0: NPO Radio 2.
1: 2 uur. Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld, en dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door het kiescomité uitgesloten. In de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht is het koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie van Van Wil had hij het over een vertekend beeld. En volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie van Van Wil had hij het over een vertekend beeld. En volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door

0: Druk van de oppositie erkent dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangifte van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie van Van Wil had hij het over een vertekend beeld. En volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. En omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Het weer vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.
2: Take that.

0: is NPO Radio 2.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties...

steeds uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is het thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is het thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026.

tegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is het thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

goedemorgen. Welkom bij Dagnacht op je vroege vrijdag 25 september. We gaan lekker aan de dag beginnen. Ik heb er zin in. En na vandaag weekend. Hoop ik voor je dan, hè? En zo aan het eind van de week neem ik je even mee naar gistermiddag. Ik had een schaammomentje en die doe ik jou nou even exclusief uit de doeken. Dus let goed op. Je moet je voorstellen, ik had een koffieafspraak hier op het Mediapark. Thee inmiddels, als je mij een beetje kent. Maar koffieafspraken hebben je vaak. En gisteren, toen zat ik daar, gaat ineens mijn tas trillen. Ja, je hoort het goed, mijn tas ging trillen. Terwijl mijn telefoon op tafel lag. Dus mijn ogen naar die tas, zijn ogen naar die tas. Oh god, nee toch. En dan hoor ik jou denken met je dirty mind. Annelie, een trillende tas. Nee, dat ding had ik niet meegenomen naar mijn werk, dit keer. Nou, die moest trouwens ook noodwinkel opgeladen worden.

0: One Republic en Older Eye Boots. Goedemorgen, welkom hier bij Dagnacht. Waar ik even aan de tand word gevoeld door de luisteraars van Dagnacht. Want via NPO Luister kun je natuurlijk makkelijker reageren. En dat doet dus Mark, die zegt goedemorgen. Dus normaal neem je dat ding wel mee naar het werk. Ja, ik had net een verhaal over een trillende tas. Mijn tas begon te trillen tijdens een koffieafspraak. En het was niet mijn telefoon, want die lag op tafel. Dus mijn ogen gericht naar die tas. Zijn ogen gericht naar die tas. Ja, wat zat er dan in? Ook Frankie Boy die vraagt het zich meteen wel af. En wat zat er in die tas? Nou, ik zal je even vertellen. Mijn tas ging trillen. En ik had na deze koffieafspraak, moest ik naar de tandarts. Dus ik had mijn elektrische tandenborstel bij.
1: De dag nachtplaat.
0: Maar die begon dus ineens tijdens dat gesprek. Ja. En toen dacht ik, toen werd ik echt knalrood. En toen zei ik ook stamelend, ja sorry, ik moet zo meteen naar de tandarts. Ik heb een tandenborstel bij me. Weet je wat die persoon toen zei? Oh, dat vind ik wel fris.
1: Dag, dagplaat.
0: Gelukkig maar. De dagplaat van vandaag, Lionel Richie. Dancing on the Ceiling. Daar kun je uitkiezen door heel simpel te sturen. Dag naar NPO Luister als je deze plaat helemaal wil horen. Trouwens, ik ben wel echt helemaal door die mondhygiënisten. Ben ik helemaal, lijkt wel met menthol doorgespoeld. Ik denk als je nu naast me zou staan, dan ruik ik nog steeds naar munt. Misschien wel de rest van de week, ik zou niet weten.
1: Nachtplaat.

0: was. Mieneke, leg even uit hoe dat zit.
1: Nou, ik heb mijn poes ooit meegenomen naar Portugal. Gevlogen. En dan kun je zo'n speciale tas kopen. Nou, ze vond het heerlijk, kennelijk. Ik kreeg trouwens een extra
0: We hebben het over een dier, hè?
1: Ja,
0: ja, ja, oké. Okay, ja, nee. Goed. Ja,
1: ik kreeg een extra stoel, dus... Maar sindsdien, als ik thuis maar ergens een tas stond, dan kropen ze erin. Dus ik moest voordat ik vertrok altijd even kijken.
0: Of ze niet mee was.
1: Maar over trillen van die tandenborstel. Ik weet niet of dat voor... Ik had een vriendin die gebruikte de elektrische tandenborstel als vibrator.
0: Nee.
1: Dan moet je behoorlijk masochistisch zijn, lijkt me. Maar sorry.
0: Zeker als je daarna ook nog je tanden gaat poetsen dan.
1: Ja, ik weet niet of ze ervan tevoren...
0: Nou, je het zegt, Mieneke. Ik heb ooit ergens gezien, je hebt natuurlijk al van die filmpjes die dan voorbij komen, dat je op AliExpress kon je van die opzetstukjes kopen die je dan op je tandenborstel kon zetten. Speciaal voor dat je dan op vakantie alleen maar je tandenborstel mee hebt. En had je zeg maar twee apparaten in één. Geinig, toch?
1: Ja, misschien dat ze dat al gebruiken. Ik denk, jasjes met zo'n tandenborstel. Nou hoor.
0: Nou, Mieneke, ik vind het weer een topverhaal van jou in de dag. Jij komt altijd met die dingen. Hé, die poes, leeft die nog?
1: Nee, maar ze is al 17 jaar oud geworden,
0: nou,
1: hoor.
0: Nou, dat is een supermooie leeftijd. Goed verhaal.
1: Ja.
0: Nee, dankjewel, hè, Mieneke. Ik kan er weer helemaal tegen op deze vrijdag.
1: Ja, oké. Nou...

Phil Collins en Two Hearts hier op NPO Radio 2. Zo in de nacht kunnen we elkaar een beetje leren kennen. En van mij mag je best weten dat ik soms ook echt een mierzoete meid kan zijn. Ik kan soms heerlijk van een cliché genieten. Cliché tekst, cliché muziek. En dan wat strijkers erbij. Tikkeltje dramatisch. Maar ook wel lekker genieten hoor, deze nieuwe Teddy Swims. A Perfect Man. Het is een soort kapitein Koek. Je weet wat je krijgt. Maar het is toch ook wel heel erg lekker.

0: NPO Radio 2. Je hoort nooit meer iets van ze. Dat is wel jammer. Pim pam plaat. Ik ga kijken of jij een beetje wakker bent op deze vrijdagochtend. Ik heb het pim pam plaatwieltje voor mijn neus. Dat betekent dat ik twee keer ga draaien. En dan heb ik twee letters te pakken. Eentje voor de artiest en eentje voor de titel. Let's go. De G. We zoeken dus een artiest met de G. Ik geef je al even bedenktijd. Jesse, artiest met de G. George Michael. Nou, George Michael. Komt-ie aan. Gaan we de titel doen? De V van Verhees. Ha! Dat is helaas geen liedje van George Michael. Of van een andere G. Ja, heb je daar ook iets van?
1: Niet van George Michael. Wel van Green Day, Viva La Gloria.
0: Nou, bijvoorbeeld zoiets. Laat het maar weten, NPO Luister. We hebben dus een artiest met de G nodig en de titel met de V. Lekker moeilijk, maar ik weet dat je het kan.

0: Heb je ooit die documentaire over Louis Capaldi gezien? Hoe hij zo wordt getergd door zijn Gilles de La Tourette en dat hij daardoor dus niet kan optreden. En hij is lang, lang van het toneel geweest, maar hij is ook weer terug geweest met nieuwe muziek. Maar dat heeft ook weer niet lang volgehouden, omdat hij zo last heeft van die aandoening, dat hij gewoon, het wordt hem niet mogelijk gemaakt om live te kunnen optreden. Dus ik vind het altijd aandoenlijk als ik hem weer hoor.
1: Pim, pam, plaat.
0: En een V, daar hebben we mee te maken. Artiest met de T en met de G en een titel met de V. Jorrit zegt Gamma Ray, Valley of Kings. Jacco zegt Gary Moore met Voodoo Child. Doortje zegt Carly Simon met V. Nou, dan heb je de regels wel heel erg aan je laars gelapt. Nee, ja, dat is het. Dat kunnen we echt niet draaien. Marco Nijssen, tuurlijk. Die komt met Guus Meeuwis en Verliefd Zijn. Visible Touch komt nog binnen van Genesis. En Doortje die had al eentje, maar ze had er gelukkig ook eentje die wel tussen de regels viel. Gaan we die draaien. Het goede doel. Met vriendschap. Dankjewel.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 5:00, Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie van Van Wil had hij het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen is in Delft een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. En het Israëlisch kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie van Van Wil had hij het over een vertekend beeld. En volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen is in Delft een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. En het Israëlisch kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen

met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen is in Delft een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. En het Israëlisch kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Want het is namelijk Werelddroomdag. En heb ik het niet over je vreemde droom van vannacht, maar over dromen wanneer je wakker bent. Dingen die je ooit nog wil bereiken. En misschien heeft iedereen wel zo'n droom waar je niet bij kan, dat je denkt, ach, ik had liever wel dit willen doen of dat willen doen. In mijn geval is er zeker een droom uitgekomen, want ik sta natuurlijk hier. Deze vrijdag heeft nog veel meer te bieden. Vandaag begint in Utrecht het Nederlands Filmfestival. En ruim een week betekent dat dus dat het helemaal in teken staat van films. Van series, van makers. En vanavond gaat het festival geopend worden en met de première van Downtown. Een nieuwe film van de regisseur Michiel van Erp. En ook de Gouden Kalveren, maar die worden pas volgende week uitgereikt. Het is in ieder geval de hele week feest. En ook voor de Formule 1-liefhebbers opgelet, want vandaag om 2:00 is de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De race wordt namelijk gereden op zaterdag in plaats van zondag. En dat heeft alles te maken met de Remembrance Day in Azerbeidzjan. En die wordt zondag gehouden ter herdenking van de slachtoffers van de Nagorno-Karabach-oorlog uit 2020. Nog niet zo lang geleden dus. En het is vrijdag, dat betekent natuurlijk nieuwe muziek. En ik ben al even voor jou in het lijstje gedoken toen ik hier naartoe reed. Hup, oortjes in. Even checken wat er allemaal uit is gekomen. En ik laat je alvast even wat dingetjes horen. We cry for wisdom, we cry for love. Some people cry for some forgiveness from above. We cry too much. De nieuwe

Jet Rebel was gisteren te gast bij Daniel en Roelof. En hij speelde daar zijn nieuwe single, die dus vandaag in de New Music Friday staat. Die heet Monochrome. Sowieso het luisteren waard. Maar Daniel en Roelof vroegen gisteren aan hem: wil je ook nog een top 2000 classic coveren? Ja, toen deed hij Michael Jackson. En ik vind het gewoon ziek hoe die stemmen op elkaar lijken. En zijn uitvoering, ja, hij is natuurlijk one of a kind. Dat kan je allemaal checken via YouTube. Jet Rebel, Earth Song, dan kom je er wel. Zometeen Stella Lefty, maar eerst deze fijne van Ram Jam. Blijf Betty!

Bella Lefty met Boston hier op NPO Radio 2. Sinds maandag loop ik met een naar gevoel rond. En dat is zacht uitgedrukt, want eigenlijk ben ik gewoon woedend. En het gaat over het nieuws van de gekelderde acceptatie van homoseksualiteit. En ik blijf maar denken, hoe kan het nou dat iemand moeite heeft met de liefde tussen twee andere mensen? En als je zelf ooit verliefd bent geweest of een relatie hebt, dan weet je hoe fijn het is om van iemand te houden en andersom. Dus waarom zou je dat een ander niet gunnen? Omdat het niet lijkt op dat van jou of van jouw omgeving? Ik begrijp dat gewoon echt niet. En het kan wel zo zijn dat het vanuit de religie allemaal moeilijk is of niet mag, maar het respecteren ervan gaat niet over religie. Gaat niet over links en rechts. Dit gaat om menselijkheid, om liefde. En dat is de boodschap.

Toploader, Dancing in the Moonlight, hier op NPO Radio 2. Ah, nog 3 weekjes en dan is hier hoor. Het nieuwe album van Fontaines Dominique. Fontaines DC, en ik zie hier Dopamine Chamber, want zo gaat hij heten. Ja, volgens de band gaan ze hier een andere richting mee inslaan. Maar wel eentje die best wel lekker valt. Met de ex-topsong daar zeker op. Marianne hoor je nu op NPO Radio 2.

0: Weet je dat ik echt een lijstje heb met mensen die ik eigenlijk nog zo graag een concert van had willen bezoeken, maar die er gewoon niet meer onder ons zijn. En één daarvan is Roxette. En de andere helft van Roxette treedt nog wel op met de andere zangeres, maar het is toch gewoon niet zoals het is.
1: Tussen de regels.
0: Hé, Gert, jammer. Nou, de volgende die ik ga draaien is ook niet meer onder ons, maar dat is een liedje wat jij moet gaan raden. Want we gaan namelijk tussen de regels spelen met drie solo's van Donna Summer. En ik zeg al, het is Donna Summer. Maar welke liedjes van Donna Summer ga je voorgeschoteld krijgen? Ik heb er alvast eentje waar je mee kan kwalificeren via de NPO Luister-app. En dat is deze. Dus je moet echt wel een beetje een Donna Summer-kenner zijn om deze te herkennen. En laat het dan weten via NPO Luister.

0: Steve Miller Band en Abba Cadabra hier op NPO Radio 2.
1: Tussen de regels.
0: Frank, was dat een beetje fatsoenlijke hardloopmuziek of niet echt?
2: Ja, best wel hoor.
0: Ja, is dat qua BPM, loop je dan lekker erop?
2: Ja, dat is wel voldoende.
0: Ja, want je hebt al een rondje hard gelopen. Hoeveel kilometers zit er al onder de benen?
2: 8 kilometer.
0: Zo! Nou, je bent aan het trainen voor de marathon op Terschelling. Wanneer is die gepland?
2: 1 november, dus nog een paar weken.
0: Oh, maar goed. Hey, marathon, dan hebben we natuurlijk over meer dan 40 kilometer. Hoe zit je, waar hang je ongeveer? Wat is je meeste, je langste training tot nu toe?
2: Dat is 29 kilometer geweest.
0: Oh, wauw. Laat je het hierbij? Ga je de rest op karakter doen? Of ga je nog een keer verder trainen? Want dat lijkt me zo stom aan het trainen voor een marathon. Is dat je dan gewoon ineens 35 kilometer gaat trainen. Ga je dat doen?
2: Ja, ik denk dat ik nog een keer 30, nog een keer 32 doe. Maar als je dan muziek in hebt, dat maakt het net wel wat makkelijk hoor.
0: Nou, heb je het ooit eerder gedaan? Of is het ook een beetje grootspraak dat je denkt, die laatste 10 kilometer, die doe ik op karakter? Of...
2: Nee, ik heb het al een paar keer eerder gedaan. Dus, okay. Het is,
0: dus met de juiste playlist en de juiste vibe loop jij hem zo eruit?
2: Ja, precies. Ja.
0: Nou, misschien dat Donna Summer daar een handje bij gaat helpen. We gaan de eerste...

0: Die is dan ook niet meer moeilijk, hè?
1: Dat moet Attila zijn.
0: Ja. Oh, ik drukte het al knopje al in, hoor je het? Ik hoorde al aan jouw zelfverzekerde toon. Ik denk, die weet hem. Nou, doen we de laatste ook nog.

0: En weet jij het laatste dan ook?
1: Ja, dat is Hot Stuff.
0: Wow. Ik heb echt met een liefhebber te maken van Donna Summer. Heb ik het goed?
1: Ja, wel een beetje.
0: Ja, wat vind je zo leuk eraan?
1: Nou, je hebt toch wel echt disco. En zeker als je dan Selfie Independence neemt, dan neemt ze wat later weer een andere richting. Dus misschien een beetje veelzijdig.
0: Dan denk ik dat jij deze wil horen ook.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja, ja, fantastische plaat en een hele goede keuze. En ja, ontzettend bedankt voor het meedoen. En ja, is het tuurlijk. Nu beentjes omhoog of heb je nog een taak?
1: Ik heb nog een taak. Ik ga nog naar shout-out Eva, Noor en Duke.
0: Oké.
1: Ik kreeg nog de slapels goed.

0: Vergeet niet in de afkondiging van State of Independence te melden dat deze plaat een enorm groot en duur achtergrondkoor heeft met allemaal sterren uit de jaren 70 en 80, geregeld door Quincy Jones. Dat doen jullie namelijk altijd.
1: Nou, en nu namens jou, Chris.
0: Fijn weekend.
1: Dankjewel, jij ook.

Nou, als het goed is doe ik dat gewoon zelf. Ik werk nog steeds bij de NPO en hebben ze echt geen chauffeurs, hoor. Dat doen ze niet aan. Zometeen de nieuwe Daniel en Roelof zijn al op. En geef je op voor het platenkwartet. Want ze geven gewoon platenspelers weg, hè, die gozers. Kan heel makkelijk via radio2.nl/kwartet. En ik wens je een heel fijn weekend. Hoi!

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 6:00, Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine.

0: Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Nog het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel Felicia en goedemorgen Roelof de Vries.
2: Goedemorgen Daniel.
1: En goedemorgen Wijnand Zwaan bij de ANWB.
3: Goedemorgen Roelof en Daniel.
1: Ja, wat gaat de dag ons brengen?
3: Ja, het is een beetje de staart van de kamelen in de week, qua ochtendspits. Dus om die vergelijking maar even door te trekken. De ochtendspits die stelt weinig tot niets voor vanmorgen. En pas in de loop van de ochtend ontstaan er wat files, vooral door grenscontroles, met name op de A12 ten oosten van Arnhem en op de A76 in Limburg. Maar voor de rest verwachten we eigenlijk heel weinig. Misschien wat drukte op de A15 richting de Maasvlakte bij de Zuurhofbrug. Daar is alleen de vluchtstrook beschikbaar, omdat daar gaten in het asfalt zitten. Dus hou daar rekening met zo'n 10 minuten vertraging vanmorgen. Maar voor de rest zal het alles in het meevallen.
1: Nou, Tobby, Wijnand, dankjewel. Dan spreken we je straks.
3: Ja hoor, tot later.
1: Hoi, hoi. En dan willen wij de dag graag beginnen met jouw verhaal en een mooie plaat erbij. Dus wat gaat de dag jou brengen? Vat dat samen in 2 woorden. Bijvoorbeeld borrel en bitterbal.
2: Of niet machine en bijvullen.
1: Laat maar weten. 2 woorden voor de dag en stuur ze door via NPO-luister. En vergeet die plaat er niet bij, want dan draaien we die zo.
4: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
5: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
7: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
8: Nee, pleut op joh!
7: 650.000 dieren.
8: Dat is bizar.
7: Per dag.
8: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
7: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
8: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
7: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
9: Steen. Evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
12: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
13: Interessant. Wat verdien jij dan?
12: Zo open bedoelen ze vast niet.
14: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
15: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
14: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
16: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
17: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York.
18: Je gaat naar Muziekgebouw aan het

0: wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
1: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAMP. En vanaf vandaag al in de app, The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAMP.
4: Ja, goedemorgen. We gaan hem gewoon lekker aftrappen, denk ik. En dat doen we met waanzinnige muziek. Wat dacht je van deze?
5: Daniel en Roelof zijn al op.
6: Goedemorgen, Daniel en Roelof.

0: Starship. We build this city on rock and roll. Goedemorgen, het is 12 minuten over 6. Het is een nieuwe aflevering van de ochtendshow. Met Roelof de Vries.
1: En Daniel Lippens.
2: Jawel.

0: morgen 25 september 2026. Vandaag begint het Nederlands Filmfestival en bestaat de vijfdaagse 40-urige werkweek. Precies 100 jaar. Ja. Gefeliciteerd.
1: Ja, insgelijks.
0: Volgens mij zijn wij een van de weinige landen die echt 40 uur in de week werkt. Tenminste, natuurlijk, er zijn altijd landen waar het heftiger is. Maar binnen Europa, ik bedoel, in Frankrijk, als je ze daar vertelt 40 uur werken. Mais non.
1: Is dat zo? Ik heb wel eens laten vertellen dat ze bijvoorbeeld in Griekenland, contrary to popular belief, veel langere dagen maken dan hier.
0: Is dat zo? Maar
1: misschien niet allemaal op papier.
0: Ja, dat ligt er natuurlijk ook aan of je het in de praktijk ook daadwerkelijk maakt. En dan, gisteravond bij Pauw en de Wit zaten 4 van de 15 vrouwelijke Kamerleden aan tafel die samen deepfakes willen aanpakken. Deze vrouwen zijn zelf slachtoffer geworden van dit soort nep-pornofilmpjes. En ze willen zichzelf en andere vrouwen daar beter tegen beschermen. Queenie Rajkowski van de VVD die vertelde wat voor impact dit soort filmpjes kunnen hebben.
2: Ik heb het filmpje zelf ook niet gekeken op aanraden, ook van diezelfde beveiligingsdienst. En ik heb ook slachtoffers gesproken van dit soort deepfake-video's. En zij zeggen ook, zeker als het hele echte beelden zijn, dat het voelt alsof je aangerad bent. Omdat je brein niet kan onderscheiden ook wat echt en nep is.
0: Ja. Ja, dus concreet pleiten deze vrouwen voor 3 dingen. Er moet een meldpunt komen, een uitkleedverbod via AI en een bewustzijnscampagne.
1: Ik hoor niet
0: een campagne. Nee.
1: Ja. En het is de dag na het debuut van onze nieuwe bondscoach, Xabi. Xabi Hernández. Gisteren nam het Nederlandse elftal het in de Johan Cruijff Arena op tegen die Mannschaft. Nederland speelde echt wel een goede wedstrijd, maar ze kwamen toch op 0-1 achter. Tot de 2e minuut van de blessuretijd. Ja, toen was daar Ruben van Bommel met een voorzet op Cody Gakpo.
3: Nou, nog 1 keer Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo!
1: Lekker laat in de wedstrijd van de Duitsers. Nou, niet winnen, maar toch gelijk maken tegen de Duitsers. Echt op zijn Duits. En gisteren hadden we natuurlijk Rowan Zegiel aan de lijn. De vader van Givai Zegiel. Die was voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. Ja. Mocht je nou afvragen, hoe is het gegaan? Nou, niet zo heel lang na de uitzending kreeg je al te horen dat hij niet bij de wedstrijdselectie zat. Nou, dan normaal gesproken ga je dan op de tribune zitten. Maar ze zeiden van, nee, deze jongen, het is nog een jonge jongen. Jong Oranje speelt ook. Dat is superhandig. Dan kan hij meteen daar door schuiven, zeg maar. Dus daar is hij nu ingezet. En tegenvaller, maar ja, zijn vader, die we dus gisteren spraken, zal er ongetwijfeld nuchter onder blijven.
4: Ik moet zeggen, we zijn ook wel realistisch. Dus we zien dit als een mooie mijlpaal. Maar het is niet zo dat we dit zien als een eenmalige trip. Dus we willen wel heel graag aanhaken en erbij blijven. En dan vaak zeggen we tegen elkaar prima, amen en gaan.
1: Eyes on the prize.
0: En zo is het. Maar dit scenario was ook al van tevoren besproken, toch? Een soort van, nou ja, als je gaat gewoon mee met Oranje. Ja. En als daar dan even geen speeltijd voor je is, dan kan je naar Jong Oranje en dan kan je daar wel spelen.
1: Ja, maar zeker nu op de tribune, dan zit het natuurlijk wat makkelijker dan wanneer je wel op de bank zit, bijvoorbeeld. Die wedstrijd van Jong Oranje is 6:30 tegen Noorwegen vanavond.
0: Ja, en dan, today is gonna be the day. Ja, het is de dag. De dag, because maybe ga jij kaarten scoren, hè, voor Oasis. Heb jij je mailbox al gecheckt?
1: Ja, dat ga ik nu weer doen. Ik heb het al een paar keer gedaan.
0: Ja, want je moest dus, al inschrijven. Ik heb ook gekeken.
1: Even de spam nog?
0: Ik heb geen mailtje. Oh. Je moest je dus inschrijven voor die Oasis-kaarten. En vandaag is dan de dag dat de codes verstuurd worden. Dus als je een code in je mailbox...

0: straks krijgt. Dan kun je die kaartjes daadwerkelijk gaan kopen. En vandaag worden de eerste codes verstuurd. Heb je nou vandaag nog geen mail, dan is volgens mij nog niet alles vergeven. En zijn er nog meerdere kansen om nog alsnog een code in je mailbox te ontvangen. Ja, dus dan moet je eigenlijk de hele dag blijven F5. Hè?
1: En dan mag ik misschien naar Boston. Mijn derde keus was dat.
0: Oh ja, dat is het. Ga zo ook helemaal naar Boston, joh.
1: Ja? Helemaal naar Boston. Ja, jawel.
2: Twee vandaag.
0: En dan twee woorden die samenvatten wat jouw dag gaat brengen. Kun je ons doorsturen via NPO Luister. En wie weet hebben we jou zometeen aan de lijn. Bijvoorbeeld betonmixer en ontbijt.
1: Hey, ik heb mail! Oh nee, dat is van Tuincentrum Oase.

0: de Staten te trekken. Nee, hij is niet helemaal warm. Hij heeft eerst nog een mooie najaarstour waar nog een paar kaarten voor te krijgen zijn.
1: Twee vandaag.
0: Twee woorden. En een plaat erbij kun je ons iedere ochtend doorappen via de NPO Luister-app.
2: Marinus bijvoorbeeld, die zegt paracetamol en keelpijn. Dat is niet leuk, beterschap, Marinus.
0: Johan zegt security visit en USA.
2: En Marco, kermis en weekend.
0: Maar we gaan voor de woorden van Ine. Dat moet heel bijzonder zijn. Zoon- en niertransplantatie stuurde jij ons. Goedemorgen.
3: Goedemorgen,
0: met
3: Ine.
0: Ja, Ine. Zoon- en niertransplantatie.
3: Ja.
0: Vertel, ja, wat speelt er allemaal?
3: Ja, nou, mijn zoon is gisteren getransplanteerd. En die heeft de nier van zijn vader, van mijn man, gekregen.
0: Zo. En hoe lang was je zoon al ziek?
3: In 2020 is de diagnose gesteld. Toen hebben we dat duidelijk gekregen dat hij een nierziekte heeft. Ja. Ja, had.
0: En vanaf wanneer was dan duidelijk van nou, hij moet toch eigenlijk een nieuwe nier hebben?
3: Ik denk dat hij nu ongeveer bijna 2 jaar dialyseert. En vanaf dat moment is ook wel duidelijk dat een nieuwe nier de beste oplossing voor hem zou zijn.
0: Ja, ja. Ik denk dat de meeste mensen dat wel weten, maar dan moet je dus iedere week of zo naar het ziekenhuis of 2 keer per week zoiets?
3: Ja, hij ging in eerste instantie heeft hij thuis gedialyseerd en daarna in het ziekenhuis. En het was 3 keer per week en de laatste maanden 4 keer per week.
0: Ja, ja, dan zie je, ja. Dus dan hang je eigenlijk gewoon, een heel groot deel van je leven hang je aan zo'n machine eigenlijk.
2: Hoe oud is je zoon, Ine?
3: Ja, precies. Ja, precies. Een groot deel van de week. Ja.
0: Oh, volgens mij heeft de lijn een beetje vertraging. Kunnen we Ine even terugbellen? Want soms gebeurt dat hier. In één keer bij de radio heeft die lijn in één keer heel veel vertraging. Laten we Ine eventjes terugbellen. Want ik wil toch wel even weten. Ja. Wat überhaupt dat dialyseren. Ja, ik bedoel, het is een tijdelijke oplossing. Het is een soort pleister die je plakt.
2: Het spoelen van je nieren is.
0: Ja. Ine, sorry, de lijn had een beetje vertraging. Maar hoe oud is je zoon, vroeg Roelof?
3: 29.
0: Ja, hoe is dat dan uiteindelijk gegaan dat jouw man heeft besloten om dan zijn nier af te staan?
3: Ja, in eerste instantie wilde ik het doen, maar ik was geen match. En zijn tweelingzusje Julie, die ook niet. Ze heeft ook een andere bloedgroep. En toen is mijn man gaan proberen. En dat matchte wel.
0: Ja. Wat heftig, maar ook wat ontzettend mooi.
3: Ja, fantastisch. Dat is echt zo'n groot cadeau voor hem. Ja, ja.
0: Hoe is het allemaal gegaan gisteren?
3: Ja, goed. We waren om 7 uur op de afdeling. Toen hebben we met z'n vieren zijn we mijn man, of met z'n drieën mijn man gaan brengen. Naar de holding voor de OK. En daarna in de loop van de ochtend zijn we Robbie gaan brengen.
0: Ja, en nu liggen ze allebei nog in het ziekenhuis, denk ik.
3: Ja, zeker.
0: En heb
3: ja,
0: je, zo
3: ja.
0: kunnen, je hebt ze al kunnen spreken?
3: Vanochtend nog niet, maar gisteren uiteraard wel. Ja. En ze maken het goed. Het is allemaal heel goed gegaan. Ja.
0: Nou, wat fijn. En jij gaat zometeen weer die kant op, denk ik.
3: Ja, wij gaan straks wel die kant op. Ja, ja, ja.
0: Nou, Ine, heel veel succes de komende tijd.
3: Dank je wel.
0: En inderdaad een goed herstel voor zowel vader als zoon.
3: Ja, dank je.
0: En welke plaat hoort erbij?
3: Don't You Worry Child van Swedish House Mafia.

0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, van Ine voor haar zoon en haar man. De man die een nier heeft afgestaan aan de zoon. Bijzonder verhaal. Het weer voor vandaag. Er staat een mooie dag op ons te wachten. Het wordt zonnig en droog. Temperatuur tussen 19 graden in het noorden tot maar liefst 24 graden in het zuiden van het land. En Wijnand Zwaan zit bij de ANWB. Goedemorgen, Wijnand.
1: Goedemorgen. Ja, de ochtendspits zal niet zoveel voorstellen. We zeiden het een half uurtje geleden al. Op de A15 staat wel file, zoals verwacht, richting de Maasvlakte tussen de afrit Brielen en de Zuurhoofdbrug. 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd. Alleen de vluchtstrook is open.
0: Dankjewel. En Michel Koenen heeft het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Premier Yeti die heeft op de algemene vergadering van de VN hard uitgehaald naar president Trump, die het internationaal strafhof in Den Haag het liefst ziet verdwijnen. Yeti die reageerde in New York ongekend fel.
3: And I believe there can be only one response. To say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
2: De VS heeft het strafhof, dat onder meer mogelijke oorlogsmisdaden van Amerikaanse militairen in Afghanistan onderzoekt, nooit erkend. Trump die noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Hij dreigde natuurlijk ook weer met nieuwe tegenmaatregelen.
0: Er wordt toch bijna nooit geapplaudisseerd bij de VN?
2: Nee, dit was ook wel vrij opmerkelijk. Want ja, je hoort dat het niet één persoon is, maar dat er vrij veel mensen ook even opstonden en applaudisseerden. Dus dit is toch wel een duidelijk signaal. En Jette staat niet bekend om hele harde uitspraken, maar dit was toch wel een duidelijk statement inderdaad, ja.
0: Oké.
2: In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied daar van de fiets getrokken, mishandeld en aangerand. Omdat ze ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties dus het fietsprotest. En in de zaak zit een man van 19 vast. Rapper Macklemore die gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken eerder geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. En de eerste optredens die zijn in Dublin, Parijs en Londen. En Nederland heeft de eerste wedstrijd in de Nations League gelijk gespeeld. In de arena werd het 1-1 tegen Duitsland. Het was het duel van de nieuwe bondscoaches, Jurgen Klopp bij Duitsland en Xavi bij Nederland. Nou, Klopp die leek aan het langste eind te trekken, maar Gakpo die maakte in blessuretijd gelijk.
4: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo!
2: Die voorzet van Van Bommel was wel heel erg mooi met een mooie draai. Op de persconferentie na de wedstrijd was Klopp heel relaxed na het late gelijkspel. En hij geinde nog even met een Schotse journalist.
5: Hey, my German is terrible, so Scouse okay.
6: Your English is terrible too.
2: Jouw Engels is ook heel slecht, zei hij tegen de Schot met typisch Schots accent.
7: Het is vandaag 25 september en dat is de dag dat Henry Ford in 1926, een eeuw geleden dus, voor al zijn bedrijfsonderdelen, en dat waren er nogal wat, de vijfdaagse werkweek aankondigde. Je zei het net al even, Daniel, een eeuw lang vijfdaagse werkweek. Ja. Ford, bijzondere man. Toen hij bijvoorbeeld zijn eerste auto had afgebouwd, bleek hij te breed voor de deuropening van zijn werkplaats. Dan moest hij met een bijl de hele muur eruit rammen. Hij had op de schouw een buisje staan met in de laatste adem van Thomas Edison. En hij liet een Amerikaanse modelstad bouwen in de Amazone. Fordlandia. Daar moesten ze rubber leveren voor zijn auto's. Voor de banden. Dat mislukte allemaal onder meer omdat het er heel nat is in de Amazone. Dus alles ging meteen heel hard roesten. Maar waarom voerde Ford die vijfdaagse werkweek in, heren?
2: Meer productie?
8: Ja, om de lopende banden draaiend te kunnen houden, denk ik. Ja, zoiets.
7: Om ze in het weekend te kunnen smeren, bedoel je?
8: Ja, zoiets. Om de onderhoud te kunnen plegen dan?
7: Nee. Hij vond dat vrije tijd en niet alleen voor de rijken was. Nou, dat is een sympathiek insteek. Maar hij had heel veel werknemers. Ja. En die hadden veel te weinig tijd om hun geld uit te geven.
8: Ze moesten ook die auto's kopen, natuurlijk.
7: Exact. Oh. Dus hij zei, dat is heel goed voor mijn handel. Ik geef ze gewoon een dag vrij, dan kunnen ze lekker shoppen. Nog veel meer zaken.
8: Ford.
7: Ja, precies. Ja. Feitje van de dag. Ford nam sympathieke maatregels. Maar dat was ook goed voor de pegels.
0: Daniel en Roelof. Nou, maatregelen en pegelen renden niet zo lekker, zeker?
7: Nee. Ik ben een beetje vrijheid genomen, hoor, ja.

0: Temper City en Self Aware in de ochtendshow. We moeten zo meteen even naar Frankrijk. Ja, ik was er vorige week nog, maar we have to go back. Waarom? Dat hoor je zo. Ja, jouw handjes zijn al in de lucht.
1: Ja, natuurlijk.
2: Als ik Stevie hoor,

0: Ja, uit de tijd dat Adam Levine nog met het ene na het andere topmodel aan zijn arm aankwam zetten. She will be loved.
1: Oh, Daniel, jij was vorige week in Parijs. We hebben het er hier over gehad. Je was naar Celine Dion.
0: Ja, het was geweldig.
1: Eigenlijk was je er één weekend te vroeg, hè, broer.
0: Want? Ja,
1: dit weekend is er namelijk naast La Dion een nog veel grotere superster te vinden.
2: The biggest stadium in France just sold out in under one hour. Except that there's no concert and there's no football match. People are lining up to see the Pope. So to French Catholics, this is kind of a big deal.
1: Ja, je hoort het goed, de Pope, of zoals de Fransen zeggen, le Pape, le souverain pontif. Paus Leo XIV, hij wist het grootste stadion van Frankrijk, het Stade de France, 80.000 plekken binnen een uur uit te verkopen. En er wordt verwacht dat er meer dan 1 miljoen extra toeristen voor naar de stad komen.
0: Ja, de stad staat compleet op zijn kop en daarom bellen we even met journalist en inwoner van de stad Parijs, Joost Basmeijer. Goedemorgen, Joost.
3: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Wie is er nou groter, Celine of de Paus?
3: Ja, nou, dat is wel moeilijk hoor voor de Fransen. Ik denk dat er heel veel vanuit over de hele wereld mensen komen voor Celine Dion, hè.
0: Ja.
3: Dat is toch wel bijzonder. Die heeft er een tijdje uitgelegen natuurlijk. Dus die komen echt speciaal om haar weer te zien. Maar de paus is toch voor heel veel Fransen, Fransen zijn katholiek, hè, toch ook wel heel erg bijzonder hoor. En het is volgens mij 18 jaar geleden dat hij hier voor het laatst is geweest. Dus het is voor de Fransen echt wel een bigger deal, denk ik, dan Celine Dion.
0: Binnen 1 uur 80.000 kaarten voor Stade de France. Dat is een enorm stadion. Is dit vaker gedaan, zo'n religieuze bijeenkomst in een stadion daar?
3: Nee, ik kan het me niet herinneren. En dit is dan ook nog maar alleen nog maar de jongere bijeenkomst. Hè? Dus dat gaat dan over 80.000 mensen. Dat is natuurlijk al een hele hoop, inderdaad, heel snel uitverkocht. Maar zaterdag dan gaat hij ook nog een mis geven op de Champs-Élysées en Place de la Concorde. En daar komen waarschijnlijk 500.000 tot 600.000 mensen kijken. Dat is echt gigantisch.
0: Maar dan wordt ook de hele stad afgesloten. Jij gaat daar heel wat van merken als jij gewoon eventjes een baguette wil gaan halen bij de bakker.
3: Ja, nou, dat klopt. Ik ging al op de fiets door de stad heen en dan zie je al dat er heel veel is afgezet. Hè. De Champs-Élysées is al helemaal afgezet. Place de la Concorde, een enorm plein, hè, met die grote obelisk in het midden. Vlakbij het Louvre, die is helemaal afgezet. De hele route die richting de Notre-Dame gaat, hè, waar het allemaal eindigt, die grote papmobieltocht, zoals ze die dan noemen, die is ook al afgezet. En straks, zaterdag, als je dan probeert van de ene plek naar de andere plek te komen, dan kan je ook heel veel metrohaltes niet eens uit. Er zijn 10 metrohaltes die dan ook zijn afgezet. En die hele route is natuurlijk dan ook afgezet. En zelfs die boekenisten, die kleine boekwinkeltjes langs de Seine, die moeten dan dicht, net als alle andere winkels langs die route.
1: Er liggen er ook overal van die leuke merch dingen, van die dansende pauspoppetjes en shirts met I love Leo. Je t'aime, Leo.
3: Ja, nee, heel, heel veel, heel veel. En elke kerk die heeft zijn eigen merch, dus dat is wel grappig. Dus de parochianen, zoals je dat dan noemt, die moeten dan herkenbaar zijn voor hun eigen kerk. Dus er is de parochie van de kerk waar die bijvoorbeeld als eerst komt vandaag. Die hebben een soort van strohoedjes die ze voor €3 verkopen. Dus als je een strohoedje op hebt, dan weet iedereen van, oh ja, die heb je dan bij die kerk gekocht. De Notre-Dame is natuurlijk de grootste plek, hè. Die hele beroemde kerk, die grootste kerk waar ook het eindpunt is van die tocht. Daar verkopen ze al wekenlang allemaal merch. En dat is ook wel nodig, want ze moeten al die miljoenen, die moeten ze ook weer terugverdienen, hè, die kerk. Want die moeten dat allemaal uit eigen zak betalen. Het Vaticaan die betaalt het allemaal niet. Dus die moeten, volgens mij was het iets van 15 miljoen euro terugverdienen om dat bezoek. En al die veiligheidsmaatregelen ook, om dat weer een beetje terug te betalen.
0: Een handel. Maar dat komt dus niet uit de zak van de belastingbetaler. Al die, daar zullen mensen dan ook wel blij mee zijn dat de paus gewoon in die zin zijn eigen boontje dopt.
3: Ja, volgens mij moet de kerk flink meebetalen, maar de gemeente die betaalt ook wel mee, hè, want het gaat natuurlijk ook over nationale veiligheid en zo, omdat er zoveel mensen komen kijken. Dus je ziet bijvoorbeeld ook dat er 16.000 politieagenten en militairen zijn opgetrommeld om de boel allemaal te beveiligen. En dat is natuurlijk niet de kerk die dat moet betalen.
1: En zet je morgen zelf je strohoedje op en sta je dan te zwaaien met een Nederlands vlaggetje?
3: Nou ja, ik had dus eigenlijk als freelance journalist geprobeerd om accreditatie te krijgen. Die heb ik niet gekregen. Heel flauw. Er zullen wel veel te veel journalisten zijn die er vlakbij willen komen. Maar ik ga wel even kijken. Vlakbij mijn huis komt die toch langs met de papmobiele, zoals ze hem hier noemen. En daar heb je geen kaartje voor nodig. Daar hoef je niet voor te registreren.
0: Weet je al wat voor pausmobiel die heeft? Het is al in Amerika was het een Jeep, om dan, weet je wel, lekker Amerikaans. Nee. Heb je al enig idee in wat voor voertuig die dit keer voorbij komt zeilen?
3: Nee, hij is nog niet gespot. Maar ik denk eigenlijk dat het gewoon diezelfde hetzelfde is dat hij altijd heeft, ook in Italië.
4: Dus ik dacht de Citroën, ik dacht je net zeggen, Renault Papmobiel. goed, Joost, dankjewel.
3: Ik ga kijken en ik laat het weten. Als ik het zie, dan laat ik het weten.
4: Is helemaal goed, Joost, dankjewel. Maak er een mooie dag van.

0: get a job.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Michel met een raadsel!
3: En vandaag moet hij toch echt geraden worden, mannen. Hij waar gaat vallen. Dit ja. over?
4: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. hij vangt heel veel wind.
5: Een hele grote vliegenmepper, hij vangt heel veel wind.
3: Correct. Maar wat is het?
5: Ja, is het...
6: Ja, nou?
5: Ik denk, het is een... De scheepvaart gaat tegenwoordig weer ouderwets op wind varen. Dus we hebben een soort modern zeil en het ziet eruit als een hele grote vliegenmepper.
3: Het heeft iets met scheepvaart te maken, dus ik reken het gewoon goed.
5: Oh, echt? Ja! Oh. Ah, kijk. Ja.
7: Dit is NPO Radio 2.
5: Ik doe het ervoor, hoor.

0: Precies, dus snel even bollen.
1: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
0: Alleen vandaag bij Bol, Tref Platinum 140 capsules voor 28,99.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorg je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
2: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even IndiePenderen. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar IndiePender.nl.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sasas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sasas-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
2: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
3: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
1: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
4: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Excuus voor de wekkerradio, we hebben een klein beetje pausvertraging opgelopen.
7: Het minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
8: Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sasas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sasas-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
2: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
3: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
1: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
4: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Excuus voor de wekkerradio. We hebben een klein beetje pausvertraging opgelopen. Het is 4 minuten over.

0: indipender.nl.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sasas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sasas-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
3: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
4: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
5: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Excuus voor de wekkerradio. We hebben een klein beetje pausvertraging opgelopen. Het is 4:04. Het NOS-journaal krijg je van Michel Koenen. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Minister Van Wil van Justitie mag aanblijven. Hij lag deze week flink onder vuur en gisteravond werd in de Tweede Kamer een motie van wantrouwen tegen hem ingediend. Van Wil had de Kamer verkeerd voorgelicht. De kwestie die ging om 10.000 aangiftes en meldingen van ernstige misdrijven die volgens de Algemene Rekenkamer zijn blijven liggen. Dat kwam volgens Van Wil omdat het vaak om meldingen ging zonder aanknopingspunten. Maar dat klopte niet, zei hij nu ook zelf.
9: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses, en ik beloof daarin voor de toekomst wetenschap.
8: Weer is een protest tegen een AZC uit de hand gelopen, deze keer in Kesteren in Gelderland. Een paar honderd demonstranten hadden zich voor het dorpshuis verzameld. Toen de situatie onrustiger werd, kwam de politie in actie. Een deel van de mensen vertrok, maar een groep bleef staan en toen werd het onrustig. Uiteindelijk heeft de ME dus ingegrepen. 7 mensen zijn aangehouden in Kesteren. Bij de parlementsverkiezingen volgende maand in Israël moeten Arabische politieke partijen worden uitgesloten. Dat wil het Israëlisch kiescomité, waarin vooral leden van de regering van premier Netanyahu zitten. Ze beweren onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. En de verwachting is wel dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit zal terugdraaien. En een mega-operatie vannacht in Amsterdam. Daar werd een nieuw brugdeel in de A10 gehesen. Nou, het onderdeel is in Friesland gemaakt en met een schip naar Amsterdam gevaren, scheepvaart. Ah. Dat was nog best een klus, zegt de kapitein.
10: Ja, dit is een hele bijzondere klus. Gebeurt niet heel veel.
11: Ja, hoe was dat? Want jullie zijn eerder gaan varen en toen moesten jullie weer terug, hè? Vanwege het weer.
10: Ja, klopt. Het begon iets te hard te waaien. Ja, en als je dan ergens halverwege een vaarweg ligt met zo'n gevaarte.
11: Ja, hij vangt nogal wat wind natuurlijk.
10: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. hij vangt heel veel wind.
11: Ja, hij vangt inderdaad heel veel. Oké, geen zeil, maar een brugdeel.
8: Nee, maar het ligt op een schip, dus ik reken hem gewoon volledig goed. En dat nieuwe brugdeel, dat is onderdeel van de uitbreiding van de ringweg rond Amsterdam. Het weer, ja, de dag begint al fris, maar door de zon warmt het al snel op. 19 tot 24 graden in het zuiden. In het weekend wat meer bewolking, kans op een bui en een graad of 20.
7: Dankjewel, Michel. Wijnand, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Op de A12 Den Haag richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Woerden en De Meern nu 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Er is daar maar 1 rijstrook open.
7: Dankjewel.
13: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
14: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
13: Alleen vandaag bij

0: 40 capsules voor 28,99.
1: Tijdens de Café Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Café Pacific Sale. Move beyond the noise.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
2: Rij veilig. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
4: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS.

0: 2,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
7: Daniel en Roelof zijn al op.
8: BNM Para. Er is maar één.
9: Goedemorgen, Daniel en Roelof.

0: Zeker, we zijn wakker. Het is 25 september 2026. Ja, het is heel erg naar dat je niet meer weet wat je vanochtend hebt gedaan, of dat je je eigen kinderen op een gegeven moment voor vreemden aanziet. Voor zo'n 300.000 mensen in Nederland is het de dagelijkse realiteit, omdat ze lijden aan dementie. Nu is er nieuw Nederlands onderzoek en daaruit blijkt dat we invloed hebben op het verkleinen van de kans op dementie. Het is de Universiteit Maastricht die dit heeft onderzocht. En ja, uiteindelijk komt het toch neer op wat je al verwachtte: een gezonde levensstijl en een aantal simpele tips. Eet gezond, beweeg regelmatig, bewaak je bloedwaarde. Zou je denken, hoe doe ik dat dan? Nou ja, bijvoorbeeld door niet te roken en niet ongezond te eten. En blijf nieuwsgierig. Dat schijnt ook erg belangrijk te zijn. Als je gewoon continu nieuwe dingen probeert te ervaren, is dat goed om de levensduur van je hersenen in die zin op te rekken.
1: Nou, ik tik er al 1 op de 4 aan, zie ik.
0: Ja, nou, en als je nieuwsgierig bent, dan moet je misschien binnenkort even naar het Duitse RTL 2 kijken.
1: Dat mag gezegd. Wie dacht dat Duitsers preuts en degelijk zijn, die heeft het misschien wel helemaal mis, want daar komt volgende week namelijk een nieuw programma op tv. Maison Tabou. En de strekking van dit format is eigenlijk heel simpel.
2: In Maison Tabou läuft alles anders. Erst kommt der Sex, dann das Kennenlernen.
1: Eerst de seks en dan pas kennis maken. Het speelt zich allemaal af in een soort hotelkamer met veel camera's en weinig privacy, kun je je zo voorstellen.
0: Ja.
1: De productie laat niks aan het toeval over, want alles is aanwezig hoor. 40 condooms, potten honing, speeltjes, massageolie. Dus wel één hele duidelijke en belangrijke regel. Alles moet met consent, instemming van beide partijen gebeuren.
0: Het is echt als je denkt van we hebben natuurlijk ooit een keer in Nederland hebben we die naakte datingshow gehad.
1: Yeah.
0: En iedere keer als je denkt van nu hebben we de bodem wel bereikt, dan is er nog een tv-producent die denkt nee, het kan nog lager.
1: Yeah.
0: En dan, we hebben ze allemaal. Je hebt goede en je hebt minder goede. Je hebt luidruchtige, je hebt zeer gezellige. We hebben het natuurlijk over buren. En soms wordt het iets te gezellig.
3: Om kort te gaan, het werd in één keer hartstikke gezellig tussen de buurvrouw en mij. Helaas werd die gezelligheid verstoord door een auto die in Grimpark kwam opgereden. Oeh, hard zei de buurvrouw, mijn man komt eraan. Dus ik trok snel al mijn kleren uit en verstopte mij in de kast.
0: Ja, het is morgen Nationale Burendag.
1: Ja?
0: Ja, dat wordt 1 keer per jaar gevierd. Dan kan je iemand in het zonnetje zetten waar je altijd een kopje suiker kunt lenen, of misschien een boor of zo. En toen zaten wij een beetje te denken van wat voor dingen doe je eigenlijk samen met je buren? En jij, Roelof, helemaal niks.
1: Nou, helemaal niks. Kijk, we hebben lang in Amsterdam gewoond. Daar kende ik mijn buren niet eens.
0: Nee.
1: Wat grappig is, sinds ik woon nu in een dorp, ik betrap me er steeds vaker op. Ik ben een minuut lang door het raam staan te kijken. En dan zegt mijn vriend, wat ben je aan het doen? Dan zeg ik, buurman Henk is vroeg thuis. Dat soort dingen. Maar wat wel wat ik bijzonder vond bijvoorbeeld, is dat mijn zoon werd vorig jaar veel te vroeg geboren. We moesten veel naar het ziekenhuis. Toen kwam de buurvrouw gewoon. Die zei, eet mee. Die kwam eten brengen. Dus dat is super lief.
0: Ja.
1: Dat is misschien ook wel meer een dorpsding.
0: Ja, ik woon ook in een dorp. En wij hebben dan ook nog eens de extra factor dat wij een nieuwbouwhuis hebben gekocht. Bijna 10 jaar geleden. En dan krijg je dus zo'n wijk waar iedereen er tegelijk komt wonen. Dus je hebt eigenlijk vanaf het begin al een band. Omdat je allemaal soort van, je bent op hetzelfde moment ben je nieuw. En wij doen best wel veel dingen samen. In de zin van, er is iedere vrijdagmiddag is er een borrel.
1: Elke vrijdagmiddag?
0: Elke vrijdagmiddag, tenzij het weer echt het niet toelaat. Want de borrel is gewoon we hebben een soort picknicktafel tussen in de wijk. En daar is dan gewoon iedere vrijdagmiddag een borrel. En iedereen is vrij om aan te haken of niet wanneer je zin hebt. En 1 keer per jaar wordt er ook wel een soort buurtfeest georganiseerd met barbecue en alles erop en eraan.
1: Leuk.
0: En toevallig laatst vierde mijn zoontje zijn verjaardag. En toevallig de achterburen, hun zoontjes waren ook jarig. En die hadden een springkussen in de tuin. En dan kwamen al die buurtkinderen komen op dat springkussen en zo. Dus bij ons gebeurt er best wel veel met de buurt. Maar het kan natuurlijk nog veel gekker. Ik weet dat er mensen zijn die hebben gewoon een soort systeem voor kinderopvang in de eigen buurt. Sommige mensen die hebben natuurlijk een gezamenlijke hobby en die sleutelen met z'n allen aan een auto. Daar zijn we eigenlijk benieuwd naar, dat soort verhalen. Van wat doe jij samen met je buren, met de buurt? Heb je een uniek iets wat jullie met z'n allen oppakken? Laat het ons vooral weten. Stuur een berichtje via NPO Luister. Dus dingen die je samen doet met je buren of met de buurt, stuur een berichtje via NPO Luister.

0: country boy bent of een country girl... dan is de kans groot dat je een goede band hebt met de buurtjes.
1: Ja, is toch zo.
0: En daar hebben we het vandaag over. Want morgen is het Nationale Burendag. Dus wij vroegen ons af, wat wordt er bij jou in de buurt gezamenlijk gedaan? Laat het ons weten. Stuur een berichtje via de NPO Luister-app. Esther bijvoorbeeld, die zegt, wij hebben een wijkgebouw. Dat heet Enode in Nuenen. De buurt gaat daar dan filmavonden organiseren. Gezamenlijk onderhoud. We hebben ezeltjesdag, één keer per jaar vanuit deze plek. De schutzitter, met Pasen gaan we eieren zoeken. We doen gezellige middagen. Nou ja, van alles en nog wat. Dus al dus Esther.
2: Ik zou wel in Nuenen willen wonen. Maar niet bij Flansje. Die appt, geen klote doe ik met de buren. Het is alleen maar gezeik.
0: En dan Petra, die zegt, goedemorgen heren. Elk jaar organiseer ik een buurtfeest en we vieren ook Halloween met elkaar. Een tip voor andere luisteraars. Er is bij gemeenten vaak geld beschikbaar voor deze feesten. Dus voor een springkussen bijvoorbeeld. Nou ja, is een goede tip. Olof, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, jullie doen ook iets met Halloween, hè?
3: Ja, zeker.
0: Vertel.
3: Het is sowieso bij ons elk jaar wordt best wel groot uitgepakt in de wijk. En ik liep al best wel lange tijd in mijn hoofd dat ik ook zelf iets wilde organiseren. Ik heb het wel in het klein gedaan in mijn voortuin. Alleen ja, dan was het altijd maar net niet. Alleen het viel me toen al op dat er al een aardige wachtrij stond op Halloweenavond. Dus ik dacht van ja, dat kan veel beter.
0: Dus wat gaan jullie doen?
3: Ja, ik kon het niet alleen. Dus ik heb samen met onder andere buren en meer mensen uit de straat en in de wijk... gaan wij op de middenberm, we hebben een grote middenberm... gaan we een hele grote tent plaatsen. En dat wordt dan onderverdeeld in compartementen, zeg maar... waar je elke keer opnieuw iets heel engs kunt beleven, zeg maar.
0: Een soort spookhuis waar je doorheen loopt, zeg maar.
3: Ja, zeker, ja.
0: Wat goed, joh. En hoeveel buren doen er aan mee?
3: We zijn in totaal volgens mij met 14 man, dus ja.
0: Dat wordt wel echt heel erg mooi. En het is al bijna zover, toch? Een maandje nog?
3: Ja, iets meer als een maand. Maar ja, er komt gewoon heel veel bij kijken. Je moet echt aan van alles en nog wat denken. En ik wil gewoon er op tijd aan beginnen om te voorkomen dat op de dag zelf... als je dus dingen tegenkomt waar je dacht van kak...
0: Ja.
3: Daar heb ik niet aan gedacht of dit lukt niet of dat lukt niet. Dus vandaar dat we er op tijd aan zijn begonnen, zeg maar.
0: Nou ja, we zijn bezig. Ja, en maak er een mooie Halloween van. En als het allemaal goed is gekomen, laat ons vooral even weten hoe het gegaan is.
3: Ik ga foto's sturen als het lukt.
0: Helemaal goed, Olof. Dankjewel.
3: Ja, jullie ook.
0: Hoi, hoi.
3: Hoi, hoi.
0: Natasja nog eventjes. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Wat doen jullie allemaal met de buurt gezamenlijk?
4: Ja, zelfs meer dan wat ik geappt heb. Inderdaad, buurtfeest. We hebben een kerstboom met elkaar. Nieuwjaarsborrel. We hebben een AED met elkaar aangeschaft. Buurtbankje. Inderdaad ook Halloween. Sint Maarten doen we met elkaar.
0: Zo.
4: Wat had ik nog meer gehad? Ik weet het al niet eens meer. We doen echt heel veel met elkaar.
0: Wat wij ook wel interessant vonden wat in jouw appje stond, is het douchen bij elkaar. Hoezo dat
4: ja,
0: dan?
4: Nou ja, wij hebben bijvoorbeeld op het moment geen badkamer. En de achtergrond van het huis leeg. En daar kunnen we gewoon douchen. Geen probleem. Ik krijg de sleutel en loop maar door en douche maar lekker daar.
0: Oh, wat heerlijk, wat sympathiek.
4: Er zijn ook gewoon buren die zeggen van, die welkom hier wonen van, joh, je kan ook wel even bij ons douchen hoor. Ja, zo'n leeg huis is natuurlijk ideaal. Ja. Gewoon douchen.
0: En zo is het maar weer, hè. Goede buur is beter dan een verre vriend.
4: Absoluut, absoluut. Ja.
0: Natasja, dankjewel en doe ze de groeten, je buurtjes.
4: Ja, doe ik. Dank je.
0: Hoi.
2: Katie zegt nog goedemorgen. Mijn buurvrouw en ik zijn beide heel bang voor spinnen. We sturen elkaar altijd een berichtje als we eentje in huis hebben gevonden. Telt dat ook als burenhulp voor jullie?
0: Dat ligt eraan. Ga je dan vervolgens ook helpen?
2: Nou, ze zijn beide bang.
0: Gezamenlijk via de app elkaar een audioberichtje sturen met... Ah!

0: Lele in Built to Last in de ochtendshow. Het weer voor vandaag. Een mooie dag. Zonnig, droog, temperatuur 19 graden in het noorden... tot maar liefst 24 graden in het zuiden. En Wijnand Zwaan, die weet waar het vast staat. Goedemorgen, Wijnand.
1: Goedemorgen. Nou, dat is het geval op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar zien we wel een uur vertraging, maar liefst. Tussen Nieuwerbrug en De Meren, 10 kilometer stilstaand verkeer. Er is daar een ongeluk gebeurd met diverse personenwagens. Nou, die worden nu geborgen en daarom is er maar één rijstrook open. Nou, voor de rest gebeurt er gelukkig heel weinig op het Nederlandse wegennet. Het rijdt af en toe wat langzaam, zoals nu op de A27 Utrecht-Gorkum bij Hagestein. Dat komt door de langdurige werkzaamheden tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum.
0: Dankjewel. En dit is het NOS Journaal met Michel Koenen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Weer een inlichtingendienst die waarschuwt voor Rusland. Dit keer zijn het de Denen die zeggen dat Rusland vaker Europese landen zal aanvallen de komende tijd. En dat de gevolgen dan groter zullen zijn dan eerst. Volgens Denemarken is de situatie ernstiger dan ooit sinds het einde van de Koude Oorlog in 1991. In Delft zijn zo'n 300 studenten op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor veiligheid op straat. In de stad waren de laatste tijd meerdere aanrandingen. Burgemeester Pechtold riep vrouwen zelfs op niet meer alleen te fietsen. En de groep fietsers die verzamelde zich in het centrum van de stad.
3: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen. En samen om in actie te komen.
4: Laat je horen, Delft!
2: En vervolgens fietsten ze gezamenlijk richting de Delftse Hout waar de incidenten waren. Daar zijn de afgelopen maanden meerdere vrouwen van hun fiets gehaald en aangerand. En de dader, een man van 19, zit vast. Toeristen die hebben vorig jaar in ons land bijna 118 miljard euro uitgegeven. Dat is ongeveer 6 miljard meer dan het jaar ervoor. Als je dan de inflatie weg zou denken, dan komt dat neer op zo'n 3 miljard extra, zegt het CBS. En ook de werkgelegenheid in de toerismesector die groeide licht, maar bleef onder het niveau van voor de coronapandemie.
0: En dan kiezen wij iedere ochtend een plaat voor iets of iemand uit het nieuws. En vandaag is dat
5: een plaat voor
2: de presidenten Trump en Xi. Want voor het eerst in 11 jaar was de Chinese leider Xi terug in het Witte Huis. En hij werd groots onthaald door president Trump. Ja, en die had de superlatieve tekort voor zo'n grote vriend.
6: From the time of my first election in 2016, president Xi and I have forged a friendship. A truly great friendship.
2: Ja, alles was great, great, great, great. De twee die spraken over van alles, onder meer de ontwikkeling van AI. Maar ja, verder is er eigenlijk weinig bekend over wat daar binnen zich heeft plaatsgevonden. Qua gesprek in ieder geval. Komt doordat Trump journalisten natuurlijk van onder andere CNN weert. Ondanks een verbod van de rechter. En hierdoor boycotten ook andere journalisten het Witte Huis. Zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
7: Dat betekent dat we het moesten doen met beelden van de rechtsradicale kanalen. De eigen Trump-TV, zoals het heet. Propagandakanaal van het Witte Huis. Ja, bijna Chinese ervaring waren het niet dat het in China, denk ik, een stuk gepolijster zou zijn dan dit. Ze waren er niet goed op voorbereid. Audio niet goed. Speeches natuurlijk wel kunnen horen.
2: Ja, Sjoerd was hiervoor correspondent in China, dus is heel wat gewend. Nou, de buitenwereld deden de twee natuurlijk alsof ze het over van alles eens zijn, maar binnen werd ook een harde strijd gestreden, onder meer over handel.
0: Ik dacht, can we still be friends in de versie van Robert Palmer.
8: Trump wil China natuurlijk uit zijn hand laten eten. De Pauw heeft daar een bijpassend liedje over gemaakt. China in your hands.
2: Ja, nou, ik zat natuurlijk te denken, dit is echt een Henk Westbroekje vriendschap. Want ja, het is allemaal voor de schijn natuurlijk.
0: Het is een illusie, ja.
9: Daniel en Roelof.
0: Maar wat vind jij een goede plaat voor Trump en Xi? Stuur hem in via NPO Luister.

0: Snap.
1: Rosalyn, Snap.
2: Een plaat voor...
1: Ja, Michel.
3: De twee presidenten, Xi en Trump, want die deden alsof ze het ontzettend naar hun zin hadden in het Witte Huis, maar stiekem hebben ze ook wel een robbertje lopen vechten binnen, denken we.
1: Ja, dat is dan vooral omdat Xi natuurlijk van alles wil en Trump, die, nou ja, goed. Hoe dan ook, veel platen die binnenkomen voor Trump en Xi, bijvoorbeeld even kijken, Friends Will Be Friends, You're My Best Friend, Queen.
4: Fight the Power van Public Enemy, en ja, en Michel, jij kiest vandaag, ik weet niet of het je is opgevallen, maar er is opvallend veel bijval voor mijn China in Your Hand van de Pauw, Nicolette bijvoorbeeld, Rob. Ik weet niet, bepaalde richtingen duwen, hoor.
3: Is,
4: maar
3: onverbiddelijk. Nee, ik vond dat Ron wel met een goeie kwam. Frankie Goes to Hollywood, die hebben een nummer, Two Tribes.
1: Ja.
3: En in de clip gaat het daar ook wel lekker los.
4: In die boksering met die presidenten.
3: Nou, daarom. En ja. We hopen stiekem een beetje dat dit in het Witte Huis plaats heeft gevonden. Trump houdt wel van een beetje WWE-gevechten.
4: Ja, Jan worstelen, absoluut.
1: Ja. Ja, hij had die ringen gewoon kunnen laten staan.
3: Ja, dat bedoel ik.

0: Pretty cool.
1: Mag ik van jou?
0: Het platenkwartet. Mireille, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We moeten het toch even hebben over dit familiedrama, wilde ik het bijna noemen.
2: Nou, zo erg is het niet, toch?
0: Maar vertel, jij had besloten om al je oude vinyl weg te doen.
2: Nou, ja, klopt. Ik had heel veel platen nog van mijn ouders uit de jaren 60. En ja. Die heb ik allemaal weggedaan. En dit jaar zei mijn dochter van, ik wil eigenlijk een pick-up en vinyl. Maar ja, alles is weg.
0: Dus eigenlijk, zij begint net met die hele collectie aanleggen terwijl jij hem de deur uit hebt gedaan.
2: Ja, klopt.
0: Misschien kunnen we je helpen om de collectie weer een klein beetje aan te vullen door jou 4 platen te laten winnen.
2: Ja, ik vind het spannend, maar ik hoop dat het lukt.
3: Nou, dit is hoe het werkt. Je hoort zometeen 4 muziekfragmenten in 1 thema. Dat thema is vandaag, Mireille, een avondje uit. Je mag telkens het woord invullen dat met dat thema te maken heeft. En dat we weg hebben gehaald en vervangen hebben door, daar is hij, ons huisrund Theo. Win je een plaat per goed antwoord mee als je dat goed doet, dan maak je het kwartet vol. Dan win je de platenspeler. Dan heb je dus al een start van 4 platen en een pick-up.
2: Oké, nou, ik doe mijn best.
0: Een avondje. Ja, nou, ik bedoel, een klein beetje helpen is wel toegestaan bij dit spelletje. Een avondje uit. We zoeken het eerste woord. Ja, natuurlijk. We hebben het makkelijk om erin te komen. Eens kijken of jullie deze ook weten.

0: Was dit de bedoeling?
1: Dat was wel de bedoeling, ja, want het woord komt zo vaak voor.
0: Disco.
1: Oeh, ja. Het was de bouncer. Dat is natuurlijk de uitsmijter die voor de deur van de club staat. Daarmee moeten we deze helaas afkeuren. Dan de volgende. Die klinkt als volgt.

0: Ja, ik ken het nummer wel, maar om me heen wordt heel glazig gekeken, want ze zitten ook na te denken.
1: Het thema is een avondje uit.
2: Let's raise the...
0: Bar?
1: Ja, het is vrijdag, Daniel. Je zit heel streng uit te kijken.
0: Ik had hem al in mijn hoofd.
1: Jawel hoor, dat hoorde ik. Dat hoorde ik. Ja. Trouwens even, bar in dit geval is natuurlijk de lat hoog leggen. Dat weten we ook. Dat is niet bar, maar een bar is ook de bar.
2: Tuurlijk. Oké, de laatste. Kijk of je die kan inkoppen voor je derde vinylplaat. Luister goed.

0: vinylplaten voor de collectie.
1: Ja, dankjewel.
0: Die komen allemaal jullie kant op. En was er een van deze platen waarvan je dacht, oh, die vind ik ook echt wel leuk en die wil ik graag op de radio horen?
1: Ja, de laatste.
0: Die van...
1: Rise of Threat.
0: Ja, oké, dan gaan we I'm Too Sexy voor jullie draaien en maak er een mooie dag van.
1: Oké, dankjewel.
0: Hoi.
1: Joe.
2: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Hi, said Fred, and I'm too sexy. Ja, dan is hij in één keer heel abrupt voorbij, maar we zijn er allemaal klaar voor, hoor.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Michel met een raadsel!
3: En het is vrijdag, dus ze zijn iets makkelijker dan normaal. Wat verkoopt deze man?
4: De klanten hier komen, die gaan zich bij mij aan bureau zetten. Maak me vrij, dan gaan ze hier lekker uitzoeken wat ze nodig hebben.
0: Dit is ergens in Limburg, dicht bij de Duitse grens, aan het accent te horen.
3: Yeah. Dat is helemaal juist, half vinkjes binnen.
5: Ja. En dan gaan het bureau komen zitten en dan mag je wat uitzoeken.
0: Mag je dat uitzoeken. Ik denk dat het een bungalowpark is. En dan kan je aan het bureau komen zitten en dan kan je zo kijken welke bungalow je dan wil hebben.
3: Wilt u op de Kouwberg uitkijken?
0: Nee, helaas.
5: Ik denk dat deze meneer postzegels heeft verzameld zijn hele leven lang en dat nu weggeeft aan zijn
3: 100%
5: bureau. 100%
3: score.
5: Echt waar?
6: Ja. Is NPO Radio 2.
0: Ja, lekker bezig, Rolf.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: Wishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Wishfund.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
3: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: Nu 2 merkjeans voor 110 euro tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
8: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.

0: Het is 8 uur. Dit is de ochtendshow met zometeen muziek van Duran Duran. A View to a Kill. Eerst het NOS Journaal. Hier is Michel Koenen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij zijn eerste toespraak bij de VN heeft premier Jette het opgenomen voor het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump die dreigt met sancties en zegt dat er schijnprocessen worden gehouden. Op die valse beschuldigingen is volgens Jette maar één antwoord mogelijk.
2: Hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
1: Als Trump de sancties doorzet, dan laat Jette het er volgens correspondent Rudy Bauma niet bij zitten.
3: Jette zegt goed op de hoogte te zijn van wat die mogelijke Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof behelzen. En heeft in de wandelgangen van de VN gelobbyd om ze nog te voorkomen. Maar nu neemt hij dus ook op het podium flink stelling tegen de Amerikanen. Ondertussen heeft hij Brussel gevraagd om alles in de stijgers te zetten om stevige tegenmaatregelen te nemen.
1: Het kabinet wil dat energiebedrijven zelf de gasopslagen voor de winter gaan vullen. Nu geeft de overheid daar elk jaar een miljard euro of meer aan uit. Het kabinet wil alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. En ook wil het kabinet af van Europese regels dat de gasvoorraad tot een bepaald percentage vol moet zijn. Het is namelijk veel goedkoper om bij een tekort vloeibaar gas te importeren met schepen. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Bondscoach Xavi die ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
4: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, and personality to play football.
1: En na 44 jaar stopt de laatste postzegelwinkel van Zuid-Limburg ermee. Eigenaar Ver is 74 en ook al geniet hij van het werk. Het is genoeg geweest, zegt hij. Hij gaat vooral het contact met de klanten missen.
5: We kennen bepaalde klanten al heel lang. Daar heb je een vertrouwensverhouding opgebouwd mee. En dat werkt. Dat werkt heel goed zelf. Ja. Ook de klanten hier komen, die gaan zich bij mij aan het bureau zetten. Maak me vrij. Dan gaan ze hier lekker uitzoeken wat ze nodig hebben. Dan drinken we een kopje koffie bij elkaar. Dat zijn momenten, ja, de binding met de klanten. Dat vind ik wel heel erg, ja. Heel erg mooi, ja.
1: Nou, zoek je nog een speciaal exemplaar eind dit jaar, dan sluiten de deuren van de postzegelwinkel. Het weer, nou, we kunnen er kort in zijn. Volop zon vandaag, 19 tot 24 graden.
0: Wat lekker. Blijft het ook een beetje rustig op de weg, vraag ik aan Wijnand Zwaan. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Ja, over het algemeen wel. Maar je zult zien dat je net toch in die ene uitzondering terecht komt. Nou, die zal ik dan even benoemen. Dat is de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Nieuwerbrug en knooppunt Oude Rijn. 9 kilometer stilstaand verkeer met daar wel een uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. Er zijn nog opruimwerkzaamheden aan de gang. De rechte rijstrook is dicht. En verder is het erg druk op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Dordrecht in beide richtingen. Dat heeft te maken met de omrijders voor de afgesloten N3, maar ook omrijders vanwege de werkzaamheden op de A27 tussen Utrecht en knooppunt Hooipolder. Bovendien is er een te hoge vrachtwagen gestrand op de A16 komend vanuit Breda bij de Drechttunnel. Dus daar sta je even extra stil.
0: Dankjewel! Een tijdje geleden heeft de gouverneur van Californië deze dag uitgeroepen tot een bijzondere dag. En dat mag gevierd worden. Welke dag het is, dat hoor je zo.
7: Kledingkast klaar voor de herfst?

0: in de textielbak.
1: Desire, good in intensity, ja, and personality to play football.
2: En na 44 jaar stopt de laatste postzegelwinkel van Zuid-Limburg ermee. Eigenaar Fer is 74 en ook al geniet hij van het werk, het is genoeg geweest, zegt hij. En hij gaat vooral het contact met de klanten missen.
3: We kennen bepaalde klanten al heel lang. Daar heb je een vertrouwensverhouding opgebouwd mee. En dat werkt. Dat werkt heel goed zelf. Ja. Ook dat klanten hier komen, die gaan zich bij mij aan het bureau zetten. Maak me vrij. Dan gaan ze hier lekker uitzoeken wat ze nodig hebben. Dan drinken we een kopje koffie bij elkaar. Dat is in momenten, ja, de binding met de klanten. Dat vind ik al heel erg, ja, heel erg mooi. Ja.
2: Nou, zoek je nog een speciaal exemplaar eind dit jaar, dan sluiten de deuren van de postzegelwinkel. Het weer, nou, we kunnen er kort in zijn. Volop zon vandaag, 19 tot 24 graden.
4: Wat lekker. Blijft het ook een beetje rustig op de weg, vraag ik aan Wijnand Zwaan. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ja, over het algemeen wel. Maar je zult zien dat je net toch in die ene uitzondering terecht komt. Nou, die zal ik dan even benoemen. Dat is de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Nieuwerbrug en knooppunt Oude Rijn. 9 kilometer stilstaand verkeer met daar wel een uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. Er zijn nog opruimwerkzaamheden aan de gang. De rechte rijstrook is dicht. En verder is het erg druk op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Dordrecht in beide richtingen. Dat heeft te maken met omrijders voor de afgesloten N3, maar ook omrijders vanwege de werkzaamheden op de A27 tussen Utrecht en knooppunt Hooipolder. Bovendien is er een te hoge vrachtwagen gestrand op de A16 komend vanuit Breda bij de Drecht-tunnel. Dus daar sta je even extra stil.
4: Dankjewel! Een tijdje geleden heeft de gouverneur van Californië deze dag uitgeroepen tot een bijzondere... uitgeroepen tot een bijzondere dag en dat mag gevierd worden. Welke dag het is, dat hoor je zo. Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: Binding met de klanten, dat vind ik wel heel erg, ja, heel erg mooi. Ja.
1: Nou, zoek je nog een speciaal exemplaar eind dit jaar, dan sluiten de deuren van de postzegelwinkel. Het weer, nou, we kunnen er kort in zijn. Volop zon vandaag, 19 tot 24 graden. Wat lekker. Blijft het ook een beetje rustig op de weg, vraag ik aan Wijnand Zwaan. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, over het algemeen wel. Maar je zult zien dat je net toch in die ene uitzondering terecht komt. Nou, die zal ik dan even benoemen. Dat is de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Nieuwerbrug en knooppunt Oude Rijn. 9 kilometer stilstaand verkeer met daar wel een uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. Er zijn nog opruimwerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht. En verder is het erg druk op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Dordrecht in beide richtingen. Dat heeft te maken met omrijders voor de afgesloten N3, maar ook omrijders vanwege de werkzaamheden op de A27 tussen Utrecht en knooppunt Hooipolder. Bovendien is er een te hoge vrachtwagen gestrand op de A16 komend vanuit Breda bij de Drechttunnel. Dus daar sta je even extra stil.
1: Dankjewel! Een tijdje geleden heeft de gouverneur van Californië deze dag uitgeroepen tot een bijzondere dag. En dat mag gevierd worden. Welke dag het is, dat hoor je zo.
3: Kledingkast klaar voor de herfst? Zo.

De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.

0: Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
2: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.

0: in of doneer.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Daniel en Roelof zijn al op.

0: Het is 25 september 2026. In vrijwel heel Nederland schijnt de zon lekker. En de zon gaat ook schijnen in Parijs. Want vandaag komt hij daar aan. The one and only, de paus. Ja, hij is ook een echte rockster inmiddels. Want hij gaat een heuse stadion optreden doen in het Stade de France. 80.000 kaarten.
1: Yeah.
0: En vanochtend spraken wij met journalist en inwoner van de stad Parijs, Joost Basmeijer.
2: Ik denk dat er heel veel vanuit over de hele wereld mensen komen voor Celine Dion. Hè?
0: Ja.
2: Dat is toch wel bijzonder. Die heeft er een tijdje uitgelegen natuurlijk. Dus die komen echt speciaal om haar weer te zien. Maar de paus is toch voor heel veel Fransen, Fransen zijn katholiek, hè, toch ook wel heel erg bijzonder hoor. En het is volgens mij 18 jaar geleden dat hij hier voor het laatst is geweest. Dus het is voor de Fransen echt wel een bigger deal, denk ik, dan Celine Dion.
1: Wat een evenementen daar. Ze worden maar verwend in Parijs, Daniel.
0: Zo.
1: 25 september, je zei het al, en dan zeggen we voortaan ook hartelijk Dolly Parton Day. Ja, dat is naar het idee van de gouverneur van Californië. En hij heeft niet zomaar voor deze dag gekozen.
3: The date comes straight from one of her biggest songs, declaring September 25th is Dolly Parton Day in California. That's 9 to 5. Working 9 to 5.
1: Dat, in de US.
0: 9 to 5,
1: 25-9. Ja. Precies, daar doen ze ook 4 mei. Hè. May the Force be with you en zo. De Star Wars Day. Nou, in Californië is deze dag bij wet vastgelegd. Dolly Parton Day. Maar wij hier in Nederland doen natuurlijk graag mee aan deze ode aan de pas overleden zangeres. En hoe doe je dat dan? Nou, daar heeft die gouverneur goed over nagedacht. Dolly en haar muziek vieren. En we creëren ook een jaarlijkse herinnering voor onszelf om te leven zoals zij deed, zegt de gouverneur. Vol vreugde, gratie. En met heel veel liefde. Laten we ons best doen, zeg ik.
0: Nou ja, ik denk dat we zo even een plaatje van Dolly Parton moeten draaien.
1: Plan.
0: Ja, en dan was het deze week volop in het nieuws. Hè. Middelbare scholieren die steeds negatiever aankijken tegen de LHBTI+ gemeenschap. Uit onderzoek van nu.nl blijkt dat veel jongeren het gevoel hebben dat de diversiteit ze door de strot wordt geduwd. Ja, god, er is al veel over gezegd. Het is natuurlijk echt schrijnend nieuws. Het is vreselijk als je niet gewoon kan zijn wie je bent en kan houden van wie je wil houden. Ik denk overigens dat dit ook te maken heeft met die algoritmes. En dat daardoor, want je krijgt dus dan één keer zo'n video te zien, weet je wel, met een influencer, vaak met een kamertemperatuur IQ, die dan zegt, het wordt ons door de strot geduwd, maar zodra je die ene video dan helemaal hebt afgekeken,
1: denkt het algoritme,
0: hier wil jij meer van zien. En dus zie je nog zo'n stomme influencer, en nog één, en nog één, en nog één. En ik denk dat dat echt wel bijdraagt aan het feit dat onze jongeren zo'n negatief denkbeeld over hartstikke normale dingen hebben. En het zou mooi zijn als we ook die algoritmes een beetje proberen aan te pakken en dat ze gewoon minder van dit soort onzin te zien krijgen in hun feed. Iemand die er zelf ook mee bezig is, is zangeres Merel. En zij won gisteren de Wink Ally Award.
4: De meeste van mijn vrienden zijn queer. En ik merk gewoon dat dat me ook strijdvaardig maakt. Want zonder hen zou ik echt een kutleven hebben.
0: Ja, dit weekend kun je deelnemen aan de Pride March in Rotterdam. Dat is een tocht van 3,5 kilometer door het centrum van de stad.

0: Pokerface in de ochtendshow. Het is een bijzondere dag voor veel gameliefhebbers, voetballiefhebbers en eigenlijk alles daartussenin. Want de nieuwe FIFA-game komt uit. Ja, het heet al een tijdje geen FIFA meer. Het heet tegenwoordig EAFC. En nu komt EAFC 27 uit. Nou, als jij daar fan van bent, dan ga je die game waarschijnlijk sowieso halen. Daar willen we het even niet over hebben. We willen het hebben over de playlist. Want dat is best interessant. Wat er gebeurt met zo'n FIFA-game, die heeft best wel grote invloed op de muziekindustrie en op de artiesten die gekozen worden om die playlist te vormen. Muziekjournalist Atze de Vriezer, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, om af te trappen, zullen we eens even luisteren naar wat klappers die de afgelopen jaren in die FIFA-games hebben gezeten?
1: Let's go.

0: afgelopen jaren tijdens de menus van FIFA hebt kunnen horen. Want je bent dan dus aan het wachten op je volgende potje. En dat kan soms best lang duren, want je moet je selectie maken, al dat soort dingen. Hé, wat betekent het nou voor een artiest als je geselecteerd wordt voor zo'n game, Adso?
1: Ja, heel veel, want in alle eerlijkheid, en dat doet misschien een beetje pijn om te zeggen tegen jullie, maar mensen zitten natuurlijk meer tijd op zo'n game dan dat ze naar de radio luisteren.
0: Ja, en dus...
1: Dus als jouw liedje daartussen zit, en zeker in de good old days, de aantal van die nummers die jullie te horen, Blur en Fatboy Slim, waren zelfs uit de jaren 90, dat was de tijd dat er eigenlijk nog maar heel weinig liedjes in FIFA zaten. Dus dat betekent dat je gewoon voortdurend hetzelfde nummer hoorde. Dus die nummers die associeer je, als je in die tijd dat spel gespeeld hebt, nog steeds met dat spel. Er zijn zelfs artiesten die je echt alleen maar van het spel kent en die je verder nooit meer ergens anders gehoord hebt. Ja. Dat geldt natuurlijk niet voor Blur of voor de Gorilla's, maar ja, die nummers zijn gewoon ingeprint. Inmiddels zijn er wel echt veel meer nummers op die soundtrack. Het zijn er dit jaar 120.
0: Zo.
1: Maar nog steeds is dat gewoon een hele interessante sync, zoals dat dan heet.
0: Maar kun jij ons eens even meenemen in een aantal van dit soort nummers die dus bijvoorbeeld echt die FIFA-fame hebben gehad?
1: Ja, de FIFA-fame is een mooi woord, hè? Ja, voor mij, het nummer met FIFA-fame is Jerk It Off van de Caesars. Ik ken dat nummer echt alleen maar van het spel. Ja, deze.
0: Wel grappig, dan zit dat in die menus en dan hoor je dit de hele dag. En dan ben je ondertussen je ultimate team aan het samenstellen. En dan raakt dit toch ingebeurd. Want uiteindelijk heeft dit ook zijn weg naar de radio gevonden, toch?
1: Ja, zeker. Maar dit nummer voelt voor mij echt gewoon FIFA en niet radio. Terwijl er zijn natuurlijk ook andere artiesten die zowel hits hebben gescoord op de FIFA als op de radio. En dan is altijd een beetje de vraag van, ja, wat was dan eerst? Is een artiest doorgebroken door FIFA? Dat is natuurlijk altijd wat mensen vragen als er zo'n soundtrack uitkomt. En dat is best wel lastig te zeggen, want Imagine Dragons bijvoorbeeld, I'm on top of the world.
0: Ja.
1: Ja, die zat erin. Maar ja, wat was dan eerder, hè? Was het dan al een hit? Pikten ze het op omdat het een hit was? Nou, Glass Animals bijvoorbeeld, Heatwave. Ja, die zat echt eerst in FIFA.
0: Ik kan me dit ook nog wel herinneren. Ja, ik ben zelf niet een enorme FIFA-speler, maar ja, je ontkomt er bijna niet aan als je vrienden hebt. Weet je wel, soms kom je gewoon op een huisfeestje en dan staat dat gewoon aan als een soort van behang. En daar ken ik deze plaat ook nog wel van, ja.
1: Ze hebben gewoon echt een neusje voor artiesten die op het punt staan te gaan doorbreken of waar iets mee aan de hand is. Dat die muzieksamenstellers weten heel goed wat ze uitkiezen.
0: En snuffelt dat neusje af en toe ook nog wel eens in Nederland?
1: Zeker, zeker. Het zijn vooral dance tracks die de afgelopen jaren erop hebben gestaan. Dus Martin Garrix, Bakermat. Bakermat staat er dit jaar.
0: Ja, dat is deze. Ja, hij is ook topsong.
1: Al voor de derde keer, hè? Ja. Staat hij er tussen.
0: Ja. Kennelijk heeft hij toch zijn sound heeft iets wat gewoon heel erg lekker bij zo'n game aansluit dan, hè?
1: FIFA geluidje kennelijk, ja. Ja. En Zep zit er ook tussen dit jaar.
0: Hoe zou jij dat genre omschrijven waar zij voor gaan? Het is een beetje een soort licht alternatief, maar het mag ook wel een beetje dancy. Is het in een zinnetje te vatten?
1: Nee, helemaal niet. Want als je die Bakermat en Zep met elkaar vergelijkt, dan is Zep is veel rauwer, veel edgier.
0: Ja.
1: En dat zie je ook in die soundtrack ook wel terug. Er zitten nummers in van The Strokes en van The War on Drugs, maar ook inderdaad best wel gladde dance. Het varieert heel erg, zeker tegenwoordig met die grote soundtrack.
0: Ja.
1: Dus ja, ze willen van alles en nog wat hebben. En er zitten altijd wel wat snoepjes tussen die groot gaan worden. En dat is dit jaar denk ik ook weer zo.
0: Want heb je één ultieme tip waarvan je zegt, dat hebben ze echt goed opgepikt?
1: Ja, ze hebben ongetwijfeld die viral clip gezien van Generation. Een Franse producer met een Franse clipmaker. Sirkin en Romain Cavra.
0: Ja.
1: Die hebben een viral clip gemaakt van een hele toffe tune. En die zit nou ook in de soundtrack. Generation heeft die hier goed.
0: Als je het je niet meer kan herinneren, het was die clip waar ze zo perfect synchroon staan te dansen achter één jongen die helemaal stokstijf stil blijft staan.
1: Exact.
0: Echt een waanzinnige plaat.
2: Wat moet het heerlijk zijn om dit te selecteren namens FIFA? Wat een topbaan had ze. Dat zei je dat niet willen.
1: Ja, toch? Ja, het is een beetje zoiets als DJ's aan het Radio 2, toch?
0: Ja, maar toch weer anders.
1: In die league.
0: Maar je lult eromheen, want Roelof die vroeg, zou jij die baan niet willen?
1: Ja, het lijkt me hartstikke leuk, ja.
0: Ja,
1: jij niet?
0: Ja, nee, ja, ik zou een beetje door de bomen het bos niet meer zien op een gegeven moment. Want je moet ook wel echt, je moet er bovenop zitten, maar...
1: Ja, je wordt bedolven natuurlijk door verzoeken, want iedereen wil zijn plaat in die game hebben.
0: Ja. Adse, dankjewel dat je even een licht wilde schijnen op deze nieuwe FIFA-game en maak er een mooie dag van.
1: Ja, speels, hè?
0: Joe! We zeiden het al, het is vandaag Dolly Parton Day. Dit is 9 to 5.

0: Dolly Parton en 9 to 5, want het is vandaag 25-9. En in Amerika zeg je dan 9-25, 9 to 5. Dolly Parton Day. Er staat een mooie dag op ons te wachten. Het wordt vandaag zonnig en droog. Temperatuur tussen de 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Wijnand Zwaan, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, we zitten nog altijd met dat wat hardnekkige probleem op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar gebeurde vanmorgen een ongeluk net voor Utrecht bij De Meren. De weg was even weer vrij, maar inmiddels is het toch weer een rijstrook dicht voor opruimwerkzaamheden. En dat zorgt ervoor dat de file niet wil oplossen. Tussen Reewijk en De Meren 15 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Verkeer vanuit Den Haag kan eventueel omrijden via Rotterdam en Gorkum. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. 10 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door de gecombineerde werkzaamheden aan de N3 bij Papendrecht en die op de A27 bij Gorkum. Er wordt verder heb ik eigenlijk niks mee te melden, want ik zie dat er wel veel... Ja!
0: Ja, nee, maar dat kan toch ook verder.
1: Nee, nou eigenlijk zie ik toch wel een kleine file staan en die wilde ik eigenlijk nog even noemen. Die schiet er eigenlijk net in. En dat gaat op de A59 richting Den Bosch. Daar rijdt het langzaam over een flinke afstand tussen de afrit Dussen en Vlijmen, 14 kilometer. En ben je toch zo'n 20 minuten langer onderweg.
0: Je wordt niet betaald per file, hè? Dat weet je.
1: Nee, dat zou ik toch veel langer antwoord zijn.
0: Ja. Hey, bijna fijne dag nog.
1: Jo, hetzelfde.
0: En dan Michel Koenen met het laatste nieuws.
2: Het kabinet wil af van hoge kosten voor de opslag van gas. En energiebedrijven die moeten daarom een grotere rol gaan spelen. Dat schrijft minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei in een brief aan de Tweede Kamer. Roland Muller van de economieredactie legt uit.
3: De minister zegt, eigenlijk kunnen die energiemaatschappijen best wel zelf kijken hoe ze het kunnen regelen. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een manier waarop zij dan die bestaande gasvoorraden een deel daarvan gaan huren. Ja, als een soort van hotel waarbij ze een stukje van die gasvoorraad huren.
2: En dat zou het kabinet dan veel geld schelen, tot wel een miljard euro per jaar kost het. Het kabinet wil verder ook af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. Dat kan best iets minder, zegt de minister. We importeren wel vloeibaar gas als het bijvoorbeeld echt een koude winter wordt. Onder grote druk van de Tweede Kamer heeft justitieminister Van Wil excuses aangeboden. Hij gaf toe de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. Hij bagatelliseerde dat en dat viel niet goed in de Kamer. Uiteindelijk steunde alleen PVV en Forum een motie van wantrouwen. Als je het weerbericht hoorde, dan is het misschien moeilijk te geloven, maar vannacht is de eerste nachtvorst gemeten. Dat was in Twente, meldt Weer Online. Op 10 centimeter hoogte daalde de temperatuur daar naar 0,4 graden onder nul. En de komende nachten verlopen weer minder fris. En Amsterdam gaat de bekende lijnnummers van de metro's veranderen. In de hoofdstad heb je nu lijn 50 tot en met 54. Geinlijn, dat soort dingen. En over 2 jaar wordt dat M1 tot en met M4. Metro 1 tot en met metro 4. Nou, het lijkt misschien een kleine verandering, maar voor veel Amsterdammers is het heel wat, merkt de stadszender AT5.
4: De 54 en de 53 is gewoon een begrip in Zuidoost. Dus waarom zouden ze dat veranderen? Ik vind dat het gewoon moet blijven.
5: Er wordt steeds van alles veranderd. Dan wilden ze hem afschaffen. Dan mochten we niet tot Van der Maden weg. En nu weer 1, 2, 3, 4.
6: De gemeente zegt het past beter bij het internationale karakter van de stad.
7: Nou, de gemeente zegt al meer wat.
8: Ik hou niet zo van veranderingen, tenzij het positief is.
2: Ja. Ja, volgens de vervoersregio zijn de nieuwe nummers beter te onthouden en ook te begrijpen.
0: Ja. Ik weet het niet. Nou ja, goed.
2: First world problems.

0: waarom heette die metro's überhaupt vijf? Was het niet omdat ze dan waren dan je had eerst de trams, dan kwamen de bussen en dan de metro's aan het einde of
1: ja,
0: zo?
1: Ja, dan krijg je gewoon nummers. Bus 77 heb je ook. Dus ja, metro ja. 53. Ja,
2: ik vind 234. De Geinlijn belden wij vroeger trouwens. Ja, 234 vind ik het heel
0: logisch. Het is wel logisch. Ja. Ik ben toevallig toen ik met naar Celine was, nog in Parijs met de metro geweest. En daar hebben ze het wel vrij overzichtelijk met die kleurtjes en gewoon.
2: Oh, daar is het allemaal weer veel beter.
3: Daniel en Roelof.
0: Ze hebben het goed voor elkaar, laten we het daarop houden. Prince of the Revolution.

0: Kiss.
1: Prince en Kiss. Daniel en Rolf zijn al op. Tijd voor iets nieuws.
2: Goeie plaat.
3: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
3: Goeie plaat.
2: Een heel goede plaat.
4: Goeie plaat.
5: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
6: Wat is het voor plaat?
7: Echt een hele goede plaat.
1: Ja, en er is weer een nieuwe van Raccoon. En hij is weer eens in het Nederlands. Kunnen we altijd heel erg waarderen naar Oceaan. Deze heet Dicht bij het vuur. En het gaat over het missen van familie.

0: Texas in de ochtendshow.
1: De Bitterballenbanger.
0: Ja. De Bitterballenbanger op vrijdagmiddag. Kans op een schaal bitterballen als je de Bitterballenbanger weet te raden. We gaan hem zo laten horen en dan kan je gewoon live inbellen. 0800-1122 om een gokje te doen. En een goed gokje levert jou dus een schaal bitterballen op. Wie heeft hem ook weer, wie heeft hem ook weer vertolkt?
2: Een vriend van mij, amateur kleinkunstenaar Rupert. Die trouwens, hij mailde me van de week. Hij krijgt hele leuke reacties.
0: Ja, maar dat is toch, dat merk je toch gewoon überhaupt. Deze show krijgt steeds leukere reacties.
2: Ja, ja, ja.
0: Dat is, en Rupert profiteert daarvan mee. Hij heeft dus een grote knaller in zijn eigen stijl vertolkt.
2: Ja, een echte vrijdagbanger.
0: En aan jou om te raden wat dit is.
3: Zombie. Zombie. Zombie. Zombinatie, haha, zombie.
0: 0800-1122.
2: Zit er niet doorheen?
3: Zombie.
2: Sorry. Hij doet er moeite voor.
3: Flip-flop, vlieder, zombinatie.
0: NPO Radio 2, hallo met wie?
4: Hallo, met Mirjam.
0: Ja, Mirjam, goeie ochtend, morgen.
4: Al een tijdje.
0: Ja. Wat denk je dat het is?
4: Ik denk zombie van de Cranberries.
0: Nee, dat is niet goed. We gaan door naar de volgende. Dankjewel, Mirjam. En
4: doei.
0: Hallo met wie?
5: Hallo met Dave.
0: Hey Dave, goedemorgen.
5: Dat zal Zombie Nation zijn.
0: Van?
5: Oh ja, Kevin Kraft.
0: Ja. Dave, we gaan jou een schaal bitterballen opsturen.
5: Oh, lekker man.
0: Blijf even hangen, dan gaan we je gegevens noteren en een heel fijn weekend gewenst.
5: Yo, what's up? Zombie. Zombie. Zombie. Zombie. Zombie. Zombie.

0: 100. Zombie Nation in de ochtendshow. Ladies and gentlemen, we zijn er weer klaar voor. Hij zit er weer. Mogen wij een gigantisch studioapplaus voor the one and the only...
1: Martin Solveig!
2: Goedemorgen.
0: Ik heb jullie hulp nodig. Oh, ja, je hebt onze hulp nodig.
2: Het kan niet allemaal van één kant komen. Okay. Ik wil dat jullie volledig op intuïtie, ik ga het introotje spelen, dat jullie mij helpen met wat klapjes.
0: Oké.
2: Okay. Ja?
0: Kom er maar in.
2: Oké.

0: Kijk, dit is netjes.
1: Ja?
0: Ja, dat is hem.
1: Nou, geweldig.
0: Raad maar.
1: Ja, ik denk dat deze wel in te vullen is. Audioberichtjes moeten naar Bart. En die kan je doorsturen via NPO Luister. Bart, fijne show en alvast een fijn weekend ook, hè?
0: Jullie ook.
1: Joe!
2: Eerst komt de seks, dan das kennenlernen. BNN!
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
9: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
10: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
11: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
12: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
13: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
17: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
18: Het is weer Bol-10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
19: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
18: Alleen vandaag bij Bol, Tref Platinum 140 capsules voor €28,99.
0: Welkom bij misschien wel de leukste werkdag van de week. Het weekend is in zicht, het is vrijdag. Aan de slag gaat zometeen beginnen na het NOS-journaal. Gelezen door Michel Koenen.
20: Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, dat oordeelt de rechter. De rechtbank baseert dat oordeel op basis van eerder onderzoek van RTV Noord, RTV Drenthe en Follow the Money. De deskundige had namelijk een persoonlijk belang bij de beoordelingen, legt deze journalist van RTV Noord uit.
21: De deskundige was niet alleen schadebeoordelaar, maar was naast dat hij dat was ook directeur en aandeelhouder van het schadebureau waarvoor hij werkte. En hij bleek uit ons onderzoek dat het met de beoordeling van die aardbevingsschade echt miljoenen euro's kan worden verdiend. Zo was het eigen vermogen van deze man tussen 2017 en 2024 ook toegenomen van 1 miljoen euro naar 61 miljoen euro.
20: De uitkomst van deze zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling na de decennia lange gaswinning in Groningen en Noord-Drenthe. Het schadebureau blijft achter de deskundigen staan. Een protest tegen de mogelijke komst van een AZC in Kesteren in Gelderland is gisteren uit de hand gelopen. De ME greep in. 7 mensen zijn aangehouden. En de overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden. 46% van de mensen zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden vrij vaak genoemd, blijkt uit de cijfers van het CBS. En Nederland pakte gisteravond een punt in de Nations League tegen Duitsland. Het eerste duel onder de nieuwe bondscoach Xavi eindigde in 1-1. Oranje fans die hebben er weer vertrouwen in, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
22: Ja, zijn tevreden. Eerste start, toch?
23: Ja.
24: Heel veel vertrouwen. Ik hou echt van Xavi en Hernandez. Dat is niet normaal.
25: We gaan ervoor.
26: Europees kampioen gaan worden. Daar geloof ik echt in.
20: En bij Curaçao zat Good Old Dick Advocaat weer op de bank. Morgen wordt hij 79, maar hij gaat nog een jaar door op het eiland. Met succes, al leek het daar in eerste instantie niet op. Curaçao stond met 3-0 achter tegen Costa Rica in de Nations League. Na een paar wissels van de trainer begon het ineens te lopen. Curaçao kwam terug tot 3-3. En het werd zelfs nog 3-4. Dus werd de commentator op de Curaçaose TV helemaal gek. Ja, dit ging nog wel even zo door. Klasse, zeiden ze ook nog. Het weer kan er kort over zijn. Volop zon, 19 tot 24 graden.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie dan. Wijnand Zwaan, waar staan de files?
27: Nou, zoals gebruikelijk op vrijdagmorgen zijn het er niet al te veel. Wel is er veel vertraging op de A12 van Den Haag naar Utrecht, tussen Gouda en de Meren, 13 kilometer. Met zo'n half uur vertraging toch nog wel. Er zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk met 2 vrachtwagens. De rechterrijstrook is dicht. En het is vanmorgen extra druk op de A16 Breda-Rotterdam in beide richtingen bij Dordrecht. Vanuit Breda is de vertraging nu het grootst, ongeveer een half uur vanaf knooppunt Klaverpolder. Dat komt door de gecombineerde werkzaamheden aan de N3 bij Papendrecht en die op de A27 tussen Gorkum en Everdingen.
0: Dankjewel.
28: I'll be there for you. Van de Rembrandts.
0: Dat is helemaal goed, hè, Kim. En je wordt gebeld trouwens. En dan hebben we nog een appje van... kijk, Avital is dit.
29: So no one told you life was gonna be this way.
0: Hij heeft het ook goed. En Paul maakt er ook nog iets moois van.
30: How you doing?
0: Ja. Dat deed Joey altijd, toch, in de serie?
31: Yes.
0: How you doing? Het is 8:04 en om 8:07 klinkt hij op de radio. The Rembrandts.
32: Hey Francis, ben je er klaar voor?
33: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
32: Dat groezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
33: Ja, magisch.
34: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
20: Curaçao zat Good Old Dick Advocaat weer op de bank. Morgen wordt hij 79, maar hij gaat nog een jaar door op het eiland. Met succes, al leek het daar in eerste instantie niet op. Curaçao stond met 3-0 achter tegen Costa Rica in de Nations League. Na een paar wissels van de trainer begon het ineens te lopen. Curaçao kwam terug tot 3-3. En het werd zelfs nog 3-4. Dus werd de commentator op de Curaçaose TV helemaal gek. Ja, dit ging nog wel even zo door. Klasse, zeiden ze ook nog. Het weer kan er kort over zijn. Volop zon, 19 tot 24 graden.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie dan. Wijnand Zwaan, waar staan de files?
27: Nou, zoals gebruikelijk op vrijdagmorgen zijn het er niet al te veel. Wel is er veel vertraging op de A12 van Den Haag naar Utrecht, tussen Gouda en de Meren, 13 kilometer. Met zo'n half uur vertraging toch nog wel. Er zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk met twee vrachtwagens. De rechterrijstrook is dicht. En het is vanmorgen extra druk op de A16 Breda-Rotterdam in beide richtingen bij Dordrecht. Vanuit Breda is de vertraging nu het grootst, ongeveer een half uur vanaf knooppunt Klaverpolder. Dat komt door de gecombineerde werkzaamheden aan de N3 bij Papendrecht en die op de A27 tussen Gorkum en Everdingen.
0: Dankjewel.
28: I'll be there for you. Van de Rembrandts.
0: Dat is helemaal goed, Kim. En je wordt gebeld trouwens. En dan hebben we nog een appje van... kijk, Avital is dit.
29: So no one told your life was gonna be this way.
0: Hij heeft het ook goed. En Paul maakt er ook nog iets moois van.
1: How you doing?
0: Nou, deed Joey altijd, toch, in de serie?
1: Yes.
0: How you doing? Het is 4 over 9 en om 7 over 9 klinkt hij op de radio. The Rembrandts.
32: Hey Francis, ben je er klaar voor?
33: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
32: Dat groezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
33: Ja, magisch.
34: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1.

0: shit.
1: Ja, dit ging nog wel even zo door. Klasse, zeiden ze ook nog. Het weer kan er kort over zijn. Volop zon, 19 tot 24 graden.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie dan. Wijnand Zwaan, waar staan de files?
2: Nou, zoals gebruikelijk op vrijdagmorgen zijn het er niet al te veel. Wel is er veel vertraging op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Gouda en de Meren 13 kilometer. Met zo'n half uur vertraging toch nog wel. Er zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk met twee vrachtwagens. De rechterrijstrook is dicht. En het is vanmorgen extra druk op de A16 Breda-Rotterdam in beide richtingen bij Dordrecht. Vanuit Breda is de vertraging nu het grootst. Ongeveer een half uur vanaf knooppunt Klaverpolder. Dat komt door de gecombineerde werkzaamheden aan de N3 bij Papendrecht en die op de A27 tussen Gorkum en Everdingen.
0: Dankjewel.
3: I'll be there for you. Van de Rembrandts.
0: Dat is helemaal goed, Kim. En je wordt gebeld trouwens. En dan hebben we nog een appje van... kijk, Avital is dit.
4: So no one told you life was gonna be this way.
0: Hij heeft het ook goed. En Paul maakt er ook nog iets moois van.
5: How you doing?
0: Ja. Deed Joey altijd, toch, in de serie?
6: Yes.
0: How you doing? Het is 4:09 en om 7:09 klinkt hij op de radio. The Rembrandts.
7: Hey Francis, ben je er klaar voor?
8: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
7: Het groezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
8: Ja, magisch.
9: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging, 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
12: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
13: Dames en heren, de daluren beginnen.
14: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
15: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
16: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
17: gigaveel.
16: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
18: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer en...

0: mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

0: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
1: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
2: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op

Project uit 84. Don't answer me, voor de Rembrandts. I'll be there for you op een extra lekkere vrijdag. Want het is weer Sint-Salarius vandaag. Ook wel financiële bevrijdingsdag genoemd. 90% van de Nederlanders heeft zijn salaris gestort gekregen vandaag. Geniet ervan. De maandelijkse belediging staat weer op je rekening.

bijzonder goed dat werkt, hè? Ze heeft zo'n iconische en bijzondere stem, die Dolores van The Cranberries. Of ze had, moet ik eigenlijk zeggen natuurlijk, want ze leeft niet meer. Die hele gekke uithaaltjes, het zit een soort van jolen zit erin. En als je dit doet in de popmuziek, dan kan je heel ver mee komen. Heb je dit privé, dan moet je toch echt even naar de huisarts, denk ik. Maar het is toch wel bijzonder, toch? Die verdeling, dat...

0: kiss all night.
1: Nice to meet you. En dan zit je dat nummer te draaien op de radio en lekker mee te zingen. En denk je ineens, ja, dat ken ik ergens van, maar dan een toontje lager.

0: Dana Lewis, I Love You Always Forever. Maakt het 9:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws met Michel Koenen.
1: De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Voor een liter €0,95 is de adviesprijs nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Dat is bijna 1 cent meer dan het oude record. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen en dus ook de brandstofprijzen. Ruim 300 mensen, onder wie veel studenten, hebben gisteravond met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn daar meerdere vrouwen mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit ervoor vast. Premier Jette heeft in zijn eerste toespraak bij de VN uitgehaald naar president Trump, die dreigt met sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Jette die zei, zonder Trump bij naam te noemen, handen af van het Hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. En de hotelbranche in Ootmarsum die wrijft zich in de handen met de komst van de Passion. Veel accommodaties die zitten vanaf Witte Donderdag tot en met het paasweekend al helemaal vol. Eergisteren werd bekend dat de muzikale paasvertelling 25 maart in de Overijsselse plek is. Het weer volop zon, het wordt 19 tot 24 graden.
2: Wil je gewoon nog een keer doen? Ik vind het weer, ik vind het zo lekker.
1: Volop zon, 19 tot 24 graden.
0: Oh, oh, oh. Even kijken, verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg?
3: Nou, het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. In totaal staat er zo'n 100 kilometer file als je echt alles bij elkaar optelt. Natuurlijk veroorzaken de werkzaamheden op de A27 tussen knooppunt Hooipolder en Gorkum extra reistijd, want die weg is dicht en omrijders staan daardoor in de file op een aantal wegen. Onder meer de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Paardenburg 11 kilometer met ruim een kwartier vertraging. De andere kant op richting Den Bosch is het ook druk tussen Everdingen en Zaltbommel. Het oponthoud is daar bijna 20 minuten. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum een kwartier vertraging in de 8 kilometer file. En omrijders voor de afgesloten A27 staan ook in de file op de A16 Rotterdam-Breda in beide richtingen bij Dordrecht. Het oponthoud is een kwartier.
0: Dankjewel.

De band EOS, samen met Nienke Leone en Noorderlicht... hoorde je in aan de slag voorbij komen op NPO Radio 2. Hey, dit tjoentje kennen we. Dit is het tjoentje van Beste Zangers. We zitten op dit moment midden in het nieuwe seizoen van dit jaar... met onder andere Yves Berendsen, Clouseau, Jean-Hu McCroy, Busy, Desiree... V. Klaas en Zoe Levi. En dat zie je elke zaterdagavond om 9:50 op NPO 1... Morgen dus ook weer, maar kun je er nu al geen genoeg van krijgen... dan heb ik goed nieuws voor je. Want op 19 oktober, dat is over een paar weken al... kun je naar de Beste Zangers Theatershow. Dat is in Theater Flint in Amersfoort. Het is een avond vol met live optredens, niet eerder uitgezonden beelden... gesprekken met artiesten die je elke zaterdagavond op televisie ziet. Dus dichter bij de magie van het programma kun je niet komen. En wil je bij Beste Zangers in het theater zijn? Dat kan, er zijn nog een paar plekjes vrij. En twee daarvan heb ik hier voor mijn neus liggen. Twee tickets. Wil je die twee tickets scoren? Stuur dan even een berichtje via de NPO Luister app. Waarom jij daar heel graag bij wil zijn. Nou, zo simpel kan ik het maken. Even een berichtje. En dan draai ik ondertussen de grootste hit uit alle seizoenen bij elkaar, denk ik. Davini Michel. Duurt te lang op NPO Radio 2.

0: Esther, dames en heren. Die heeft een appje gestuurd net via de NPO Luister-app.
1: Hallo met Esther.
0: Hallo Esther, met Bart Arends, NPO Radio 2 spreek je.
1: Hallo Bart.
0: Hallo.
1: Oh, wat leuk dat je mij belt.
0: Ja, nou, waarom vind je dat zo leuk dat ik bel?
1: Nou, ik denk niet dat dat zonder reden is.
0: Nee,
1: maar... Ik denk dat het iets met beste zangers te maken heeft.
0: Oh, zou het?
1: Ja.
0: Ik had het net over beste zangers en dat wij inderdaad twee kaartjes hebben voor datgene wat plaatsvindt in een theater ergens in Nederland. Waar je dus de hele crew, alleen Clouseau is er niet bij, maar voor de rest is iedereen van dit seizoen erbij. En je vindt het een leuk seizoen, toch?
1: Ja, echt prachtig. Ik geniet van alle nummers en van, ik ben ook verrast door Zoe Livay en, ja. Of Levi. En ja, ik vind het echt heel erg leuk.
0: Ja. Dus als ze allemaal bij elkaar zijn en ze daar dan ook al die liedjes gaan spelen in een theater en dan gaan praten over het programma en dan unieke opnames laten zien, dat vind jij wel leuk om bij te zijn?
1: Prachtig! En ik heb herfstvakantie dan, dus het komt heel goed uit.
0: Oh, dan ben je erbij. 19 oktober, Theater de Vriend in Amersfoort. Geldt dit voor jou?
1: Dankjewel!
0: Ready to go! Jij gaat erheen!
1: Yeah.
0: Enjoy!
1: Dankjewel!
0: Fijn weekend!
1: Dankjewel!
0: Bye.
1: Doei!
0: Dit is Queen!

0: GroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Het is weer laat.
4: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
4: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
7: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
11: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
12: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer-en-caravanjaarbeurs.nl.
13: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer-en-caravanjaarbeurs.nl.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
16: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Straks de ontknoping van het 60 seconden spel. De highscore staat sinds maandag op 15 goed beantwoorde vragen. De selectievraag komt eraan zometeen na het nieuws van 10 uur. Dit is Michel Koenen.
2: Bijna 300 mensen staan op een zwarte lijst bij ziekenhuizen omdat ze zich agressief hebben gedragen. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. In meer dan 40 ziekenhuizen in het land hebben ze zo'n zwarte lijst. Ook in de regio Dordrecht, waar SME werkt, hebben ze veel last van agressief gedrag en zelfs doodsbedreigingen.
3: Ik denk dat het wel wekelijks gebeurt, ja. En als het een moment, bieden ze daarna wellicht misschien wel zijn excuses aan, maar ik zeg, ben verpleegkundige, maar ook een mens. En als mens zijn, dan raakt je dat gewoon wel heel erg.
2: Mensen die het doen zijn in principe niet meer welkom, ze kunnen nog wel spoedzorg krijgen. De komende dagen gaat er helemaal niks over de Merwedebrug. De brug op de A27 ging gisteravond voor al het verkeer dicht vanwege onderhoud. Eerder mochten vrachtwagens er al niet meer overheen. De dikke laag asfalt die wordt weggehaald en vervangen door een dunnere laag wat flink wat gewicht scheelt. De verwachting is dat er vanmiddag flink wat files ontstaan in de buurt. Onder grote druk van de Tweede Kamer heeft justitieminister Van Wil vannacht zijn excuses aangeboden. Hij ging diep door het stof voor zijn uitspraken over de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De Rekenkamer die vond dat hij het probleem bagatelliseerde, omdat de minister sprak van een vertekenend beeld. En na zijn excuses steunde alleen de PVV en Forum een motie van wantrouwen tegen hem, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
4: Alle andere oppositiepartijen stemden tegen, waarbij we niet moeten uitsluiten dat bij sommige partijen ook mogelijke samenwerking met de coalitie in de toekomst nog een rol speelde in de achterhoofden. Enfin, hij kan door, maar hij heeft zeker een kras opgelopen en hij moet nu aan de slag om dat geschonden vertrouwen te herstellen en om veel meer aangifte te laten behandelen. Want dat eist de Tweede Kamer ook van hem.
2: En honderden mensen stapten gisteravond in Delft op de fiets om aandacht te vragen voor de veiligheid op straat. Er waren de laatste tijd meerdere mishandelingen en aanrandingen. De burgemeester die riep vrouwen zelfs op niet alleen te fietsen. Omroep West vroeg vanochtend een paar fietsers hoe ze op de tocht terugkijken.
5: Zeer indrukwekkend.
6: 300 fietsen, geloof ik, hè, gisteren?
5: Zeker, ik heb het niet geteld, maar de hele markt stond vol.
6: Heel bijzonder. Hoe was het voor u?
7: Bijzonder, Mike. Mijn kleindochter moest daar elke keer langs voor school. En ja, die mochten nu niet meer alleen naar de sportvelden fietsen. Gewoon omdat het te gevaarlijk is.
5: Het lijkt voor alle tijden te zijn en dat zou je niet willen.
2: Een verdachte van 19 zit vast voor de aanrandingen. Het weer, nou, we kunnen er kort over zijn hoor. Zonnig en droog, 19 tot 24 graden.
1: Wijnand Zwaan met AMB, hoe is het op de weg?
8: Nou, het begint nu steeds drukker te worden. En vooral door de afsluiting van de A27 bij Gorkum zijn er files ontstaan op de omleidingsroutes. En dan met name op de A2, daar is het erg druk, van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam over een flinke afstand tussen Den Bosch en Beest, over 18 kilometer, met een half uur vertraging. Van Utrecht naar Den Bosch, daar wil het ook niet echt vlotten. Tussen Everdingen en Knopen Delft, ietsje daar voorbij eigenlijk. Langzaam rijdend verkeer met ongeveer 20 minuten extra reistijd. Een ander alternatief is de A16 Rotterdam richting Breda. Daar staat nu file tussen Ridderkerk en Dordrecht met zo'n 10 minuten vertraging. En van Breda naar Rotterdam staat ook file bij de Moerdijkbrug. Je bent daar ruim 10 minuten langer onderweg. Op de A29 is een ongeluk gebeurd van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Tussen Dafrit Numansdorp en Barendrecht nu 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht.
1: Dankjewel, Wijnand. Oké, dan komt hier de selectievraag voor het 60 seconden spel. Ik ga zo meteen een enorme hit draaien van een band die vaak wordt afgekort tot ELO. Nee, ILO. Welke band bedoel ik dan? Vol uitgeschreven. Laat het weten via de NPO Luisterapp en speel mee zometeen.
9: Ster. Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
10: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
11: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York.
12: Je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
13: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Swishfund trakteert.
8: Ja. Daar staat nu file tussen Ridderkerk en Dordrecht met zo'n 10 minuten vertraging. En van Breda naar Rotterdam staat ook file bij de Moerdijkbrug. Je bent daar ruim 10 minuten langer onderweg. Op de A29 is een ongeluk gebeurd van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Tussen Dafrit Numansdorp en Barendrecht nu 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht.
1: Dankjewel Wijnand. Oké, dan komt hier de selectievraag voor het 60 seconden spel. Ik ga zo meteen een enorme hit draaien van een band die vaak wordt afgekort tot ELO. Nee, ILO. Welke band bedoel ik dan? Vol uitgeschreven. Laat het weten via de NPO Luisterapp en speel mee zometeen.
15: Ster. Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
10: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
11: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
13: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.

0: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
1: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
2: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
3: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
10: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
11: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
12: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
13: Hey Francis, ben je er klaar voor?
14: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
13: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
14: Ja, magisch.
15: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
16: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
17: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
18: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
19: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

Van Passenger, daarvoor ILO en Mr. Blue Sky op NPO Radio 2. Dan nu. Een dame die verantwoordelijk is voor een flink aantal hits in de muziekgeschiedenis, maar ook verantwoordelijk is voor een grote verandering van de internetgeschiedenis. Jennifer Lopez stond jaren geleden met een legendarische jurk op de rode loper van de Grammy Awards. Dat was die doorschijnende groene jurk met dat décolleté tot onder haar navel. Tel dat bij elkaar op. Prachtige vrouw, onthullende jurk. Samengevat, het werd de populairste zoekopdracht die Google ooit had gezien de dag erna. En er werd vooral gezocht op die jurk van Jennifer Lopez. Alleen Google had geen trefzekere manier om gebruikers te geven wat ze zochten. Je kon alleen maar gewoon op websites zoeken. En toen hebben ze dus datgene geïntroduceerd wat nu tabblad 2 is op Google. Image search, het zoeken op afbeeldingen. En werden dat nu een heleboel luisteraars gaan zoeken op die jurk van Jennifer Lopez? Tweede tabblad, eerste foto.

0: 30 seconden spel. Jacob, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bart.
0: Heb ik nou goed begrepen dat je bent gewaarschuwd door je vrouw?
1: Ja, goed. Die zei, je moet een keer meedoen.
0: Ja.
1: Maar 15 is wel veel.
0: Ja, het is wel veel, vind ik. Ja. Pas op.
1: Ja,
0: het is inderdaad veel. En het is neergezet door Wendy afgelopen maandag. Goedemorgen, Wendy.
2: Goedemorgen.
0: Jij moet al 5 dagen nagels bijten. Dus ik denk dat je inmiddels toe bent aan je tenen. Want het is al lang spannend. Maar niemand ging over je heen. 13, 14, 5 punten gisteren. En vandaag kan het gebeuren in theorie dat die taart onder je neus wordt weggetrokken.
2: Ja.
0: Ja, dat zou dan Jacob zijn die dat gaat doen. Of hij evenaart en dan krijg je allebei een taart.
2: Nou, we zullen het zien.
0: Blijf hangen. Het duurt niet veel langer dan een minuut. Ik heb een aantal vragen voor je voorbereid, Jacob. Ze liggen voor mijn neus. Vraag 1 heb je net al gehoord via de Radio 2. Of heb je beantwoord via de Radio 2-app. Waar staat de afkorting ILO voor?
1: Het staat voor Electric Light Orchestra.
0: Is helemaal juist. Hier komt vraag nummer 2. Welk oud-Nederlands social medium is deze week teruggekomen?
1: Hypes.
0: In welke serie zie je Martin en Cheryl Moreiro?
1: Gehooiste vrouwen.
0: Maak de titel van Golden Earring af. Another 45...
1: miles to go.
0: Als je in een sms'je iemand HVJ stuurt, wat betekent dat?
1: Hou van jou.
0: Hoe gaat dit spreekwoord? Waar gehakt wordt, vallen...
1: Spaanders.
0: Wie staat in de top 2000 met Angels en Come Undone?
1: Robbie Williams.
0: Hoe noem je het als iemand bang is voor kleine ruimtes?
1: Claustrofobie.
0: Van welk land is Madrid de hoofdstad?
1: Spanje.
0: Maak de songtitel van Zwoele Zarme Nachten af. Ik wil de zon zien...
1: Zakken in de zee.
0: Welke kleur is het t-shirtje van Winnie de Poe?
1: Oranje.
0: Als je veel in je mars hebt, heb je dan veel of weinig talent?
1: Veel talent.
0: Noem een nummer waar Bruno Mars mee in de top 2000 staat.
1: Pas.
0: Krijg je verkeersboetes van het CJIB of het RIVM?
1: CJIB.
0: Bij welke christelijke feestdag wordt de geboorte van Jezus gevierd?
1: Kerst.
0: En hoeveel is 2000? Dat was hem alweer. Oh! Oh, je hebt vraag 15 beantwoord. Dus in theorie zou het kunnen. Maar dan mag je dus niks fout hebben. En dat kan niet, want je hebt er eentje fout. Het t-shirtje van Winnie de Pooh is rood, niet oranje. Ja. En die Bruno Mars, die moest je ook helaas schuldig blijven. Die with a Smile, Uptown Funk. Ja, maar kom er maar op. Ja, nee, dat snap ik. En dat is hartstikke lastig.
1: Ja.
0: Dat betekent, Wendy...
2: Ja.
0: Dat dat taart voor jou is.
2: Dankjewel, super.
0: Ja.
2: Gefeliciteerd. Ja. Dankjewel, Jacob. Goed gespeeld.
0: Ja. Thanks voor het meespelen, Jacob. En met wie ga je de taart verdelen, Wendy?
2: Nou ja, met mijn dochters en mijn vriend had ik beloofd, hè?
0: Oh ja, dat is waar ook, ja. Nou ja, allemaal een kwart. Dat komt helemaal goed.
2: We gaan ervan smullen.
0: Ik zeg, eet smakelijk. Hij komt je kant op.

0: Madonna.
1: Zo moet je het officieel afkondigen, toch als DJ? Madonna.
2: Klinkt wel heel professioneel.
1: Papa Don't Preach. Maak het. 3:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
2: Italië gaat een limiet stellen aan het aantal kinderen per klas dat niet goed Italiaans spreekt of kan schrijven. Ook is het dragen van een islamitische gezichtssluier, zoals een burka, verboden op scholen. De conservatieve regering van premier Meloni wil zo de integratie bevorderen. In het oosten van Brabant mogen boeren weer water halen uit sloten en beken. Door de regen van de laatste tijd en de aanvoer uit de Maas kan dat weer, zegt het waterschap. In veel andere provincies geldt er nog altijd een verbod. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden. En in steden is er meer overlast dan daarbuiten. Bijna de helft van de mensen zei vorig jaar overlast te hebben, vooral van hangjeugd. En ook noemen mensen tegen het CBS lawaai van buren en drugsoverlast. En de laatste wedstrijd van Lionel Messi voor het Argentijnse voetbalelftal is binnen 2 uur uitverkocht. Er waren 80.000 kaarten beschikbaar voor het vriendschappelijke duel volgende maand. Op 6 oktober speelt Argentinië dan tegen Benin, Afrikaans land, in Buenos Aires. Het weer zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Morgen meer wolken en
1: vooral...
2: Vandaag heel lekker.
1: Zo is het, verkeersinformatie. Bij dat zwaar, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, de drukte op de weg neemt verder toe. Er staat in totaal zo'n 150 kilometer file. Ja, vooral de afsluiting van de A27 bij Gorkum in beide richtingen vanwege werkzaamheden veroorzaakt veel drukte op de opleidingsroutes. Vooral op de A2 en de A16 is het erg druk nu. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Geldermalsen een 30 minuten vertraging en 19 kilometer langzaam rijdend verkeer. Van Utrecht naar Den Bosch is het eigenlijk net zo slecht of eigenlijk nog erger. Tussen Vianen en Zaltbommel 24 kilometer met een 30 minuten op onthoud. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder. Een 15 kilometer file. De vertraging is 30 minuten. Reken op zo'n 20 minuten vertraging op de A29. Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Bij de afrit Numansdorp staat nu 9 kilometer file. Vanaf de afrit Oud-Beijerland. Dan de A59 van Den Bosch naar het westen. Op die route is een ongeluk gebeurd tussen Den Bosch-Maaspoort en de afrit Heusden. 8 kilometer file met ruim 30 minuten vertraging. Daar zijn 2 rijstroken dicht.
1: Dankjewel. Het was 1996 en toen kwam deze bijzondere samenwerking uit. Tussen Blackstreet, All Dirty Bastard en Slash van Guns N' Roses. Dit is Fix.

0: Bruce Springsteen. En Glory Days. Het is vrijdagochtend, 10:45 exact. Je interne nieuwe muziekwekker is net gegaan. Je hebt het goed, het is tijd voor de nieuwe NPO Radio 2 Topsong. En hij is komende week voor een Amerikaanse indie rockband die voor het eerst weer nieuwe muziek heeft gereleased sinds 2022. En hoewel het 4 jaar heeft geduurd tot er een nieuwe single kwam, is deze in slechts 10 minuutjes geschreven. Vertelde de zanger laatst, ergens tussen de eerste koffie en het wegbrengen van de kinderen naar school stond deze op papier. En het is een nummer over proberen van jezelf te houden, ondanks dingen waar we niet altijd controle over hebben, zoals angst en twijfel. Dromerige muziek is het, met een mooie boodschap. Wat wil je nog meer? De nieuwe NPO Radio 2 Topsong is voor The War on Drugs.
1: NPO Radio 2 Topsong.
2: Deze week is Who's Dead van The War on Drugs. NPO Radio 2

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Ster. Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Rij veilig. Met de banden van Hankook. En onderhoud van Profile.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum. En bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
15: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
16: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
15: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
17: Hey Francis, ben je er klaar voor?
18: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
17: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
18: Ja, magisch.
19: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
7: Het
20: 2000 Shuffle is aanstaande en jij mag hem spelen vandaag als je je opgeeft via de NPO Luisterapp. Gooi je naam even in een berichtje en stuur hem naar de studio. Luisteren wij ondertussen even naar het nieuws van 11 uur. Michel Koenen, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Het kabinet wil dat energiebedrijven verantwoordelijk worden voor de opslag van gas. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk. Energiebedrijven die willen die niet vullen vanwege de hoge gasprijzen. Dus moet de overheid dat doen, maar ja, dat kost veel geld, vertelt economieredacteur Roland Muller.
22: We krijgen nu vooral LNG uit de Verenigde Staten en dat zorgt ook wel voor hogere prijzen. En eigenlijk komt het op neer dat het kabinet geen zin heeft om ieder jaar zoveel bij te lappen. Misschien dus wel een miljard. De minister zegt we moeten wel een soort strategische reservevoorraad hebben, maar dat is echt meer voor noodsituaties.
21: Volgens Europese regels is het nu nog verplicht om de gasvoorraad tot zo'n 2/3 gevuld te hebben. Nou ja, het kabinet zegt dat het goedkoper is om bij tekorten vloeibaar LNG-gas te importeren. Door alle onrust in de wereld blijven de olieprijzen oplopen en daardoor heeft de adviesprijs voor benzine een nieuw record bereikt. De adviesprijs voor een liter euro 95 die is nu ruim 2,72 euro. En voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine een halve euro lager. Het Rode Kruis heeft tot nu toe bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de modderstromen in Nepal. Het geld gaat naar voedsel, drinkwater en hulppakketten. En de hulp is hard nodig, zeker nu de herfst en winter en het bijbehorende regenseizoen voor de deur staat, zegt de hulporganisatie. En daardoor kunnen meer ziektes uitbreken zoals cholera. En voor het eerst in 18 jaar brengt de paus een staatsbezoek aan Frankrijk. Het duurde zo lang omdat de vorige paus, Franciscus, Europa niet zo belangrijk vond, zegt correspondent Andrea Vrede.
23: Want hij ging liever naar andere continenten. Leo ziet het anders. Leo vindt Frankrijk belangrijk, vindt Europese landen belangrijk. Hij is ook naar Spanje geweest. Maar hij vindt dat Europa wel degelijk moet meespelen. En hij wil ook dat Europa een soort katholieke impuls krijgt. Vandaar deze reis.
21: Honderdduizenden mensen die hopen de komende dagen een glimp op te vangen van paus Leo. Die gaat ook naar het bedevaartsoord Lourdes. Het weer zonnig en droog, 19 tot 24 graden. Morgen meer wolken, vooral in het noorden kans op een bui. Iets minder warm dan.
20: Dankjewel. Wijnand Zwaan bij de ANWB Verkeersinformatie houdt de wegen in de gaten. Waar staan de files, Wijnand?
24: Nou, het is vooral druk op de wegen in het rivierengebied. Dat heeft alles te maken met de afsluiting van de A27 bij Gorkum in beide richtingen vanwege werkzaamheden. Nou, daar gaan we ook de komende dagen zeker nog last van krijgen. Maar nu dus ook al op de A2 is het bijzonder druk. Van Den Bosch naar Utrecht rijdt het langzaam tussen Rosmalen en Waardenburg 12 kilometer met een half uur vertraging. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel 20 kilometer file met wel 3 kwartier extra reistijd. Dan de A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder 17 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. En de overige files veroorzaken niet meer dan 10 minuten extra reistijd.
20: Dankjewel.
25: Ster. Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
26: Titanic.
27: Bonjour, ik ben Céline Dion.
26: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
27: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
26: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
27: I'm the queen of the show!
25: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
28: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
29: Opgelost. Autotaalglas.
30: Bestellen. Inkopen. Mengen. Boeken. Plannen. Snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
31: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
30: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
32: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
33: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
0: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
1: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
2: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.
33: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
0: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
1: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
2: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode.

0: klassiekgebouw.nl.
1: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
10: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
11: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
10: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
12: Aan de slag.

Bruno Mars naar David Bowie en Let's Dance. Ik ga nu Rag & Bone Man draaien met Skin. En hij heeft een keertje, hij heeft een waanzinnige stem natuurlijk. Bijna niemand zingt zoals hij. Hij heeft een keertje bij een open mic avond, toen hij al bekend was als Rag & Bone Man, heeft hij gewoon meegedaan, ergens in Amerika. Dacht hij, herkennen ze me waarschijnlijk toch nog niet. En toen heeft hij bij die open mic avond dus zijn hit Human gezongen. En de bar eigenaar die kwam daarna naar hem toe en die zei, wauw man, ik heb echt veel artiesten dit liedje horen zingen, maar jij zingt het echt beter dan de oorspronkelijke zanger. Jij bent echt een megatalent. Schappig. Het is eigenlijk een soort belediging, maar een heel groot compliment in één. Ik draai nu met Skin en zometeen spelen wij de Top 2000 Shuffle met Wouter uit Berkhout. Hij kiest een prachtig liedje uit de Top 2000.

0: op NPO Radio 2 en aan de slag, waar Wouter de shuffle gaat doen.
1: Goedemorgen, Bart.
0: Goedemorgen, Wouter.
1: Hallo.
0: Hoe is het?
1: Ja, hartstikke goed.
0: Ja?
1: Met jou?
0: Bovenmatig flex. Ik mag niet klagen. Gaat allemaal goed. Okay. En ik vind het zo leuk dat jij even mijn werk overneemt, Wouter.
1: Ja, dat vind ik helemaal geen probleem.
0: Want ik heb even geen zin om een plaatje te kiezen. Dat mag jij doen.
1: Oké. Okay. Nou ja, heb je wat suggesties wellicht?
0: Nou, luister eens. 1139.
1: Green Day.
0: Green Day, ja. 21 ja. Guns.
1: Oeh. Erg leuk, maar ik zet hem uit.
0: Oké. Okay. 158.
1: Hey, de Connor.
0: Ja.
1: Dat vind ik op echt heel.
0: Ja.
1: Ik ben toch wel benieuwd wat er nog meer is. Dus het is nog geen wauwfactor.
0: Nee, oké. Okay. Ik hoor het aan je inderdaad. Ja, dan zoeken we nog even verder, Wout. 1020.
1: De Fiji's.
0: Ja.
1: Oh. Ja, wel leuk, maar... leuk genoeg.
0: Nog twee hierna.
1: Nou ja, waarschijnlijk eindig ik net zoals wel bij nummer 5, maar ik wil graag door naar nummer 4.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay. 1953.
1: Roxette,
0: ja, de look.
1: Look. Ja, het is nog niet. Het zijn geen pareltjes. Het zijn wel een grote hit, zeg maar, die je op de radio hoort.
0: Ja, op 21 Guns na, inderdaad. Ja, ik snap wat je bedoelt.
1: Ja, dus. Nou ja, ik ben bang dat het nog een beetje de vrijdagmentaliteit, alles of niet. We draaien nummer 5.
0: Dat is deze. 1423.
1: Niet op Lien, hier kan ik wel mee leven.
0: Hé, ik weet niet, maar je bent denk ik wel aardig in het spelen van Hitster, of niet? Je herkent ze wel allemaal.
1: Ja, dat gaat me hartstikke goed af.
0: Okay. Wat geef je het voor cijfer? En is dit wel de leukste van de 5?
1: Ik geef hem een 7.
0: Een 7. En wat is Green Day, 21 Guns? Gaf je een?
1: Ook een 7. Even om even. Ik vind het moeilijk om een keuze te maken.
0: Nou, dan is die laatste helemaal zo erg niet. Kings of Leon, draai ik speciaal voor jou.

0: Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit zijn Feline en Melle met Remember Us.

0: Wat een ongelooflijk slimme radiohit dit. En als je zit te lunchen, dan zit je nog mee te neurien. Dan sta je bij het koffieapparaat ergens om 3:30, 4:00, doe je het nog steeds. En morgen bij het voetbalveld, als je naar je kinderen staat te kijken, sta je nog steeds die ding mee te neurien. Remember Us, een earworm van Feline en Melle. Op NPO Radio 2. Het is 11:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, geoordeeld de rechtbank Noord-Nederland. Die baseert zich mede op onderzoek van verschillende media naar het schadebureau. De deskundige had een persoonlijk belang bij de beoordelingen van aardbevingsschade. Op een meer tussen Congo en Tanzania is vannacht een veerboot omgeslagen en gezonken. Daarbij zijn 41 mensen om het leven gekomen. 49 mensen zouden zijn gered en een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde op het meer in Congo. De paus is aangekomen in Frankrijk voor zijn staatsbezoek en op de vlucht naar Parijs bemoeide hij zich nog met de ban van Amerikaanse nieuwsmedia door president Trump. De paus groette journalisten en noemde berichtgeving zeer belangrijk. Ik ben erg blij dat jullie hier allemaal welkom zijn, zei Leo. En benzine was nog nooit zo duur in Nederland. Vanochtend steeg de adviesprijs naar een recordhoogte van bijna €2,73. Dat is bijna een halve euro hoger dan aan het begin van dit jaar, voordat de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak.
0: Ik denk altijd €50 gewoon. Dus ik heb er geen last van. Maar het is wel heftig hoor.
1: Het is een klassiekertje inderdaad. Ja. Maar het weer nog wordt nog meer vanaf morgen. Het weer is in ieder geval wel goed. Veel zon, het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten.
0: Dankjewel. En dan verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. De situatie op de weg. Hoe is die?
2: Ja, het is ondertussen nog wat drukker geworden. In totaal staat er ruim 200 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat is voor een groot deel te wijten aan de afsluiting van de A27 bij de brug bij Gorkum vanwege werkzaamheden. En ja, die afsluiting leidt tot drukte op de alternatieve routes. Het gaat dan vooral over de A2 en de A16. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Geldermalsen 20 kilometer file met een half uur vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch ook 20 kilometer file tussen Vianen en Zaltbommel. De vertraging loopt daarop tot 3 kwartier. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder 16 kilometer file met een half uur extra reistijd. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar wordt een kapotte auto geborgen bij knooppunt Waterberg. Dat veroorzaakt file vanaf de afrit Wageningen 10 kilometer met 20 minuten extra reistijd. De rechte rijstrook is dicht.
0: Dankjewel. Fixing Factory, Feels Like Heaven komt eraan zometeen. Ik ga ook Outkast draaien in aan de slag. Hey ja, maar eerst, ja, daar heb je die witte slang weer. Here I go!

Feels like heaven op Radio 2. Kijk eens naar die klok. 11:15. De hoogste tijd voor een lekkere house classic. Want die draaien we al jaren op dit tijdstip stevast. In dit geval een lekkere raveplaat van The Prodigy. Out of Space. Hoor je nu op NPO Radio 2.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Dames en heren, wij hadden nu heel graag de sterreclame aan u laten horen, maar de knop die daarvoor zorgt om de ster te starten, die doet het niet. Ik kan hier... Je hoort mij drukken, maar er komt geen reclameblok. Dus ik denk dat wij maar een extra plaatje nog gaan draaien. Gok ik zo. Ik weet ook niet hoe dit werkt anders, dames en heren. Wel leuk op zich, want hoe meer muziek in dit radioprogramma, hoe beter. Dus ik dacht er aan om te gaan voor... Wat zou ik doen? Oh, ik kan nu alles kiezen. Even kijken hoor. Dit is misschien wel een hele mooie. Dit is wel een mooie.

0: Doei.
1: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders schrijf je mis.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
8: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
8: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
10: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
12: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
13: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
14: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
15: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
14: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
16: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer-en-caravanjaarbeurs.nl.
17: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
16: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer-en-caravanjaarbeurs.nl.
0: zometeen. Oh, happy Friday. Dat eerst nog, met alle gevolgen van dien. Want alle 13 natuurlijk. Maar ook die fijne nieuwe Warhouse en een andere New Order nou eens een keer. Eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Juri Stubinitski.
6: Goedemiddag Annemieke. De verdachte van de moord op 2 Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam beroept zich op zijn zwijgrecht. Hij vindt dat hij geen celstraf verdient omdat hij ontoerekeningsvatbaar zegt te zijn. De rechtbank is niet te spreken over de houding van de verdachte. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte ruzie met iemand en loste hij daarom in een park meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. Opnieuw een explosie in een woonwijk in Zaandam. De knal veroorzaakte gisteravond schade aan een woning. Niemand raakte gewond, maar de schrik zit er goed in, hoorde NH Nieuws.
18: Het enige wat ik heb gehoord was een heel harde knal. En toen we naar buiten keken was er gewoon een vlammenzee. Verschrikkelijk. Zoiets wil je niet meemaken. Het gaat niet zozeer om de materiële schade, maar ook de emotionele schade is heel groot.
19: En bent u geschrokken?
18: Zeker, absoluut. Het kan ook een keertje bij mij gebeuren. Ik bedoel, je ziet in de omgeving wat dingen gebeuren ook allemaal. Dit wens je niemand toe.
6: Afgelopen tijd waren er meer incidenten in Zaandam. Het is nog niet duidelijk of die iets met elkaar te maken hebben. In Portugal, bij Rotterdam, komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen en die verslaafd zijn. Vaak vormen ze gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw en daar gaan ze onder toezicht samenleven. Een oud-wielrenner en drievoudig toer-etappe-winnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans werd de Witte Bles genoemd vanwege zijn herkenbare kuif. Hij won onder meer een etappe in 1970. Jean Nelissen deed destijds het commentaar.
20: Rini Wachtmans zit op kop. Rini Wachtmans in de trui van de Dauphin gaat hier als eerste het stadion binnen. Maar hij wordt achterna gezeten door Walter Godefroot, door Marino Pazzo. Zal Rini Wachtmans het kunnen houden? Zal Nederland zijn eerste etappe-overwinning hier halen? Ik geloof dat hij het haalt. Rini Wachtmans. En daar valt weer allemaal renners. Rini Wachtmans. Nederland eerste etappe zegen.
6: Hij werd ook een keer vijfde en zesde in het eindklassement van de Tour. Op zijn 25e stopte hij als profrenner vanwege hartklachten. En daarna was hij nog bondscoach van de wielerploeg van Nederland. Rini Wachtmans was 79. Het weer, het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden met veel zon. Morgen meer wolken, soms een beetje regen en een graad of 21.
0: Dankjewel, Juri. Over naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemiddag.
21: Goedemiddag, Annelieke. Ja, het is behoorlijk druk op de weg. Er staat in totaal zo'n 240 kilometer file. De meeste drukte wordt veroorzaakt door de afgesloten A27 bij Gorkum in beide richtingen vanwege werkzaamheden. Dat zullen we vanmiddag nog goed gaan merken. En nu dus ook al, want het is erg druk op de omleidingsroutes. Op de A2 en de A16 met name. De A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 12 kilometer met een half uur vertraging. Van Utrecht naar Den Bosch op de A2 tussen Vianen en Zaltbommel 22 kilometer met ruim een half uur op onthoud. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag gebeurde daar tussendoor een ongeluk bij knooppunt Oude Rijn. De vertraging is een kwartier. De weg is inmiddels wel weer vrij. Dan de A16, ik zei het al, ook daar is het erg druk door omrijders. Van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht nu een uur vertraging in 14 kilometer file. En de andere kant op tussen Ridderkerk en Dordrecht 12 kilometer. En daar is de vertraging 20 minuten.
0: Kijk, we moeten eerlijk zijn, Wijnand. De mensen in de file die hebben het natuurlijk het zwaarst. Maar je zal maar filelezer zijn met zo'n lijst.
21: Ja, nou, ik vind het wel een goede positie hoor, zo.
0: Ja?
21: Als ik er zelf niet in hoef te staan, vind ik het allemaal goed.
0: En doe je straks nog weer files bij ons?
21: Nee, dan krijg je een collega van mij.
0: Oh, oké, nou, dankjewel hoor.
21: Ja, oké.
0: Wijnand, ja, begin november start hun clubtour met nieuwe nummers ook. Maar ik draai zo hun grootste hit. Van Dak van Dikhout. Oh, maar bij mij start hij ook niet. Oh wel, toch niet. Wel.
22: Hans, waar liggen de regenjassen?
23: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
24: Allsafe geeft ruimte.
25: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
26: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
27: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
1: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app, The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer.
21: Druk door omrijders van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht nu 1 uur vertraging in 14 kilometer file. En de andere kant op tussen Ridderkerk en Dordrecht 12 kilometer. En daar is de vertraging 20 minuten.
0: Kijk, we moeten eerlijk zijn, Wijnand. De mensen in de file die hebben het natuurlijk het zwaarst. Maar ja. Je zal maar filelezer zijn met zo'n lijst.
21: Ja, nou, ik vind het wel een goede positie hoor, zo. Ja? Als ik er zelf niet in hoef te staan, vind ik het allemaal goed.
0: En doe je straks nog weer files bij ons?
21: Nee, dan krijg je collega van mij.
0: Oh, oké, nou, dankjewel hoor.
21: Oké.
0: Wijnand, ja, begin november start hun clubtour met nieuwe nummers ook. Maar ik draai zo hun grootste hit. Van Dak van Dikhout. Oh, maar bij mij start hij ook niet. Oh wel, toch niet, wel.
22: Hans, waar liggen de regenjassen?
23: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
24: Allsafe geeft ruimte.
25: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal?

0: Met nieuwe nummers ook, maar ik draai zo hun grootste hit. Van Dak van Dikhout. Oh, maar bij mij start hij ook niet. Oh wel, toch niet. Wel. Hans, waar liggen de regenjassen?
1: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
2: Allsafe. Geeft ruimte.
3: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
4: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
5: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
6: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app, The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
6: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
8: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
9: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
14: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Laten we dansen. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
19: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
20: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
19: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.

50 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

het is A, niet echt lekker uit te spreken, Brand Van 3000. Hey. En B, ja, wat betekent die bandnaam nou? Nou ja, het verwijst naar hun busje, de van, en de Zweedse liqueur Brandvin. Dan weet je dat ook weer. Nou ja, graag.

0: Hele goede middag, welkom bij de A-lunch op 25 september. Bijzondere dag op meerdere vlakken, want 25 september 2026. Yes. Henry Ford die voerde op deze dag, maar dan in 1926, de vijfdaagse werkweek in. 8 uur per dag. Even kijken, Dolly Parton Appreciation Day. Waarom? Nou ja, vanwege 9 to 5. En dan ga je naar 9 september 25. Leuk gedaan. Een gouden griffel en gouden penseel worden uitgereikt in Amsterdam. In Tuschinski is dat. Nou, Cressip begint de nieuwe theatertour. Een raccoon begint ook een tour, maar dan de grote zalentour. En vanavond staan ze in Groningen. En van wasberen naar koala's, want het is ook nog een keer Save the Koala Day. Nou, er zit op zich wel wat input in voor alle 13's. Misschien dat je er eentje uit kan destilleren. Maar Nathan, ik heb nog een dilemma.
1: Ja.
0: Het zit een beetje zo. Kijk, het is een beetje de dag van de Oasis-kaarten.
1: Ja.
0: Dan vraag ik me zo af, gewoon voor de wereld, hè. Dat als je nou kaarten hebt gescoord.
1: Stel, ja.
0: Stel, dat je dan. En je weet dat heel veel mensen, waaronder je vrienden.
1: Mm-hmm.
0: Allemaal geen kaarten hebben.
1: Ja, dat is heftig.
0: Sommigen wel, sommigen. Maar de meeste toch niet.
1: Ja.
0: Ga je dan, als je dus zeg maar. Stel, je hebt die kaarten.
1: Ja.
0: Ga je dan heel erg blij om roeptoeteren?
1: Ja, of ga je het
0: gewoon discreet omdat je dat ook lullig vindt voor anderen?
1: Ja, ook al ben je, zo zeggen, sinds begin jaren 90 best wel fan en zo.
0: Ken je alles uit je hoofd?
1: Ja.
0: Heb je naast die ellendige UK-tour gegrepen?
1: Ja, cassettebandjes had ik, cd's, singeltjes.
0: Shirts,
1: alles.
0: Ja, de t-shirt. Ik was bij het laatste concert in de HMH.
1: Ja.
0: Toen nog.
1: Ik ook. Heb je nog gezien daar trouwens?
0: Ja, wat zou je doen? Weet je wat we doen?
1: Nou.
0: Wij hebben kaarten!
2: Wie of wat wijzers...
0: Sorry. Dat was een overweging. Het was echt doodeng vanmorgen.
1: Ik moest, ja, want jij hebt ze gekocht. Want
0: ja.
1: Ik had ernaast gegrepen.
0: Je moest eerst, als je denkt van, het interesseert me geen hol, maar ik ga het toch uitleggen.
1: Hm.
0: Je moest eerst je aanmelden om überhaupt kans te maken op kaarten. En dan kreeg je wel of niet een mail met daarin een code. En met die code moet je dan klaar gaan zitten vanochtend om 8 uur. Om te kijken of je voor een van die twee data in Nederland of al die andere data...
1: Ja.
0: Kaart kon scoren.
1: En ik had geen mail, dus ik was al diep in mineur.
0: Ik had wel een mail.
1: Ja.
0: Maar ja, dan moet je niet te blij zijn, want het kan nog steeds misgaan. Maar het is dus gelukt.
1: Hey.
0: Ja. Nou, we hebben nog een jaar om eraan te wennen, Nathan. Dus het komt helemaal goed.
2: Alle 13.
0: Andere aardse zaken. Wat gaan we doen met alle 13 zometeen na het nieuws van 1 uur? 13 plaatsen in één thema. Mag alles zijn. Liefst breed, zodat we een beetje kunnen doorassociëren. Woordgrappen zijn altijd welkom.
1: Superleuk.
0: Nou, ik heb eigenlijk ben leeg.
1: Ja.
0: Want ik heb kaarten voor Oasis. Heb je een idee voor alle 13? Geef het vooral door.

Taylor Swift, I knew it, alle roem komt met een keerzijde. Dat weet Taylor Swift, die hoorde je net. En het is ook het thema van Regret van New Order, die ik nu dan draai. Probeer maar een normaal leven door te leven als je inmiddels

0: New Order, Regret op NPO Radio 2, waar wij... Ja, waarschijnlijk wel ook een paar mensen met spijt in de auto zullen aantreffen. Nou, oh ja, alles is afgesloten deze dagen. Tim, waar staat het vast?
1: Zeker, nou inderdaad, vooral die A27 bij Gorkum, die veroorzaakt echt de meeste oponthoud op alle omleidingsroutes. De A2 bijvoorbeeld, in beide richtingen file, voor knooppunt Empel, zo'n 25 minuten. Ook de A16 staat erbij, dan met name richting Rotterdam, vanuit Breda. Tussen Breda en Dordrecht, 3 kwartier, 9 kilometer daar. Dan spelen er ook andere zaken, de A73 bijvoorbeeld, richting Nijmegen. Bij Wijchen gebeurde eerder vandaag een ongeluk met 2 campers. De weg is daar nu weer vrij. Vanaf Kuik nog wel een file van 20 minuten. En dus alles bij elkaar veroorzaakt dat nu in totaal 260 kilometer file in het land.
0: Wauw, dankjewel Tim. En sterkte in die file. Misschien toch een keer lekker meedenken over alle 13. We weten nog steeds niet wat we gaan doen. Ik weet wel dat ik Juri zie met het nieuws.
2: Ja, dat klopt. Paus Leo is in Parijs ontvangen door de Franse president Macron. Het is het eerste bezoek van een paus aan Frankrijk in 18 jaar... Vandaag bezoekt Leo onder meer de Notre-Dame en het hoofdkantoor van UNESCO. De verdachte van de moord op 2 Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam... zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is... en verwacht daarom geen celstraf, maar TBS. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de man. Brian Brobbey wordt door Joshua Zirkzee vervangen... in de selectie van het Nederlands elftal. Brobbey viel gisteravond geblesseerd uit tegen Duitsland. Zirkzee gaat zondag mee naar de wedstrijd tegen Servië. En veel hotels in Ootmarsum zijn volgend jaar al helemaal volgeboekt... van Witte Donderdag tot en met het paasweekend. Want dan komt The Passion naar het stadje in Twente. Eergisteren werd bekend dat de muzikale paasvertelling... op 25 maart in Ootmarsum is. Het weer zonnig bij 19 tot 23 graden. Morgen veel wolken, soms een beetje regen, wat zon en maximaal 22 graden.
0: Dankjewel. Juri, heb je nog een beetje geblunderd de afgelopen week?
2: Ik moet kiezen, Annemieke.
0: Okay. Nou, dat zometeen.

0: Het ene het laatst toch? De 3 is voor jou. Alleen omdat de week tegen eenzaamheid had hij prima gekund, natuurlijk, live. Zometeen alle 13 nu nog niet, want ja, we kunnen de week natuurlijk niet schoon uit als we niet al onze blunders hebben opgebiecht. Dan geleiden wij de week uitgeleidend uit. Klopt dat?
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Juri, what did you do?
2: Oké, je kent wel van die 100% pindakaas. Ja. Super gezond en zo. Nou, dat heb ik een keer gekocht een tijd geleden. En dan moet je roeren en dan ligt zo'n dikke laag met olie op. Ja. Oh, wat een gedoe. Dat gaat eruit en zo. Dus dat heb ik 1 keer gekocht. Nooit weer. Gewoon weer terug naar het oude merkje. Hoe blij was ik toen ik in de supermarkt kwam en zag dat die 100% pindakaas tegenwoordig ook in spuitflessen wordt verkocht. Dus weet je, dan kijk je gewoon zo. En je kan een letter schrijven op je broodje. Dus superleuk, leuk voor de kinderen ook. En ik was helemaal, wat een uitvinding. Maar het blijkt dus net als met bijvoorbeeld ketchup te zijn. Als je dan bij het einde van de fles bent, dan is het... Dan vloeit het overal. Ik heb mijn t-shirt weg kunnen gooien.
1: Echt waar?
2: Ja, overal die olie.
0: En die olie ook gewoon hele tijden in die tube in dit geval heeft zitten mengen met al die... heerlijke kleurstoffen van die... Tenminste, niet de natuurlijke kleurstoffen van die...
2: Van de pindakaas.
0: Ja. Ja,
2: helaas.
0: Weet je dat heel veel van jouw blunders gaan over vieze kleren?
2: Ja, vieze kleren. Ja, ja. Ik ben eigenlijk best wel onhandig wat dat betreft. Ja.
1: Vorige week een slak onder je schoen.
0: Ja. En een keer een pen.
2: Een pen. Ja. Ik heb een keer verf op mijn broek gehad. Op een mooie broek heb ik ook.
0: Nou, moeten we een GoFundMe gaan oprichten?
2: Nou, misschien moet ik hem overal gaan dragen.
0: Ja, dat lijkt me beter, ja. Nathan.
1: Je hebt wel eens van de situaties waarbij je met vrienden bent... En dat je bepaalde taal bezigt die binnen de club prima kan, maar daarbuiten...
0: Oh ja, dat ken ik. Maar daar heb ik ook nog één. Ja.
1: Nou, wij hebben bij de band, wij oefenen altijd op iedere woensdag, gaan we oefenen. En dan drinken we daarna altijd nog even een biertje. En de dochters van een van mijn bandleden, die hadden bedacht... Oh, we kopen voor papa een leuke opener. En als op vakantie hadden ze dat gekocht. Mm. En de opener is een hele grote vallus.
0: Ik wou net zeggen, die kon ik al invullen. Ja.
1: Probeer niet altijd plat te maken. En dan vonden ze het leuk. Haha, heeft papa dat in de oefenruimte. Nou, is goed, dus die ligt bij ons altijd in de oefenruimte om de flesje hier te openen.
0: En hoe noem je hem?
1: Nou ja, gewoon de pik.
0: Oké.
1: Wie heeft de pik? Weet je wel, gewoon zo op die manier. Ja.
0: Snap ik.
1: En afgelopen woensdag waren we de pik kwijt.
0: Ik zal die van mij kort houden. Ja, ga door.
1: En ik kon hem echt niet vinden. Dus ik zat te zoeken. En op een gegeven moment stonden mijn bandgenoten voor het even buiten. Met een bakje koffie. En jongens, ik liep naar buiten toe. Ik zei, jongens, ik heb de pik gevonden. Schreeuwde ik heel hard. Terwijl er net een hele grote groep Nordic Walkers langskwam.
0: Het is het geval dat je moet erbij zijn, maar ook weer niet. Ik zie het helemaal voor me. Oh, wat heerlijk. Ik heb dat dus vroeger met een vriendengroep. We noemden alles de boer.
1: Ja.
0: Dus de kroeg was de bierboer. En, maar echt gewoon de groenteboer, de vleesboer. Gewoon heel flauw, maar dat deden we. Ja. En toen stond een keer te bellen in de fietswinkel. Jij zei bij de fietsenboer. Maar die fietsboer, die kijkt me echt zo aan. Wat is dit? Nou ja, moet ik mij nou ook nog vertellen? Ja, of heb ik die nou? Oké, ik kan... Ik praat zeg maar voor mijn werk. Mm-hmm. Ik kan een aantal woorden niet zeggen.
1: Oh.
0: Het woord exclusief.
1: Oh, nou, geen
0: dan krijg je exclusief. Maar als je het te overdreven doet, klinkt het raar.
1: Ja.
0: Exclusief.
1: Oh ja.
0: En ik ben buiten de joker van dit programma... ben ik ook de stem van NPO 1.
1: Ja.
0: NPO 1.
1: Exclusief.
0: En we hadden dus vandaag allemaal ingesproken dingen met exclusief. Ik zat daar echt gewoon... Vreselijk.
1: Kan je er niet omheen werken dan? Een ander
0: woord? Nee, want ik bepaal zelf die tekst niet.
1: Nee, oké.
0: Er zitten mensen op. Ik krijg daar dan weer voor betaald.
1: En die horen dit en die denken, haha.
0: Deze week, exclusief. Nou ja, dus dan weet je dat. Dus mocht je een, zoals dat heet, promo horen op NPO 1... met het woord exclusief erin, dan ben ik het.

0: Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, Hypnotize.
1: Alle 13.
0: Oh jee. Ja, wat gaan we doen met alle 13 zometeen na het nieuws van 1 uur? Er is bijzonder veel binnengekomen. En ook heel veel bruikbaar. Heel veel bruikbare tips. Sommige hebben we al net gedaan. Of is dan te lastig, die noem ik dan niet. Maar, Kees Vriend, die zegt, ja, toch die Oasis-kaarten waar we het over hadden. Nathan en ik hebben kaarten gescoord. Heel veel mensen niet, dus we willen daar niet te veel over door emmeren. Die zegt alle 13 geluksvogel. Ja, daar is wel wat mee te doen.
1: Ja, dan gaan we het een uur lang onder de neus wrijven.
0: Nee, gaan we niet doen. Nee. Absoluut niet. Nee. Ik zag al een appje van Abigail ook. Ik zei, ik heb al de shirts. Ja, Abigail, die heb ik ook. Ja, ik ben ook al zelfs zolang ik besta, zolang zij bestaan, fan. Maar het is inderdaad, wat zij zegt, zo zuur dat je er niet bij bent. En die 25 tour en nu weer niet. Ja. Misschien dat het nog op de een of andere manier lukt. Ook mensen zeggen, hashtag duur. Klopt. Daar hebben we ook een hele discussie net in de studio over gehad.
1: Ja.
0: Bijna geen groot optreden van een groot artiest gaat meer onder die bedragen.
1: Ja, je begint met €100 of als je een beetje knap
0: bent. Ja, dat is nog goedkoop. Ja, ja, bizar.
1: Ja.
0: Is absoluut waar. 100%. Is maar keuzes, is het dan het devies. Jacco die komt met alle 13 vacht. Goor!
1: Oh, die vacht.
0: Heel, heel leuk vanwege de koala, zegt hij. ja, ontzettend leuk. We hebben erom gelachen. Theo die denkt alle 13 knop.
1: Oh,
0: omdat de reclameknop steeds stuk is.
1: Oh.
0: Daar kun je heel veel mee. Daar kwamen we achter.
1: Dat is gewoon leuk, hè?
0: Knoppen op apparaten.
1: Ja?
0: In vervoersmiddelen.
1: In het verkeer.
0: In het verkeer.
1: Als er iets geopend wordt.
0: Ja.
1: Wow,
0: bloemen. Alles. Iets naar de knoppen.
1: De rode knoppen.
0: Gaan we overigens niet doen, hè, voordat je nu allemaal platen gaat verzinnen. Maar wel bedankt voor het insturen. Martijn die zegt, ja, ik ben volop bezig met reflectieverslagen voor de Pabo. Dus alle 13 reflectie.
1: Ook leuk.
0: Ook heel leuk. Maar wat gaan we uiteindelijk doen? En dat is dan Richard die ermee komt. En die neemt niet op.
1: Ja, die staat vast in de rij.
0: Ja. Richard zegt, ja, toch een beetje over die Oasis-kaart, maar dan in het algemeen. Want Anouk ging ook in de voorverkoop vandaag. En er is heel veel file. Waarom doen we niet alle 13 rij?
1: Dat is heel leuk.
0: Ja. Sta je in een rij? Hoe voel je je dan?
1: Ja.
0: Waarvoor kun je allemaal in de rij staan überhaupt?
1: Wil je er blijven of wil je weg?
0: Ja. Denk ook aan opsommingen. Dat zijn ook rijtjes.
1: Ja, zeker.
0: Alle 13 rij.
1: Tafels zijn
0: niet
1: ook rijen.
0: Niet met wielen.
1: Tafels zijn ook rijen.
0: Ja.
1: Moeten
0: we nog meer voorzetten?
1: Nee.
0: Ik ben benieuwd waar we mee gaan komen. Alle 13 rij. Komt u maar.

Grootros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

0: AI.
1: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
2: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
3: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS.

0: per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
8: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow!
8: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
10: Tijdens de Café Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Café Pacific Sale. Move beyond the noise.
11: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Zometeen alle 13 in de rij. Nou, er komt al veel binnen. Maar als je nog een plaat weet, geef me vooral eventjes door. Het is inmiddels bijna 1 uur, dus Joris Stubenitski, het nieuws.
14: Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC. En dat liep uit de hand. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige. De anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Ze komen ook allemaal uit de omgeving van Kesteren. De Merwedebrug op de A27 is vanochtend dichtgegaan en dat blijft nog het hele weekend zo. Naast de Merwedebrug bouwt Rijkswaterstaat een nieuwe brug. De huidige brug krijgt een dunnere en lichtere asfaltlaag en dat heeft een reden.
15: Bij de bouw van de brug zet je zwaar materieel in, ga je heien, daardoor ontstaan trillingen. Trillingen kunnen leiden tot zettingen bij de oude brug. En zettingen zijn kleine verzakkingen bij de pijlers. En hoe lichter de brug is, hoe geringer die zettingen zullen zijn. Dus dat betekent dat het reduceren van het gewicht helpt bij de bouw van de nieuwe brug. En om de brug in stand te houden voor de komende tijd.
14: De verwachting is dat de afsluiting van de Merwedebrug vooral vanmiddag voor veel overlast zorgt. Maandagochtend om 5 uur moet die weer opengaan. Het Rode Kruis heeft in een maand tijd bijna €2,6 miljoen ingezameld voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal. Het geld kwam binnen op Giro 6868 en gaat naar voedsel, drinkwater en hulppakketten. In Nepal is het regenseizoen begonnen en het Rode Kruis is bang dat er ziektes uitbreken, zoals cholera. En op het festivalterrein in Biddinghuizen dit weekend geen Defcon of Lowlands, maar Mudmasters. Dat is keihard gaan op een parcours met klimmen, klauteren en dus vooral heel veel modder.
9: We garanderen er is genoeg modder voor iedereen. We zijn altijd goed voorbereid, ook als het nu heel mooi zonnig weer is. En we hebben inderdaad watertoevoer, door middel van pompen. We hebben ook waterwagens rondrijden. Ja, zodat we echt de hele dag goede kwaliteit modder kunnen garanderen.
14: Er is in totaal 4 dagen gebouwd om alles op tijd klaar te krijgen. Vanmiddag gaan de eerste waaghalzen het parcours en de modder te lijf. Het weer zonnig, maximaal 24 graden. Morgen meer bewolking, misschien een beetje motregen, soms wat zon en het wordt een graad of 21.
13: En dankjewel. Als we de alle 13 nou niet halen, dan geef ik niet alleen de reclame, maar ook Tim Schaap de schuld, want heel veel files, hè?
16: Ja, sorry, het is niks persoonlijks, Annemieke, maar 303 kilometer momenteel. Op de A2 in beide richtingen oponthoud. Komt uiteraard vanwege die A27. Bij Gorkum is de weg dicht en daarom rijdt men om. Voor Zaltbommel in elke richting minimaal een half uur vertraging. Ook de A4 naar Rotterdam, vanaf de Belgische grens gezien, file tussen Dinteloord en knooppunt Sabina. 5 kilometer, 30 minuten. En ook de A16 loopt vast. In beide richtingen file bij Dordrecht. Daar moet je rekenen op zo'n 20 minuten.
13: Dankjewel, Tim.
0: Alle 13.
13: In de rij. Ja, wat kunnen we daar allemaal mee? Heel veel, zo blijkt. De allereerste, Sander, goedemiddag.
17: Een hele goede middag.
13: Goedemiddag. Waar moest jij aan denken voor alle 13 in de rij?
17: Nou, het eerste waar ik op kwam was aan Toto, aan Hold the Line.
13: Ja, en dat is op meerdere manieren past hij er prima in. Ja, in een wachtrij bijvoorbeeld, of in een andere rij, dat je aan de telefoon moet wachten. Dankjewel, Sander. Zometeen als eerste dus Toto, Hold the Line. Startband. Dankjewel.
18: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
19: Wil je met me trouwen?
18: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
20: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
21: Hans, waar liggen de regenjassen?
22: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
23: Allsafe geeft ruimte.
24: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
25: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
26: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
27: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
28: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
29: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
30: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
31: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
32: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
33: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design. Met ongekend veel ruimte en comfort. En een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
34: Kia. Movement that inspires.
35: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
36: Ontspan. Tel tot 10. 1,
34: 2.
1: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
1: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
2: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor
4: V-Design. Met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
8: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
8: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.

0: ANWB en gaan.
1: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
2: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
2: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
2: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
4: Annemiekes Alens.
5: Apropos. Er is maar één.
6: Alle 13.
7: In de rij.

0: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
1: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.

0: hele grote ergernis van heel veel, vooral stadsbewoners. TikTok rijden! Alle 13 in de rij.
1: Nou ja, ja, als we dat halen, in principe.
0: Dan moet ik wel stiekem bekennen, Nathan, dat als ik in een vreemde stad ben, soms, zoals niet zo lang geleden Dublin,
2: ja,
0: dan ook even kijken op TikTok.
2: Toch?
0: Ja.
2: En dan?
0: Nou, gewoon even voor plekken die niet in de oude Tutte-gids staan.
2: Maar als je dan een rij ziet, ga je erin staan?
0: Nee, maar niet voor een winkel of zo. Maar nee, gewoon voor een beeld van een straatje. Ben ik,
2: ja, ja, leuk.
0: Nou, alle 13 in de rij gaan we het halen. Absoluut never. Want er zijn heel veel files. En dat is ook mede dat we daarom in de rij doen. Toto Hold the Line was de eerste van Sander. En Co, die kwam... nee, dat is helemaal niet waar, Nathan. Je bent er even
2: gegeven.
0: Waar is Kesha?
2: Kesha heb ik nog niet in het draaiboek gezet, maar we hebben Co wel aan de telefoon.
0: Ja, precies. Nou, dan gaan we naar Co.
2: Ik gooi het even om.
0: Co, goedemiddag.
3: Hey, het is een goedemiddag, Armin.
0: Hoe lang hang je al aan de lijn?
3: nee, nog niet zo lang. Okay. Nathan belde net.
0: Ja, dat kan niet goed. Waar denk jij aan bij alle 13 in de rij?
3: Nou, ik dacht dat ik de dagsluiter zou krijgen met End of the Line van ja, de Traveling Wilburys.
0: Dat is leuk geweest als we die als laatste hadden gedaan, inderdaad. Damn it, gemiste kans. Maar ja, als je eenmaal in de rij staat, dan denk je er wel aan en dat doe je al vanaf het begin, toch?
3: Eigenlijk wel.
0: Dan mag het. Woe. Thank you, Co. Traveling Wilburys. End of the Line. Kom maar door. Alle 13 in de rij.

0: One Step Beyond, die kan er ook prima bij in de rij dan. Ernst Jan moet ik danken voor Madness en daarvoor nog Traveling Wilburys. Ze hadden Kom voor aan de lijn. En dit is ook een leuke, je hoort die band te weinig. Jesse, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Annemiek.
0: Echt, toch?
1: Ik hoor ze bijna nooit op de radio eigenlijk.
0: Nee, nou ik weet de laatste voeg ik ook weer van plaatsen die je weinig hoort. Er zat ook weer een Arcade Fire, want dat is het tussen. Ja. En die heeft het ook niet gehaald. Dus ik ben blij dat jij hem aanvraagt.
1: Ja, maar de grap is, ik ken hem eigenlijk van Direct.
0: Oh, echt?
1: Ja, die hebben hem ooit gecoverd bij Jules Belen.
0: Oh joh, serious?
1: Ja, zo heb ik hem ontdekt. Dus maar ik heb heel lang die versie geluisterd. En deze ken ik pas sinds een jaar of anderhalf.
0: Oh jeetje, maar ben je toen wel ook andere platen van Arcade Fire gaan luisteren?
1: Ja, dan wel.
0: Nou ja, het is echt wel waard. Dan bij deze. Dus als andere mensen luisteren die dat ook hebben, ga het checken. Welke van Arcade Fire gaan we doen?
1: We Used to Wait.
0: Ja, tuurlijk. We Used to Wait van Arcade Fire.

0: als je tenminste op die manier hoort, hè?
1: Files, Tim Schaap, vertel.
2: Ja, nogal wat. Het is druk onderweg. Meer dan 340 kilometer op dit moment. Komt allemaal door die afgesloten A27 bij Gorkum. Daardoor staan heel veel files op de omleidingsroutes. De langste staat nu op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht. Tussen Vianen en Zaltbommel, 40 minuten. De andere richting is goed voor 30 minuten. Ook de A16 Breda-Rotterdam staat erbij. Tussen Breda en Dordrecht ongeveer een half uur over 13 kilometer. En ook de A29 mag niet ontbreken richting Rotterdam vanuit Bergen-op-Zoom. Tussen Sabina en Numansdorp. 7 kilometer, dik 20 minuten.
0: Dankjewel, Tim.
1: Dat valt niet mee, maar ja. Het is misschien wel leuk als inspiratie voor alle 13 in de rij. Eerst het NOS nieuws van 1:30. Jori.
3: Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met een groep anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en dat liep uit de hand. Op de provinciale weg bij Emmen is vanochtend een wolf doodgereden, mogelijk door een busje. Medewerkers van de provincie en de dierenambulance hebben de dode wolf meegenomen en die zal in Utrecht worden onderzocht. Het Openbaar Ministerie sleept presentatoren Jan Roos en Dennis Schouten voor de rechter voor belediging van twee Groningse vrouwen in hun roddelprogramma. Ze gingen minutenlang door over het uiterlijk van de vrouwen en over het gewicht van een van hen. Het OM heeft het over pure vrouwenhaat. En oud-wielrenner en drievoudig toer-etappe-winnaar Rini Wachtmans is overleden. Wachtmans werd vanwege zijn herkenbare kuif ook wel de Witte Bles genoemd. Hij won in 1970, 71 en 72 toer-etappes. Rini Wachtmans is 79 geworden. Het weer, het is zonnig, bij 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking, kans op wat regen en ongeveer 21 graden.
1: Dank u wel.

0: gelukkig gebeurt het ook. Martijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Annemiek.
0: Ja, het is een beetje een vrije interpretatie op alle 13 in de rij. Waar kom jij mee?
1: Ik kom het in de rij staan in het Engels. To queue up, dus QB and the Blizzard. That window of my eyes.
0: Briljant gedacht.

0: 1.
1: Alle 13.
0: In de rij, met Bente, ja. Toen zei ik tegen Nathan, is dat wel echt een rij 3, 2, 1? Moet eigenlijk 1, 2, 3 zijn, maar toen zei jij...
2: Nee, ik kan het ook aftellen voordat je er bent.
0: En toen ben ik even uitgeschakeld. Dus ik wil eigenlijk deze slechte grap graag met je delen om aan te geven waarin ik mij bevind. Ja,
2: het is pittig voor jou, hè?
0: Het is voor mij ook niet makkelijk.
2: Het is zwaar, ja, zeker.
0: Godmonde. Ja. Nou ja, alle 13 in de rij. Kijken of we hier ook weer een lolbroek aan de lijn hebben. Oh nee, het is Agnes.
3: Hey Annemieke.
0: Hallo. Ik zag heel veel leuke suggesties van jou binnenkomen.
3: Ja,
0: Ja, en deze die kiezen we dan uit. Het komt zoveel binnen. Ik vind het ook lullig bijna dat mensen allemaal leuke dingen verzinnen waar we het dan niet eens over hebben. Welke heb jij bedacht?
3: Heen aan de telefoon van Blondie.
0: Ja, in de wacht hangen.
3: Ja.
0: Wachtrij? Ik snap hem. En hij is leuk. Dankjewel.
3: Jojo.

0: John Mayer, onlangs nog groter in het nieuws. Althans, het nummer dan, met al die gitaristen. Alle 13 in de rij.
1: Nou ja, als we dat halen.
0: En dat was wel de bedoeling, Stefan. En het is natuurlijk ook een rijtje eigenlijk. Nathan, we hebben af en toe ook mensen die dan de telefoon niet opnemen. Dat kan natuurlijk gebeuren. Dat doen wij verder helemaal niet moeilijk over.
1: Dat is verpest ons hele programma. Maar
0: nee joh, maakt verder niet uit.
1: Nee,
0: maar het kan. Je kan niet van iedereen verwachten dat ze constant maar klaar zitten bij de telefoon.
1: Als ze net een appje gestuurd hebben. Nee, ja.
0: Wie gaan we nu niet bashen, maar wel bedanken voor deze leuke plaats?
1: Ivo had een heel tof rijtje doorgestuurd. Met allemaal ontzettend
0: een rijtje,
1: leuke
0: ja?
1: dingen. Ja, zeker. Ja, dat deed ik niet expres.
0: Heel stom.
1: En daaronder hebben we gegrasduind en daar zitten de Pretenders in met Back on the Chain Gang.
0: Oh, dat is leuk. Nou, Ivo, dankjewel voor al je goede suggesties. Dit is hem geworden in alle 13 in de rij. Had je het nou echt niet door?
1: Nee.
0: Dat hij een rijtje had gestuurd?
1: Ja.

0: Pretenders, Back on the Chain Gang. Dank voor die suggestie.
1: Alle 13
0: in de rij. Ja, er zijn behoorlijk wat rijtjes langsgekomen met fijne platen die erin passen in het thema. We kwamen erop in iets met kaartverkoop en wel of niet kaarten halen. En ja, heel veel files, want heel veel omleidingen en toestanden op de weg. We begonnen met Toto, Hold the Line. Kesha met haar TikTok-rij. En Traveling Wilburys daarna, End of the Line. Dat is natuurlijk waar Barry een beetje op hoopt, hè, dat die rij ook een keer stopt. Wat zie ik nou stond?
2: Nee, ik moest lachen dat je versprak.
0: Ja, dat gebeurt wel.
2: Ja, ik zat natuurlijk naar het woord exclusief.
0: Exclusief. Ja. Madness, One Step Beyond. Arcade Fire kwam ook nog langs, We Used to Wait. Grace Jones, Pull Up to the Bumper. QB and the Blizzards, Window of My Eyes. Mooi. Bente, 3-2-1. En Blondie ook nog, Hang on the Telephone. John Mayer net nog, Waiting on the World to Change. En dan hebben we de Pretenders nog gehad. Back on the Chain Gang. Zijn we er nog niet, want Bubbling Under. Agnes draait een beetje door. Mm-hmm. Je zou kunnen zeggen, ze heeft het allemaal niet meer op een rij.
2: Wat heel grappig is.
0: Maar het is niet zo, want Agnes heeft hele leuke suggesties. Knol, raap, lof, schorseneren en... Prei. Ja, en Ray Cooder, ook zo'n leuke. Ray Cooder, Kees, dankjewel. En Marcel zegt Arie Ribbons met Polonaise Hollandaise.
2: Het is wel een rij, ja.
0: Het is wel een bepaalde rij. René van den Kroon, die had ook ja, wat Agnes net maar had. Cypress Hill, Insane in the Brain, dan heb je ze niet meer op een rij. Van Duintjes, Nathan.
2: Nou, er is eigenlijk maar één binnengekomen. En ik denk
0: zullen we doen dat jij de namen doet?
2: Dat is goed. Leon, Lauwers, Alex, Michel, Martin, John, Jeroen, Tom, Gert-Jan, Matti, Petra, Ron, Vivian, nog een rondes, Sandra, Ronnie Veneman en Francis tot dusver.
0: Ja, en ze wilden allemaal als André van Duintje file.
2: Gaan we die ook draaien dan?
0: We hebben nog één plaats.
2: Oh, dag.
0: Ja, dat is de laatste in de
2: rij.
0: Ja.
3: Verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van 23.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster. Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
5: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
6: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.

0: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
1: Wishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Wishfund.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Misschien heb je het gehoord, we hadden eerder vandaag wat problemen met de ster. Het is allemaal gerepareerd. Sterker nog, de grootste ster. Hij is er. Tijd voor het nieuws. Hier is Joost Stubinitsky.
8: De ster en het zonnetje. Jij bent het zonnetje, Paul.
7: Ja, okay.
8: Goedemiddag. Volkswagen roept uit voorzorg wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om die bout zo snel mogelijk gratis te laten vervangen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij kwam als eerste over de streep bij etappes in 1970, 71 en 72... Wachtmans wist al op jonge leeftijd dat hij topwielrenner wilde worden.
9: Ik woonde zowat naast Wim van Est. En neef Wout was een gast bij ons thuis. Joop de Rook kwam veel bij ons thuis. Piet Rentmeester, al die coureurs kwamen bij mijn vader om te masseren. En toen zag ik, en ik rook de wielersport eigenlijk van binnenuit. En ik dacht, ik wil er ooit deel van uitmaken.
8: Dat lukte, maar op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profrenner vanwege hartklachten. Later was hij nog bondscoach van de nationale wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het Rode Kruis heeft ruim €2,5 miljoen opgehaald voor de slachtoffers van de overstroming in Nepal. Duizenden mensen leven nog in tijdelijke opvang nadat een maand geleden een gletsjer in de Himalaya naar beneden was gekomen. Zeker 1300 mensen kwamen om het leven. En bondscoach Xavi heeft spits Joshua Zirkzee opgeroepen als vervanger voor Brian Brobby. Die viel gisteravond geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Verslaggever Jeroen Stekelenburg vertelt hoe de keuze voor Zirkzee is gemaakt.
10: Ze kijken naar profiel bij de staf van het Nederlands elftal. En Joshua Zirkzee is het type spits dat ze op dit moment nodig hebben. En hij komt nu dus vanuit Engeland, vanuit Manchester, want daar speelt hij bij Manchester United, naar Zeist en zal vanavond aansluiten bij de groep.
8: Joshua Zirkzee reist morgen met het Nederlands elftal mee naar Belgrado. Oranje speelt daar zondagavond om 6:00 tegen Servië.
7: Het weer hield de Duitsers er niet van om gewoon te scoren, terwijl Brian Brobby geblesseerd op de grond lag.
8: Mm-hmm.
7: Ja.
8: Wat kunnen we daar nou nog eens over zeggen?
7: Lelijke grappen over maken.
8: Ja.
7: Nou,
8: nee, zo zijn we niet.
7: Zo zijn wij niet.
8: Het weer dan zonnig, maximaal 24 graden. Morgen meer bewolking, wat motregen, soms een beetje zon. En het wordt een graad of 21.
7: Het is 2:02 op de weg. Het is een hele nare, hele drukke, hè Tim?
11: Jazeker. Het is nu al 385 kilometer lang aansluit in het land. Al vroeg druk onderweg dus. Grotendeels vanwege de afsluiting van de A27 bij Gorkum, de Grote Merwedebrug. Die is dicht vanwege werkzaamheden en daarom rijden mensen om. Op de A2 richting Utrecht een lange file tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 8 kilometer, 50 minuten. De andere kant op, richting Den Bosch ook file. Voor Zaltbommel 20 kilometer en 50 minuten. De A16 dan, Breda-Rotterdam, tussen Breda en Dordrecht een 30 minuten extra. En verder ook heel erg anders file in Brabant op de A58 naar Tilburg. Tussen knooppunt Galder en afrit Bavel, 8 kilometer. Je reis duurt daar 20 minuten langer.
7: Ik begin zo lekker rustig aan, tenminste, dat zou je denken. Ik begin met een verboden nummer.
12: Ster.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter, de vriendelijke jeansspecialist.
13: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
14: Wil je met me trouwen?
13: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
12: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
15: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
6: Opgelost. Autotaalglas.
3: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
16: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
18: Anders ga ik je mis.
19: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
20: Rustig, adem in,
19: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
20: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
22: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
24: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer Laren.
25: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
26: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.

0: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
2: Years Editions, het voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.

0: uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse Conferalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.

0: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op

0: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.

Eventjes in het zand muziek. Beetje schudden met je billen. Heerlijk. Ik doe al 2 minuten niks anders. Behalve dan dat we geen zand hier hebben natuurlijk. Maar dan toch. Jonas Blue, Melif, Fjorde. Edge of Desire. En ook een vies plaatje nog. Relax van Frankie Goes to Hollywood. Relax when you wanna come. Maar je mag het zelf invullen waar het over gaat. Maar in de jaren 80 waren er dus DJ's die het niet wilden draaien. In Nederland viel dat wel mee. Maar in Engeland en in Amerika, waar ze allemaal iets voorzichtiger zijn, werd het niet meer gedraaid. Dus het nummer werd verboden. En ja, dat zorgde ervoor dat het een hit werd. Want je kon het nog wel kopen. Dus heel veel mensen dachten, ja, maar ik wil die plaat hebben. En wat is er dan mee aan de hand? Dus iedereen naar de platenwinkel. In Nederland gebeurt het weinig dat nummers verboden worden. Ik weet er eigenlijk maar van eentje. En dat was omdat er een illegaal stukje in zat van Carmina Burana van Karl Orff. Klassiek werk werd op house gezet in de jaren 90. En de familieleden, de erfgenamen van Karl Orff, vonden dit niet zo leuk. Ik kan me er iets bij voorstellen, ja. Nou, die mocht dus niet meer verkocht worden, is echt uit de handel genomen. In België een paar jaar geleden nog, dat is een heel raar verhaal. In België mocht een nummer van Madonna niet meer gedraaid worden of verkocht worden. En dat was dit nummer. You only see what your eyes want to see. Echt waar. How can life be what you want it to be? De rechter had het verboden omdat er een Belg is, Salvatore Acquaviva, een Waal, die had een liedje gemaakt al veel eerder dan Frozen. En ja, Madonna heeft een nummer gemaakt wat te veel daarop leek. Toen zei de rechter, die mag niet meer. Dat is gek, hè? Eigenlijk. Inmiddels is het weer rechtgetrokken. Ook uit de

0: Alweer een beetje een vies plaatje eigenlijk, hè? Let's come together, beloved, sweet harmony. Ik denk dat ik een nieuw onderdeel ga creëren. En dat noem ik de vieze vrijdag. Of,
1: vieze vrijdag.
0: Dit is Paul! Als het maar leuke platen zijn, dan kan het toch?

0: 2 Topsong.
1: Deze week is Who's Dead van The War on Drugs. NPO Radio 2.

van de War on Drugs neemt je mee. Eindeloos in de verte. Je bent zomaar opeens 4 minuten verder en je denkt, wat is er allemaal gebeurd? Het is, de wereld trekt aan je voorbij met een prachtig muziek erbij. Het rijmt. Is het al Sinterklaas? Who's That? Is de nieuwe single van The War on Drugs. Straks. Op vrijdag gaat tussen 2 setjes van platen. Het is vandaag Werelddroomdag. En ik dacht aan 2 liedjes over dromen en ook 2 over nachtmerries. Eerst die dromen maar eens even.

0: prachtige van Fleetwood Mac natuurlijk. Maar wacht, voordat je stemt via de NPO Luister App, wacht nog even wat de nachtmerrie is.
1: Paul Rabbering.
2: Paul Spol. NPO Radio 2.
0: Lullaby van The Cure. En...
3: Goedemiddag. Enter Sandman van Metallica.
0: Er is al een beetje gestemd. Het laatste setje staat voor. Stemmen kan via de NPO Luisterapp.
4: I want you to want me.

0: natuurlijk de live versie. Jorda Cheap Trick. Het is bijna 2:30. Mensen, word niet boos op hem. Tim kan er ook niks aan doen dat het vandaag echt hartstikke druk is op de weg.
1: Ja, inderdaad. Ja, don't shoot the messenger, zeggen ze dan. Maar goed, het is inderdaad druk op veel plekken. Mede vanwege die afsluiting van de A27 bij Gorkum. In beide richtingen is de Merwedebrug dicht, dit hele weekend ook. Daarom rijden mensen om. Bijvoorbeeld op de A2 richting Utrecht vanuit Den Bosch. Tussen Veghel en knooppunt Del, 40 minuten extra. De A2 naar Den Bosch is nog drukker. Tussen Vianen en Zaltbommel, ongeveer een uur in de file. Ook de A16, Breda-Rotterdam, staat aardig vast. Tussen Breda en Dordrecht 17 kilometer en 50 minuten. En ook de A16 naar Breda toe. Daar heb je een file van 35 minuten.
0: Dankjewel, Tim. En daar is het nieuws met Jordi.
2: Een groep hackers claimt te hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, dan worden hun gegevens gepubliceerd. Hackers eisen per klant een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen celstraf, maar TBS. De rechter is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de man. Het Openbaar Ministerie gaat roddelpresentatoren Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen voor het vernederen en seksistisch beledigen van twee vrouwen. Dat deden ze in hun show op YouTube. Het OM spreekt van pure vrouwenhaat. En politieagenten in het Westland keken raar op nadat ze een automobilist aan de kant hadden gezet, omdat de bijrijder geen gordel droeg. Ze zagen toen dat de bestuurder met beide benen in het gips achter het stuur zat, vanaf de voeten tot net onder de knieën. De man mocht niet verder en heeft een bekeuring gekregen.
0: Met een twee gebroken poten de auto proberen te besturen.
2: Ja, best een dingetje, ja.
0: Alsjeblieft. Wat een brokkenpiloot, ja.
2: Het weer dan zonnig bij 19 tot 23 graden. Morgen meer bewolking, kans op een beetje regen. En het wordt een graad of 21.
0: Dankjewel, Jorien.

0: Robin, de band. Cock Robin, je hoorde The Promise You Made. Nou, daar gaat hij. Pols Pol.
1: Paul Robbering.
2: Pols Pol. NPO Radio 2.
0: Ging dus Walking on a Dream and Dreams van Fleetwood Mac, die laatste. En Lullaby en Enter Sandman. Of eigenlijk tussen dromen en nachtmerries. Tristan.
3: Hi Paul. Hoi hoi.
0: Heb jij nog een mooie droom of een nachtmerrie die je wilt delen?
3: Niet eentje die ik wil delen.
0: Oh, dat is niet erg. Heel benieuwd. Nou ja, nee. Nee, misschien doen we maar niet dan. Gaan we voor de dromen of gaan we voor de nachtmerrie vandaag?
3: Ik zeg, we gaan voor de nachtmerries.
0: Bye. Want welke is jouw lievelings? Cure en Metallica?
3: Ja, zeker. Metallica. Daar ben ik altijd wel voor te porren.
0: Als je heel even geduld hebt, hoor je die over 4 minuten.
3: Yes.
0: Maar eerst... gefluister in je oor. Want Robert Smith, die zelf droomde over spinnen.

0: zeggen wel eens dat in je leven er bij elk mens gemiddeld 3 spinnetjes je neus in lopen als je slaapt. Het is een broodje aap, dit is niet waar. Maar het klinkt wel lekker, toch of niet? Lullaby van de Cure hoorde je.
1: NPO Radio 2.
2: Er is maar één. NPO Radio
0: 2. 72% van de stemmen ging naar de Nachtmerrie. Dit is het andere nummer. Enter Sandman, Metallica.

Metallica, je hoorde Enter Sandman. Blijkbaar heb ik dit liedje 2 jaar geleden ook op vrijdag gedraaid. Aan het einde van september. Daar zegt Marije namelijk wat over. Je zegt, het is eigenlijk heel gek, jij zal het niet meer weten. Maar ik weet het nog wel, want we zeggen 2 jaar geleden draaide je dat liedje op 27 september. Ik was toen onderweg naar mijn vader, die helaas op sterven lag. Nog nooit heeft de radio zo hard gestaan als toen die dag. En ja, nu blijft dat liedje altijd bij me. En wel op een goede manier. Dat is een nummer dat aan die tijd verbonden is. Het blijft heel bijzonder. Nou, dat is het zeker, Marije. Enter Sandman was de nacht met die plaat. Samen met Lullaby van The Cure. Straks een uur lang hitparade, maar dan wel een

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.

0: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinkfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
2: Allsafe geeft ruimte.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op AutoScout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
10: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekgreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
12: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
13: Dit is NPO Radio 2. De man die je gaat horen zet net zijn koptelefoon op. Past allemaal maar net. Wat een bos haar, jongen. Niet normaal.
14: Ik moet naar de kapper.
13: Jij moet echt naar de kapper.
14: Ja. Maar die is voor zichzelf begonnen.
13: Je hebt geen kapper meer.
14: Ik heb geen kapper meer, nee. Dus ik denk dat ik...
13: Zie je ze mee gekapt?
14: Dat ik voor... Ja, het wordt een afro bij mij, denk ik. Nou, ik ga maar met het nieuws beginnen, Paul. Het kabinet wil nog niet bepalen of ze Tata Steel bij IJmuiden gaan helpen met verduurzamen. Het besluit daarover wordt met een half jaar uitgesteld. Er lopen nog allerlei gesprekken met de staalfabrikant. Er moeten bijvoorbeeld 2 vervuilende fabrieken worden gesloten waar de grondstof voor het maken van staal wordt geproduceerd. Tata Steel zou volgens minister Van Veldhoven zonder die fabrieken kunnen.
15: Tata kan importeren, dus dan gaan ze niet meer dat gedeelte van het proces zelf doen, maar die grondstoffen importeren. Het zijn allemaal natuurlijk dingen die impact hebben op zowel de techniek als de business case van zo'n bedrijf. En daarom hebben we nog wat tijd nodig om dat weer allemaal netjes met elkaar uit te onderhandelen en goed op papier te krijgen.
14: Vorig jaar begonnen gesprekken om het staalbedrijf met overheidsgeld te verduurzamen. De uitstoot van Tata moet met 40% afnemen. Miljoenen Volkswagens en Audi's moeten terug naar de garage. Autofabrikant Volkswagen roept uit voorzorg 2,8 miljoen auto's terug wereldwijd. Een bout in het stuur is mogelijk kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een oproep krijgen om die bout te laten vervangen. En dat is gratis. De Merwedebrug blijft zoals het er nu naar uitziet in ieder geval tot het einde van dit jaar afgesloten voor vrachtverkeer. Dat zegt Rijkswaterstaat.
16: We zijn bezig met vervolgonderzoeken en we zijn wat scenario's aan het ontwikkelen. En aan het eind van het jaar hopen wij meer te weten over wat we met de brug kunnen gaan doen en of dat zou kunnen betekenen dat het vrachtverkeer weer terug kan komen.
14: De Merwedebrug is er nu slecht aan toe. Vandaag ging hij dicht vanwege werkzaamheden. En maandagochtend vroeg gaat hij ook weer open. En op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang, ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is de vinvis al langere tijd dood. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het komt in Nederland een paar keer per jaar voor dat er een vinvis aanspoelt.
17: Is dat zo'n vis die kan ontploffen?
14: Nou, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Dat zijn in ieder geval zijn dat potvissen.
17: Oh ja.
14: En meestal gebeurt het als ze zeg maar... Nee, het is misschien een beetje vies om te zeggen vers aanspoelen.
17: Oh ja?
14: Dus zeg maar, deze is al echt wel ver heen. Dat gaat echt niet meer ontploffen.
17: Die gaat niet meer knallen.
14: Nee, dat gaat niet meer gebeuren.
17: Anders moet je echt uitkijken.
14: Dan moet je niet bij in de buurt komen.
17: Nee,
14: het weer dan. Het zonnetje schijnt volop. Het is 19 tot 23 graden. Morgen wat bewolking, kans op een enkele bui en een graad of 21.
17: Ik weet waarom jij doet. Je hebt een keer een filmpje bekeken van een ontploffende potvis natuurlijk.
14: Ja, ik heb zojuist nog een filmpje bekeken hoe ze in Amerika een aangespoeld walviskarkas van het strand probeerden te halen door hem op te blazen.
17: Oh, om het voor te zijn.
14: En daarbij werd veel te veel springstof gebruikt.
17: Oh, dat is lachen.
14: Dat was ook, ja.
17: De hele buurt rook naar potvis. Mm-hmm. Oh, shit. Druk, druk, druk op de weg, Tim. Waar staat het allemaal vast?
18: Jazeker, ook daar een explosieve spits, om het maar zo te noemen. Inderdaad, je hoorde het net al bij Gorkum. De A27 is in beide richtingen dicht. En mensen kiezen dus massaal een andere route. De A2, die is natuurlijk wel geschikt, maar ja, wel erg druk nu. Je hebt in beide richtingen 3 kwartier vertraging op het hele traject. Ook de A16 moet het flink ontgelden, vanuit Breda naar Rotterdam. Voor Dordrecht nu een file van 24 kilometer en een uur extra. Dan een kapotte vrachtwagen bij knooppunt Grijsoord. Op de A12 richting Utrecht. Vanaf de Duitse grens een file vanaf knooppunt Velperbroek. 8 kilometer, 20 minuten nu. En bij Utrecht gebeurde een ongeluk bij knooppunt Lunetten. Op de A27 vanuit Almere, daarom file vanaf Beeldhoven. 5 kilometer en 20 minuten.
17: Zometeen is het tijd voor de top op vrijdag. Een hitparade die dwars door allemaal jaren heen gaat. Maar wel precies van deze dag. Precies deze dag, 2001, op 37. Een grote Nederlandse rockband.
19: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
20: Nee, pleut op joh!
19: 650.000 dieren.
20: Dat is bizar.
19: Per dag.
20: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
19: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
20: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
19: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
21: Tachtig jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje.
22: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
23: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
24: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
23: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
25: Ruitschade?
26: Opgelost. Autotaalglas.
27: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
28: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
1: Geeft ruimte.
2: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: De Meer Mini weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.

0: Het begin van hun carrière. Ze waren in 1999 uitgekomen met de eerste single. We zitten nu in 2001 met deze plaat op 37. So Glad You Made It. En het was de tune ook van een televisieprogramma. Weet jij nog welke? Danny weet het zeker nog, want hij stuurt namelijk een appje. Hij zegt, So Glad You Made It. Doet mij terugdenken aan de tijd dat ik meedeed aan de Achmea kennisquiz op SBS6. Zeg je dat nog wat? Robert en Brink presenteerde dat. Ik dacht dat Shazia Murali dat deed, maar misschien was het wel eerder al met Robert en Brink. Dat zal Danny beter weten dan ik, want hij heeft eraan meegedaan natuurlijk. En hij laat nog weten dat hij verder niks met Kane heeft. Oké, Danny. Deze hitparade gaat alle jaren door. Allemaal nummertjes, maar we tellen wel af richting nummer 1. Net 37. We gaan nu naar nummer 34. Maar die komt uit een compleet ander jaar. Deze dag in 1995.
1: 1995.
2: 34.
0: Paul Weller.

0: zegt het je nog iets, deze groep? Men Without Hats. Met het heerlijke typische jaren 80 new wave geluid. Dit was de enige plaat die in Nederland succes had. En het was ook nog eens de hoogste positie ooit voor ze. Dus 29 in 83, het is niet beter geworden. Maar ach, dat hoeft ook niet. Af en toe is het juist leuk om iets te draaien wat je niet zo vaak hoort. Deze draai ik eigenlijk ook nooit. Maar zo richting het weekend dacht ik, dit is wel lekker.
1: 2010.
2: 24.
0: Op deze dag.

0: Dag nummer 19, Brian Ferry, Let's Stick Together. We gaan terug naar, of eigenlijk vooruit, als je kijkt vanaf 76 naar 1998. De grote artiest in Nederland op dat moment was een zanger, of eigenlijk een hele band, laten we eerlijk zijn, want hij deed het toen met zijn hele groep. Xander de Buisonnier met Volumia. Zing jij hem nog mee, van voor tot achter?
1: 1998.
2: 18.
0: Dit is Hou Me Vast.
3: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

0: ik wil.
1: Tegenwoordig kun je een boeken als trouwambtenaar. Xander de Bisonnier van Lumia, hou me vast. En belooft u dan elkaar de eeuwige trouw? Ik weet niet wat het is, maar... Zo flauw om te zeggen, maar
2: het makkelijk
1: heeft
2: zeg.
1: Heel veel mensen ook indruk gemaakt. Ik weet nog dat ik naar Edwin Evers zat te luisteren. En die hadden eigenlijk een interview met Xander de Bisonnier of met Wendy. Mm-hmm. Die kwamen niet meer aan de telefoon. Dat was gedoe, wat echt, ja, last minute werd dat huwelijk afgeblazen natuurlijk.
2: Dat was een ding, ja.
1: Dat was echt zo, echt een ding. Maar goed, voor hun allebei was het natuurlijk het meest vervelend. Mm-hmm. Het is tijd voor de verkeersinformatie. En die is ook best vervelend, Tim. Hoe druk is het?
3: Zeker. Ja, het is akelig druk. 600 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Onder andere de A2. Daar is nog steeds in beide richtingen druk bij knooppunt Empel. Ongeveer een uur extra door die afgesloten A27 bij Gorkum. Voor veel mensen is de A2 dan nu hun toevluchtsoord, moet ik zeggen. Ook de A16 is drukker dan gebruikelijk hierdoor. Richting Rotterdam vanaf de Belgische grens. File tussen Rijsbergen en Zwijndrecht. 26 kilometer lang. Bijna een uur extra ook. Ook andere zaken spelen hoor. Ook een ongeluk bijvoorbeeld op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Nieuw-Vennep ongeveer 20 minuten. En bij knooppunt Grijsoord staat een kapotte vrachtwagen op de A12. Vanaf Duitsland richting Utrecht file vanaf Westervoort. 10 kilometer en 20 minuten.
1: Daar is Juri met het nieuws.
4: Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor zijn begroting. Hij zegt dat er een aantal voorstellen ligt. Bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel. Hackers zeggen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Ze claimen de gegevens te hebben van ruim 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers. En ze willen geld zien. Bij de Grand Prix van Azerbeidzjan is pole position voor George Russell. Hij was het snelst in de kwalificatie in Baku. Max Verstappen viel tegen en begint vanaf plek 8. En morgenmiddag gaat een zwemmer met de naam Niels Onderwater 24 uur lang zwemmen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Niels heeft veel getraind, vertelt hij bij Omroep Connect.
5: Ja, ik stond vaak om een uurtje of 4:30 op om te zorgen dat ik hier om 5:30 het water in kon duiken. Ik heb er op een bepaalde manier wel zin in. Het gaat heel veel pijn doen, dat weet ik wel. Maar dat is iets waar ik wel goed op ga. Ja, het klinkt gek om te zeggen dat je daar echt zin in zou hebben, maar ik heb wel zin in het hele verhaal afronden.
4: Hij gaat het doen in de Haarlemmer Meerpolder. Er is een volgboot met mensen die hem in de gaten gaan houden en eten geven. Niels hoopt €10.000 in te zamelen.
1: Moedig, heel tof dat hij dat doet.
4: Het weer dan zonnig, maximaal 23 graden. Morgen meer wolken, misschien een beetje motregen en ongeveer 21 graden.
1: Dankjewel, Juri. Eten in dat water eigenlijk?
4: Ik denk met zo'n knijpzakje of zo.
1: Oh,
4: of,
1: ja, precies. Met je hamburgertje naar binnen werken. Dat, dat is heel moeilijk. Sompig. Dat is natuurlijk. Succes, jongen.
6: 1987.
7: 14.

0: op 14 in 1987. Mick Jagger en Let's Work, hoor je.
1: NPO Radio 2.
2: Er is maar één. NPO Radio
0: 2. We springen een paar jaar later.
2: 2009.
1: 11.
0: Met Lady Gaga. Paparazzi.

0: Het nummer gaat over thee. Heerlijke plaat. Hot water. Level 42. We gaan nog een plaat draaien zo uit 1982. Dat wordt de nummer 1. Dan hoor je zo meteen de nummer 2 uit 2000. 3, dit hoef je niet op te schrijven of te onthouden, maar misschien prikkelt het je mind. De meest nieuwe plaat van vandaag is nog maar 2 jaar oud en komt uit
1: 2024. 3.
0: Daar staat Yves Berendsen. Terug in de tijd.

0: verder terug in de tijd, namelijk naar 2003.
1: 2.
0: Ken je deze nog?
2: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Outlanders hoorde je met hun versie van Aisha. Grote hitters in 2003. Zometeen is het tijd voor Eddie. Ik zie Irene in de studio alweer. Die is er weer bij. En ik heb gehoord dat Tom Coronel zo ook langskomt.
1: Pop op vrijdag. NPO Radio 2.
0: De nummer 1 van vandaag komt in 1982.
1: 1982.
2: 1.
0: De nummer 1 van deze dag was voor Golden Earring.

0: Rotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Wishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Wishfund. Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter. De vriendelijke jeansspecialist. Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis. Nu 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
1: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
2: Nee, pleurt op joh!
1: 650.000 dieren.
2: Dat is bizar.
1: Per dag.
2: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
1: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
2: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
1: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
3: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
4: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
5: Honda, the power of dreams.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
10: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
11: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Ruitschade?
14: Opgelost, autotaalglas.
15: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
16: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.

0: in of doneer.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties... Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Het is toch exact 4 uur. Ja, ik noem dat gewoon professioneel. We zijn er 2 uur lang.
5: Oh, wat erg.
4: Ja, het is natuurlijk druk op. Maar goed, we gaan eerst serieuze zaken afhandelen. Nu schakelen met de NOS. Kijk mee via de beelden, want hij zit weer klaar. Joeri Stubenitski met het nieuws van 4 uur. Goedemiddag, Joeri.
6: Hey Eddy, goedemiddag. Een groep hackers heeft naar eigen zeggen ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Medewerkers en klanten moeten 10 tot 15 euro per persoon aan cryptovaluta betalen, anders worden hun gegevens bekendgemaakt, zegt die onbekende hackersgroep. Tech-redacteur Joost Schellef is daarover.
7: Het lijkt een nieuwe groep te zijn, die ook ja, echt net pas een communicatiekanaal heeft geopend, waar echt nog maar 1 bericht op staat van een paar uur geleden, over Flink. Dus het lijkt echt een nieuwe groep te zijn die we nog niet eerder kennen.
6: De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. 3 jongens van 16 en 18 jaar zijn opgepakt voor het mishandelen en bedreigen van een jongen van 14 uit Heinenoord bij Rotterdam. Ze zouden hem met een groep anderen van de fiets hebben geschopt, op zijn knieën hebben gedwongen en sorry hebben laten zeggen. Alles werd ook nog eens gefilmd. De grootste luchthaven van Milaan is vanaf vandaag vernoemd naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu dus officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij, Forza Italia, is daar onderdeel van. Op het besluit kwam wel kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi.
4: Ja, heb ik.
6: En vergeleken met 5 jaar geleden hebben we meer last van elkaar.
4: Oh.
6: Irritante jongeren, drugshandel op straat, verwarde mensen, herrie van de buren. Daar ergeren we ons steeds vaker aan. Het hangt er wel een beetje vanaf van waar je woont, zegt het CBS.
8: Daar waar we met z'n allen dichter op elkaar wonen, hebben we ook vaker last van elkaar. Dat geldt voor sociale overlast, ook voor andere vormen van overlast, zoals fysieke verloedering of verkeersoverlast. Dus ja, de grote stad, daar hebben mensen meer last van elkaar dan daarbuiten.
6: Hij benadrukt dat overlast een relatief begrip is. Waar de een zich ergert, haalt een ander de schouders op.
4: Ben jij iemand, Jori, die zich snel ergert?
6: Ja, en jij?
4: Ja, ik heb het heel erg.
6: Oh ja.
4: Maar goed, ik denk ook bij mezelf, daar moet je wat aan doen, Eddy. Want dat is niet goed. Ik ben naar de huisarts gegaan. Hij zei, wat is het probleem? Ik zeg, nou, ik ben heel snel geërgerd. Ik word een beetje bozig zelf. En zo, dan ga ik jou pillen geven. Zeg, oh ja, dat zullen we nog eens even zien.
9: Dat
4: is leuk,
9: hoor. Dit is leuk.
4: Ja, dit is leuk. Het is schattig dingetje, ja. Toch? Ja, weer.
6: Vanavond en vannacht meer bewolking bij graad 12. Morgen bewolkt, kans op een buitje en ongeveer 21 graden.
4: Dat was toch enig weer? Dankjewel, Jori.
6: Graag gedaan.
4: Wat is dat, ja baas, ja baas? Waar gaat het over? Verkeersinformatie met de ANWB. Oh, ik ben snel geïrriteerd, hè? Dag Tim Schaap, een bijzonder goedemiddag.
10: Hi Eddy, hallo,
4: ja,
10: goedemiddag meneer.
4: Ja, tik natuurlijk. Hè. Ach, zeker. Dan nog 2 dagen, dan ben je weg.
10: Ja. Ja, inderdaad. Ja. Ik ga wat anders doen.
4: Ja, gaat,
10: ja.
9: Wat gaat Tim doen dan?
4: Vraag het er maar.
9: Tim, ja, wat ga je doen?
10: Nou, leuk dat je het vraagt, Irene. Ik, ja. Wel, ik word communicatieadviseur bij de AMB. Dus ga ik een andere baan beginnen. Dus
9: nou, wat
10: ja,
9: chic,
10: ik ga
9: wat
10: weg
9: chic.
10: Bij de radio. Oh, ja,
9: en je gaat
10: sorry.
9: Geen files meer communiceren.
4: Nee. Dat is meestal zo, hè? Als je ergens anders gebeurt.
9: Ja, nou ja. Ja.
4: Maar goed.
10: Nou, in mijn vrije tijd hoor. Misschien dat ik in de auto zit, dat ik dan nog wel een beetje hard op mee ga praten.
4: Ja, dat is je dat gaat altijd. Dat je gaat zitten, ja, mee zitten playbacken met je ex-collega. Hoe zielig is dat?
10: Nou, ik zie het wel voor me. Nou, holladier. Ik ga dit opnemen, dan kan ik dat nog nadoen in de auto in mijn eentje. Het is een drukke spits, jongens. 750 kilometer. De afsluiting van de A27 bij de Merwedebrug bij Gorkum veroorzaakt files. Onder andere op de A2 in beide richtingen 1 uur extra bij Zaltbommel. Ook op de A16 moet men het flink ontgelden. In beide richtingen file bij Dordrecht. Ook ongeveer 50 minuten. En hierdoor is het ook druk op de A15 Gorkum-Rotterdam. Tussen Gorkum en knooppunt Ridderkerk 1 uur. Een file van 23 kilometer.
4: Dat is een lange.
10: Ja, heel lang.
4: Mensen, kinderen zeg.
10: Erg, hè?
4: Heel erg. Ja, privé roep ik het bijna nooit. En iedereen die meekijkt via de beelden heeft er al... Ja, Irene is weer terug!
9: Ja, gezellig. Ja. Nou, ik heb er zin in, hoor.
4: Ik maar eerst programma, schat. Zometeen alle details. Waar was ze en hoe zit het met de diarree? Wat zit er allemaal in de show? Nou, Sven Vlucht. Meer.
9: Ja, en Tim Coronel. We vertellen er straks alles over. Ja. Het wordt geweldig.
4: Het wordt gewoon geweldig, dat weten we nu al.
9: Zeker
4: weten. Laat die andere shows maar lachen. Wij zijn hier met het verrassingspakket, meer prijzen. Ons advies is derhalve.
0: Blijf er lekker bij.
4: Tot zo.
0: Tot zo.
5: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
11: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
5: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
12: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
13: Ah, mam?
14: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
15: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
14: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
16: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: 30 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter, de vriendelijke jeansspecialist.
1: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
0: Nu 2 merkjeans voor 110 euro tijdens de Dennemarket bij Jeanscenter.
2: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
3: Hallo, wij zijn Porvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Porvis Mazar, accountants en adviseurs.
2: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes.

0: Arena-middag.
1: Zo is dat. Boom. Allerleukste omroep van Nederland. Verdikken, maar wie staat nou toch weer? Hallo?
2: Hey, met Frans Duits.
1: Hey, Frans, hallo. Ja, ja.
2: Ja, hey, Eddy. Even, hè. Wordt het niet eens tijd voor een lekker Nederlands plaatje?
1: Nee, doe me niet. Nee, sorry, geen tijd.
2: Oh.
1: Nee.
2: Echt?
1: Nee,
2: oh,
1: niet.
2: Nou. Oké, okay, nee, weet je, dan ga ik even een verdieping naar beneden, joh. Dat komt goed. Hey, fijne dag, hè.

0: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei-doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er

0: in de middag.
1: Zo is dat. Oh. Allerleukste omroep van Nederland. Verdikke me, wie staat nou toch weer? Hallo?
2: Hey, met Frans Duits.
1: Hey, Frans, hallo. Ja, ja.
2: Ja, hey, Eddie. Even, hè. Wordt het niet eens tijd voor een lekker Nederlands plaatje?
1: Nee, doe me niet. Nee, sorry, geen tijd.
2: Oh.
1: Nee.
2: Echt?
1: Nee, niet.
2: Oké, nee, een beetje, nou, dan ga ik even de verdieping naar beneden, joh. Dat komt goed. Nee, fijne dag, hè.

0: lieve vrienden van NPO Radio 2. En het is weer een nieuwe aflevering. En hij is ook vandaag weer kakeltje vers. En ik zei het al, ach, wat heerlijk. Nou, Gerard Joling, uitmuntend gedaan overigens. En Paul de Leeuw, die de honneurs heeft waargenomen. Ja, wie kan Irene Moors vervangen?
1: Ik vond het,
2: Het geweldig chique vervanging.
0: Vond je niet ontzettend chique?
2: Ja, nee, maar echt. Is ja, gewoon die twee, dat je die twee sterren zo ver hebt gekregen.
0: Ja, nee, maar zeker Gerard zei achter.
2: Maar dat is duur.
0: Nou, duurder dan jij in ieder geval. Oh. Ja.
2: Maar goed, nee, maar fijn weer hier te zijn, Eddy. En jij hebt een hele drukke week. Ben je moe, kan je het aan? Je hebt de hele zender gedragen de hele week.
0: Zeker, maar ze bellen mij altijd als ze vervangen moet worden. Ja. Alsof we niemand anders hebben.
2: Nou, niemand neemt op, alleen jij.
0: Ja, precies. Er zijn andere grote namen. Ik noem hoe dan ook, aflevering 1, 2, 1 van deze show. Wat zit er allemaal in, vrienden?
2: Nou, luister, we krijgen Sven Versteeg op visite. Weet je wie dat is? Je bent een beetje het Nederlandse lied, niet helemaal thuis. Ja, Blikkendag heeft hij ooit gedaan. Grote hit. En hij heeft een nieuwe single, Houdini, gaan we straks horen. Oh. Tim Colonel komt. Niet te verwarren met Tom.
0: Nee, dat alleen is Tim natuurlijk een eigen tweeling.
2: Waarom komt hij alleen? Dat komt omdat hij alleen meedoet aan een nieuw programma bij SBS. En je hebt de Roepie-Roepie-vogel volgens mij ergens vliegen.
0: Zeker.
2: Vandaag.
0: Dat doen we in plaats van de Goedemiddag.
2: Ja, en hebben we Eddy weer ervoor.
0: Dat hebben we dus gejat van Jeroen van Enkel. Dus hij zit nu in de auto te luisteren. Oeh, die klept het
2: ja,
0: hè?
2: Die gaat bellen
0: ja,
2: zo.
0: Maar ja, maar zijn lieverd is het. Die zegt, Eddy, jij mag dat.
2: Zo is dat.
0: Maar deze jingle is ook van hem, hè?
2: Meen je dat nou?
0: Ja,
2: ik zou zweren dat hij van jou was. Ja,
0: nee. Dit komt uit de tijd dat hij iets met Patricia Pai had. Maar daar gaan we verder eens niet meer over zeiken natuurlijk. Wacht. Hey, ik weet niet of jij het een beetje meegekregen hebt. Ga je wel eens naar de huisarts?
2: Nou, liever niet, maar af en toe moet dat wel,
0: Nou, je bent natuurlijk recentelijk geweest voor je spataderen. Ik zag
2: ga
0: nu alweer pleisters.
2: Nou weer zeggen? Nou,
0: ja, maar ik zag pleisters.
2: Kijk, bij mij is het gewoon groot onderhoud. En dat is niet met 1 of 2 of 3 keer gedaan. Maar ik heb een abonnement nu op de spataderdokter. Ja,
0: dat
2: en op een gegeven moment ben ik beeldig. Ga ik hak aan doen, dan ga ik je verbazen.
0: Zometeen uitgebreid over je vakantie en de walgelijke diarree die je had. Maar ik was even naar de huisarts, mensen. Ja, dat is toch heel een bijzonder moment.
2: Wat deed jij daar?
0: Dat je denkt, ik ga er eens naartoe. En een vriendje van mij die moest er ook naartoe. Maar voor de ging, die vertelde mij iets nieuws. Dat daar dus, als je bij de huisarts komt, krijg je een dingetje. Volgende patiënt, wil mevrouw Moors even meelopen deze kant op. Dat is afgelopen, mag niet meer.
2: Nee,
0: even met de privacywet.
2: Ah.
0: Ja, dus het is tegenwoordig, je gaat naar binnen en je naam wordt geroepen. Dat is allemaal voorbij, mensen. Aan de ene kant is het goed nieuws. Maar die vriend van mij, die zat daar ook. Ja, en de busser gaat. Dokter komt daar gewoon de wachtkamer in. En die zegt op een gegeven moment, ja, wil die meneer met die druiper even meekomen?

0: hits. Wat dacht je van deze? Ah, oh, Boogie Wonderland. En deze. Ook zo fijn. Dat, is, oh, dat zijn toch de hits waarvan je zegt... Wat heerlijk. En deze. Ja. Nou, we zijn er weer hoor, mensen.
1: Gezellig.
0: Ja, dat is ook zo. Heerlijk. 2 uur met mijn lieve vriendin Irene Moors hier links.
2: Goedemiddag, Eddie.
0: Goedemiddag, schat. Keurende middag. Tot 6.

0: Lekker hoor. Het is Poco. Het is niet heel veel, maar het is Poco. Wij moeten het even kort hebben, mensen. Natuurlijk op een vakantie van mijn vriendin. Jij hebt het leuk gehad. Je bent 2 weken weggeweest. Eerst naar Spanje, toen naar Frankrijk.
1: Ja, nou, ik moet je eerlijk zeggen, het komt niet in mijn top 10. Het waren wat mindere dingen.
0: Ja.
1: En dat betrof, denk ik, weet niet zeker. Maar ergens heb ik iets gegeten. Misschien wel, misschien niet. Ik denk een vis.
0: Ja.
1: Ik zag het al. Hij was dood. Hij zag er niet goed uit.
0: Nee.
1: Maar ook
0: toch in je mondje gestoken.
1: Toch in mijn mondje gestoken.
0: Wat is er toch gebeurd?
1: Nou, het was een smakeloze vis. Maar daarna heb ik eigenlijk dagenlang daar last van gehad.
0: En
1: gebivakkeerd bij een toilet. Ik wilde verder niet.
0: Ik ken het hotel waar je zat. En die dame, die zei van, ja, die Irene Moortje kwam steeds naar me toe en die zei...
2: Ik sta hier gewoon echt ontzettend in mijn broek te scheiden.
0: Ja, dat kan, maar ik vind het dus niet kunnen. En je weet niet de enige, Jeroen van Inkel doet het ook wel eens, hoor. Maar die heeft daar tenminste nog een jingle van.
3: Ja. Van Inkel die gaat pleiten, want hij moet even schijten.
0: Ja.
1: Nou, chic allemaal.
0: Chic
1: op de vrijdagmiddag. Maar goed, dat heeft een week geduurd en dat drukt nogal op je vakantie. Dat is een beetje jammer. Dus het was leuk. Het was
0: een zesje.
1: Het kan beter, ja.
0: Het
1: Ik ben blij dat ik hier weer ben.
0: Dat ben niet zo blij als wij zijn.
1: Nou, ik zie het. Ja, je bent helemaal,
0: blij. Ja. We gaan prijzen weggeven, mensen.
1: Zeker.
0: Ja, zin in. Oh, dan even lenen van Jeroen. Dat mag wel even, hoor. Roepie, roepie. Kun je natuurlijk ook inspreken, maar we hebben daar gewoon

0: spel, mensen. De roepie, roepie. Dat gaan we nu doen. Het is eigenlijk heel simpel, want de eerstvolgende keer dat je dit weer hoort... niet?
1: Nee, 3 keer moet je hem horen. Dus het is een heel simpel spel. Als je 3 keer de vogel hebt horen vliegen...
0: Ja.
1: Als je dat 3 keer hebt gehoord... Ja. Dan bel je met het gratis studionummer van NPO Radio 2. En dat is... Pak je pen, je papier of iets anders. 0800-1122. Pas na 3 keer.
0: 3 keer! Dus je hoort hem misschien zo meteen al een keer. Geen idee, we weten helemaal niet wanneer hij komt. Maar dat de 3e keer pak je de telefoon... En dan maak jij kans op hartstikke leuke prijzen.
2: Er is maar één...
3: NPO
2: Radio 2.
3: NPO Radio 2.

0: gezellig is. En wat viel ons op de afgelopen maand?
1: Week, ja, misschien heb je het gemist, maar er was een Vlaams parlementslid. Die ging na een lange vergadering even naar het toilet voor een bepaalde boodschap. Alleen toen hij klaar was, bleek het slot kapot. Zijn telefoon lag nog op het bureau, vreselijk. Zijn collega's gingen gewoon naar huis, die hebben hem blijkbaar niet gemist. Dus hij zat daar 13 uur lang. En pas de volgende ochtend om 6 uur werd hij ontdekt door een schoonmaker.
0: Jezus Christus, ja, zit je
1: dat
0: die
1: moet
0: pot?
1: Je daar doen de hele tijd.
0: Ja, als iemand weet hoe het lang op de pot zitten is, dan ben jij dat de laatste week.
1: Maar jeetje, Mina,
0: In Australië overigens, lazen we ook nog dit bericht. Je zag de politie een 29-jarige man door druk verkeer rijden. Niet zo bijzonder, zou je zeggen, behalve dat hij het stuur met zijn knieën vasthield. En waarom was dat? Meneer vond het nodig om ondertussen een boter op een bagel te smeren. Zijn verklaring was ook prachtig, hoor. Hij wist dat het dom was, maar hij had gewoon honger. Ja. En dat de agenten waren uitgelachen, kreeg alsnog een flinke boete.
1: Terecht.
0: Maar onzin.
1: Ja, je moet niet boterhammen gaan zitten smeren. Nee. Ook mensen, zijn ook mensen die zichzelf opmaken, hè, gewoon tijdens het rijden.
0: Ja, ik zag je rijden.
1: Kring. Oké, er was ook nog een man die brak in bij een huis in San Diego. En daar liep een hond, een golden retriever. Hartstikke lieve honden. Nash heette die hond. En je zou denken, nou, misschien gaat hij blaffen, grommen om het huis te verdedigen. Dat deed hij niet.
0: Nee, deed hij niet.
1: Nash liep enthousiast naar de inbreker toe met speelgoedje in zijn bek. Die dacht, nou, we gaan spelen. Gezellig bezoek. Dus ja, dat werd helemaal niks. Via de camera's is gezien dat de inbreker ondertussen ook eventjes wat in de koelkast is gaan zoeken. En nog een dutje heeft gedaan. Nou, dat is toch verschrikkelijk.
0: Dat was het?
1: Ja, dat was het.
0: Ik vond het een heel leuk berichtje.
1: Ja.
0: Ja. Is het voorbij?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Een Nederlandse hoogleraar heeft deze maand een Nobelprijs gewonnen. Met onderzoek naar, let goed op, begraven onderbroeken, mensen.
1: Kan je dat ook onderzoeken?
0: Ja, kun je blijkbaar onderzoeken, maar dat heeft wel een reden gehad. Voor het onderzoek werden meer dan 2000 witte katoenen onderbroeken in de grond gestopt. 2 maanden later werden ze weer opgegraven. Vraag, waar is dat voor?
1: Ja, waar is dat voor?
0: Ja, luister. Hoe minder er van die overbroeken over was, hoe actiever en gezonder de bodem bleek te zijn.
1: Oh. Ja, ik ben er stil van. Ik had niet willen missen.
0: Nee, nou, ik moet je zeggen, ik heb een buurvrouwtje die ook altijd haar onderbroekjes natuurlijk lekker wast.
1: Oh,
0: en die hangt ze aan de lijn.
1: Oh, die hangt ze aan de lijn, ja?
0: Ja, die hangt ze aan de lijn. Dus ik liep even de tuin in en toen zag ik inderdaad, ja, op een gegeven moment kwam zij terug en ik stond even naar haar onderbroekjes te kijken. Ja, en er was er één weg.
1: Nou.
0: Ja, dat is toch afschuwelijk nieuws. Ja. Ik werd er helemaal een beetje nerveus van ook. Zeg, heb jij toevallig mijn onderbroekje gejat? Ja, ik schrok er zo van. Ik heb gelijk haar hele onderbroekje voorgeschreven.
2: Blijf je homoseksueel of zou je ook een vrouwen kunnen gaan houden?
3: Dit is homo.

0: heerlijk even zo goed. En de hits, ja, ze blijven net als mijn zusje maar komen. En je zingt ze allemaal mee.
1: Ja, even over de roepie-roepie-vogel nog eventjes. Er is al gebeld. Dat kan niet, want hij is nog niet 3 keer geweest. Dus nee, dat is onzin. Nog niet bellen, hij is nog niet 3 keer geweest. Maar mocht je hem 3 keer gehoord hebben, dan is het nummer 0800-1122.
0: Irene is aan het roepen. En het komt goed uit. En hier is ze met...
1: Ach, het is zo lekker. Ik geniet hiervan. Ja, lekker een zonnetje, een ding. Heerlijk, echt hoor. En vanavond en vannacht komt er iets meer bewolking en wordt het 1 graadje of 12. Morgen, toch wat meer bewolking. Misschien een beetje kans op een bui, maar geen nood. Het wordt gewoon rond de 21 graden.
0: Gaan we weer. Den Haag, hij zit voor je klaar. Gezellig altijd met jou op de radio, Timmy.
2: Ja, insgelijks. Gezellig altijd, Eddie.
0: Dankjewel.
2: Maar het is ook gezellig druk onderweg. Het is heel erg druk. Het staat bijna 800 kilometer, als we alles bij elkaar optellen. De langste files, onder andere de A2 in beide richtingen voor Zaltbommel. Een uur extra door die A27 die dicht is. Hetzelfde verhaal op de A16 in beide richtingen file bij Dordrecht. Daar ongeveer 50 minuten. En een ongeluk helpt niet bepaald mee bij Bergen op Zoom op de A4 richting Rotterdam vanaf de Belgische grens. 9 kilometer en 3 kwartier in de file.
0: Dankjewel, Timmy.
2: Joe, tot zo weer.
0: Tot zo weer. Het is 5:02. NPO Radio 2. Grootste zender van Nederland, vrienden. Dat zeggen we gewoon. Hangt ons niks uit. Het nieuws van de NOS bij monden van Juri Stubenitski.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Bijna 50.000 treinreizigers hadden last van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion afgelopen mei. Dat blijkt uit een analyse van de NS, die is gedaan op verzoek van de PVV. Met die blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag daardoor zo'n 2 uur stil. 2 mannen zijn opgepakt voor een inbraak bij de brandweerkazerne van Moordrecht. Het is een van de tientallen kazernes waar de afgelopen tijd zwaar gereedschap werd gestolen. Onderzocht wordt of die mannen met meer diefstallen te maken hebben. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand neergeschoten. Hoe het met diegene gaat is niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont uit Amsterdam-Centrum. Daar zijn ook veel terrassen. En wat als er op de kermis iets gebeurt in de breakdance of de turbopony?
0: Ja, kan maar.
3: Of bij de botsautootjes bijvoorbeeld.
0: Kan maar zo.
3: Nou, daarop oefenden de brandweer en de politie op de kermis in Weert.
0: Oh.
3: De attracties werden gebruikt als oefenterrein met echte mensen die speelden dat ze in paniek waren of weigerden mee te werken. Allemaal om het zo echt mogelijk te maken voor de hulpdiensten.
4: Eergisteren heeft nog ergens in Duitsland een attractie op de kop gehangen. Ja, het gebeurt wel. Dus oefenen is ontzettend belangrijk.
5: Je weet nooit wat er echt gaat gebeuren. Ja, dat is altijd lastig.
6: Allemaal naar de uitgang met je handen omhoog en zichtbaar.
0: Yo, zeg.
6: Nu lopen!
0: Wow.
3: De oefening verliep goed. Het was niet erg als er iets fout ging, want daar leren de hulpdiensten dan ook weer van.
0: Ja, natuurlijk, met de kermis. Altijd leuk, die geluidjes die je daar voortdurend moet je horen. Iedereen allemaal impressies doet, dat hij met de mond kan.
3: Mm.
0: Dat wisten we natuurlijk al.
1: Wat is je favoriete attractie op het kermis?
0: Nou, ik ben überhaupt gek van de kermis.
1: Ja?
0: En ik ben daar een aantal weken geleden, was ik daar, ben ik expres gegaan. Het was heel koud buiten. En toen ben ik naar de kermis gegaan, expres, om van een koude kermis thuis te komen. Ja, ik dacht bij mezelf, ja, dat is misschien een aardige idee. Ja, dat kan best hoor. Ja, hoor. Ik krijg een trapje van Juri.

0: Het is drie keer geroepied.
1: Is het drie keer geroepied?
0: Ja, oh, ja, ja, ja. En toen ging meteen de telefoon.
1: Natuurlijk, en we hebben Mirjam. Goedemiddag, Mirjam.
2: Hey, goedemiddag. Goedemiddag.
1: Hoe is het met Mirjam vandaag?
2: Ja, supergoed. We zijn onderweg naar Zoutelanden, dus...
1: Oh, wat een leuke titel voor een platenstap.
0: Ja, dat is wel leuk.
1: Dat zou wel leuk zijn, weer een keertje draaien.
0: Ga je daar doen, Mirjam, in Zoutelanden?
2: Ja, lekker op strand hangen.
1: Oh, met wie?
2: En uit eten en...
1: Met wie?
2: Nou ja, dat.
1: Met wie?
2: Met mijn mama en mijn zoon, Tibbe.
1: Oh, wat ontzettend. En Tibbe is je zoon of je man?
0: Nee.
2: Ja, dat is mijn zoon.
1: Oh, en hoe heet je man?
2: Daniel.
1: Nou, wat een leuk stel allemaal bij elkaar zegt. Ja, je treft het wel qua weer, want wij waren ook even buiten Irene. Ja, Irene ook.
0: Ja, we vragen ons af wat we hier binnen doen. Maar we plezieren de mensen heel graag die wel in de zon zitten.
1: Zeker. Ja. Jij hebt dus drie keer de roepie gehoord. Ja, dat betekent automatisch dat jij met je neus in de prijzen valt. En dat betekent dat jij van ons de Eddybeer krijgt. Hoe vind je dat?
2: Nou, fantastisch.
1: Ja, lekker iemand om te knuffelen, maar je hebt al twee mannen.
2: Ja, ik kan altijd eentje bij.
1: Ja, dat roep ik ook. Je hebt er twee, ik heb er geen één. Maar goed, dag is nog niet om natuurlijk. Hé, wij doen er ook even drie keur in de middag zonnebrillen bij. Vind je dat leuk?
2: Ja, fantastisch. Heel leuk.
1: Wij vonden jou leuk. Mooi weekend en veel plezier met je mannen daar, hè?
2: Dankjewel, goeie uitzending.
1: Dankjewel, doei. Doei. Vinden wij ook, dankjewel.

0: je tot wel in de puntjes verzorgd in je
1: ja,
0: eentje.
1: Is, en dan vaart zit erin. En ja, dat is natuurlijk. Van het een naar het ander. En vervolgens zit er ineens een gast.
0: Sven Versteegers in de studio!
2: Hey! Goedemiddag. Ah,
0: goedemiddag. Ik vind één foutje per dag mag je wel maken.
1: Wat dan?
0: Nou, is net bij Noordzee geweest.
1: Oh! Alleen bij Noordzee, Sven, of ben je nog op tour vandaag?
2: Ik ben wel een beetje op tour vandaag.
1: Ja. Waar ben je overal al geweest?
2: Wij hebben, dat is zo.
0: Nou, zeg het.
1: Geen enkele indruk.
2: Ja, Radio Continu. Ken je
1: die?
2: Ja, precies. Nee, ik ga het ook helemaal niet doen.
0: Je spreekt het verkeerd uit. Radio Continu.
1: Nog een wonder.
0: Ik ben
2: een
0: Noordzee geweest.
2: Ja, Noordzee ook.
0: Leuk is dat. Er is weinig kans dat je daar mensen hebt gehad die dat gehoord hebben. Maar dat doet er voor de rest niet toe. Je bent hier nu, dat vinden we ontzettend leuk. 29 jaar, ben je recent jarig geweest?
2: Nee, niet per se.
0: Wanneer ben je jarig?
2: In februari.
0: Oh, steenbok?
2: Nee.
0: Wat dan?
2: Nee, visser is het net.
0: Oh, net vis.
1: Hoezo? Heb door. Jij een horoscoop situatie?
0: Ja, ik heb er een fetish mee.
1: Oh, nee.
0: Dat is ontzettend leuk.
1: Zeg, en als je dan 30 wordt, ga je daar een groot feest van maken?
2: Nee, ik twijfel dus een beetje.
1: Of ga je als een Houdini verdwijnen en ergens op het buitenland
2: zitten? Dat zou zomaar kunnen. Ja, dat zou zomaar kunnen. Nee, ik weet het nog niet. Ik weet het echt
0: nou,
2: niet.
0: Je hebt alle tijd om erover na te denken. Overigens niet over het liedje dat ik voor jou gemaakt heb. Ik heb een leuk liedje voor jou gemaakt.
2: Nou, ik...
0: Wat verdikke me zeg.
2: Heb ik er zin in?
0: Nou, zullen we ons even tot het liedje beperken?
2: Ja, dat bedoel ik.
0: Je bent net binnen. Ik heb echt mijn best gedaan. Ja, het voorstelliedje is eigenlijk leuker geworden dan je plaat. Maar goed, we gaan...

0: is toch hartstikke leuk. Jongens. Ja, dat hadden ze niet bij Noordzee, hè? Wat een armoe. Maar goed, hier hebben we het wel.
1: Maar even laten we eens reageren. Wat vond je hiervan?
2: Nee, dit vond ik wel leuk. Dit was wel gezellig.
3: Ja, toch?
2: Ik was een beetje bang voor het liedje.
0: Waarom?
2: Maar, nou, gewoon.
0: Ik herinner me nog dat ik het laatste liedje met Corrie Konings... Weet je wel, die heb je toen ook voor het voetlicht gesleept. Die wilde helemaal niet. En dat was ook, een leuk liedje.
2: Ja, nee, daarom. Dus we houden het lekker bij de leuke liedjes.
1: Is Blikkendag jouw grootste hit tot nu toe?
2: Ja zeker.
0: Ja. Ja.
1: Voor de
0: ja.
1: mensen die niet meer weten hoe dat klonk. Kijk, daar gaan we.
0: Ga ik zo laten horen. Maar eerst even dat Corrie Konings dingetje.
4: Haar naam is Corrie Konings.
0: Ja, dat is ook het enige dingetje. Maar wij willen eigenlijk nog even die andere horen. En die staat in 4. Komt ook er goed uit. Het is echt muziek voor Noordzee ook, hè?
1: Nee.
3: Hij is helemaal gebekeerd.
2: Maar doet het wat met je dat ik daarmee geweest?
0: Nou, ik vind eigenlijk... kijk, ik snap jou wel. Je moet er zoveel mogelijk rugbaarheid geven als je een nieuwe plaat hebt. Ja. Een andere vraag aan jou. Hoe kwam je nou in die videoclip van Hans Klok terecht? Wat moest je daarvoor doen?
1: Nou,
2: Nee, ik heb hem gewoon gebeld. Er zit een zin in het nieuwe liedje die heet Ik Hans Klok even uit. Dus dan moet je wel Hans bellen of je zelf mee wil doen met de clip. En dat heeft hij gedaan en het was heel leuk.
1: Je kan van Hans zeggen wat je wil, maar die heeft echt een hele hoop zelfspot.
0: Ja.
1: En dit is echt heel leuk. De single heet Houdini. Dat gaat er gewoon over stiekem weggaan op een feestje.
2: Ja.
1: En, dat is het, hè.
2: Ja. Dat is het,
1: Doe je dat vaak? Denk je van, ik ben hier wel binnen, maar ik ga eens wegsneaken?
2: Ja, ik denk dat iedereen dat wel doet.
0: Nee hoor.
2: Ja? Toch? Nee?
1: Ga je niet... jij zegt altijd iedereen nog even gedag. En hoi, ik ga naar huis. Ja, doe je dat?
2: Ja, nooit meer naar huis.
1: Jij komt niet eens op een feestje. Dus
0: ik kom op heel weinig feestjes. Maar als ik mensen gedag zeg, dan doe ik dat altijd eventjes. Ik ben daar over het algemeen wel heel netjes in. Ja, ja hoor. Maar dan zou ik het niet doen. Maar ik zeg altijd gewoon een keurige dag. Ik zeg altijd als ik wegga...
1: Hi, schat.
0: Ja.
1: En dan ga je weer weg. Nou, dit is je nieuwe single. Voordat zo'n plaat uit is. Wie gaat bepalen gaat zeggen tegen jou eerlijk... hoe die is geworden. Is dat je vriendin, je kind, iemand?
2: Ja, nee, gewoon de mensen om je heen, hè? Maar die zijn het er ook niet altijd mee eens, hoor.
0: Nee. De hittesters, zeg maar.
2: Ja, ik heb wel testers, maar die zijn vaak dan weer te kritisch, hè?
0: Wie heeft het laatste woord? Wie is het meest dominant?
2: Niemand eigenlijk, nee.
0: Nee? Ken je niet wat dominant is?
2: Nee, ik bepaal zelf wel wat het wordt.
0: Ja, maar dat is toch... Kijk, je eigen jury zijn is meestal niet goed. Je moet het even aan andere mensen laten horen.
2: Ja. Dus
0: wat vind jij? Ton staat hier. Dat is je roadmanager, geloof ik.
2: Ik wist het gewoon.
0: Nee, die moet je toch even vragen van... wat vind jij ervan?
2: Ja.
0: Wat stel dat
2: of wil jij dat Ton vragen?
0: Nee. Wat vond je ervan, Ton, toen we het eerst hoorden?
1: Laten we hem gewoon gaan beluisteren. Ja, we weten waar we het over hebben.
0: Deze knop drukken.

0: de Houdini. Nou, dat moet je zeggen. Ik vind het wel een leuk plaatje, hoor.
1: Nou, ik ben blij dat je dat zegt.
0: Ik kan er bijna niet stil bij blijven zitten.
2: Heb je het al ergens staan zingen voor het publiek al?
1: Stiekem? Bij Radio Noordzee.
2: Waren
1: daar
2: mensen?
1: Ik dacht dat er niemand woonde. Ja, maar zometeen, dan moeten we gelijk door.
2: Je hebt hem getest. Je hebt toch bij je optredens wel eens...
1: Nee, nog niet. Nee, echt nog niet. Normaal test ik hem wel. Ja, de orkestband was nog niet af.
2: Ja, dat is wel een armo.
0: Wat een
1: echte armo. Maar vanavond gaat het gebeuren.
0: Hé, ik wil eventjes iets anders aan je vragen. Want je hoort het steeds vaker. Mensen doen het vaker met elkaar. Op de plaat, hè. Is er nog een bepaalde ster in Nederland waarvan je zegt... daar zou ik graag een duet mee willen doen?
1: Echt een goede vraag. Ja, nee, ik weet het nog niet. Ik moet zeggen, dat is ook wel goed. Want Corrie kwam ineens op mijn pad. Wie? Zeg maar, dat Corrie Konings had ik ook niet verwacht van tevoren.
0: Nee, bij je ook niet.
1: En met Donnie natuurlijk. En met Senna eigenlijk ook. Ik heb ook een liedje gemaakt. Dus ik zie wel welke kant op gaat. Maar nu staat er nog niks op de planning.
2: Het is gewoon na Blikkendag heel hard gegaan. Je bent ineens een van de Nederlandse zangers die enorm veel geboekt wordt. Er zijn enorm veel feesten en partijen. Ben je dan ook nog onder de indruk van de andere Nederlandse zangers waar je zo tegenop keek. En daar sta je dan nu ineens zelf tussen.
1: Ja, dat is wel apart.
2: En bij
1: hoor.
2: Wie is dat het meest?
1: Ja, er zijn er wel een paar.
0: Noem maar eens een paar.
1: Jan Smit bijvoorbeeld.
0: Ja, kan dat voor. 40 jaar vak.
1: Ja, en dat vind ik heel knap. Dat je dus 40 jaar gewoon zoveel hits hebt. En laatst dat hij een concert, dat hij in zijn concert het niet eens redde om al zijn hits te spelen. Nou, dan ben je echt wel...
2: Dan ben je echt groot, hè?
1: Echt wel groot.
0: Een hele grote jongen
1: natuurlijk. Ja, zo zijn er nog...
2: Als je Gerard Joling tegenkomt, ben je daarvan onder de indruk?
1: Nou ja, dan ben ik vooral overprikkeld.
0: Waarom is dat?
1: Nee, ja, gewoon. Ja, waarom? Moet jij ook een beetje. Ja, gewoon een beetje.
0: Maar waarom?
1: Ja, weet je, druk, weet je. Ja, ik weet niet.
0: Is het een beetje te druk voor jou?
1: Nee, dat niet. Nee, dat niet.
0: Nee?
1: Nee. Ik weet niet welke kant je op wil, maar...
0: Nee, helemaal niet. Maar ik wil even verder met je over het acteren. Want je hebt iets geacteerd, is mij verteld.
2: Geacteerd?
0: Ja, in gepresenteerd. Geef mij maar Amsterdam, presentatiedingetje is dat. Dus dat ging zo. Ja, Sven Versteeg, zijn nieuwe single, mensen. Geef mij maar Amsterdam. Ja. Nou, dat klinkt wel heel bekend. Ja. Hoe vond je dat om dat te doen?
1: Dat is heel leuk. Maar ik doe dat steeds vaker, dus dan mag ik presenteren op evenementen. En dit is dan echt een heel leuk evenement in de Avonds Live. Was super. Dus ik hoop dat nog veel vaker gaat gebeuren.
0: Ja, want Jan Smit presenteert natuurlijk ook. Dus je gaat een beetje zijn kant op natuurlijk, hè?
1: Nou ja, op tv nog niet. Maar ik vind het wel heel leuk om te doen.
0: Op tv, zou je dat leuk vinden dan?
1: Ja, hangt er een beetje vanaf.
0: Ik heb natuurlijk mijn contacten natuurlijk, hè? Jazeker.
1: En welke zender is dat dan?
0: Nee, niet dat soort contacten.
1: Nee.
0: Daar kom ik niet veel verder mee. Oh, heb je nu al praatjes? Je hebt nu al...
1: Nee, helemaal niet. Maar Nee, niet.
0: Oh.
2: Er is veel tumult rond het Songfestival. En de standaardvraag aan elke zanger in Nederland is op dit moment... als jij gevraagd zou worden dit jaar om mee te doen aan het Songfestival... doe je dan mee?
1: Nee.
0: Waarom niet?
2: Want...
1: Nou, ik denk dat wij als Hollandstalige, de Hollandstalige muziek, zeg maar, denk ik niet dat je die kant op moet gaan.
0: Nou, je zou bijvoorbeeld eens heel verrassend natuurlijk uit de bocht kunnen komen door te zeggen van nou, ik heb een nummer speciaal voor het Songfestival. Dat is, noem eens wat, een ballad. Dat verwachten mensen niet zo snel bij jou. En als dat iets heel moois is, zoals Blijf bij mij bijvoorbeeld, van Paul de Leeuw en Ruud Jacot, Maar ik heb je lief bijvoorbeeld. Als je ineens daar staat, in al het tumult van die vreselijke toestanden daar, en in één keer in één spotje staat daar Sven Versteeg iets heel moois te zingen, nou...
1: Ja, maar ik denk...
2: Alles begint met een liedje natuurlijk.
0: Natuurlijk is dat zo.
1: Nee, maar dat is wel leuk, maar alles eromheen. Want volgens mij moet je ook een hele tour doen met allemaal promo's en persconferenties.
0: Je bent lui.
2: Sven is er niet klaar voor. Nee. Sven houdt het lekker bij Houdini. En we gaan er gewoon hartstikke veel naar luisteren.
0: Ga je nog wat leuks doen van het weekend? Ga je lekker het strand op?
1: Zingen overal gewoon.
0: Ja, natuurlijk. Ik dacht misschien een leuke lekkere strandwandeling langs de Noordzee.

0: is NPO Radio 2. Ster.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, autotaalglas.
6: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
0: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
8: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja. Iemand bij Senso, die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso, feel good energy voor zakelijk Nederland.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij...

0: Business Flex? Dat is voordelig.
1: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het.

0: maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC keurmerk.
2: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
3: Wil je met me trouwen?
2: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
4: Het is bijna exact 4 uur. En dat betekent dat we overschakelen naar de NOS voor het hete nieuws van vandaag. Actueel met Juri Stubenitski. Ik zeg goedemiddag.
5: Hey Eddy, goedemiddag. Op een druk terras in Amsterdam is vanmiddag iemand doodgeschoten. Het gebeurde op de NDSM-werf in de buurt van de aanlegplek van de pont naar Amsterdam Centrum. Politie heeft een verdachte opgepakt. Veel mensen hoorden het gebeuren.
6: We were sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
7: It sounded like gunshots and we were sitting relaxing and everyone in the outside part of the restaurant just kind of he told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
5: Iedereen rende weg, zegt ze. Een andere getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een loslopende hond langs dat terras kwam, ruzie kreeg over de hond met iemand op dat terras. En die man met de hond zou toen hebben geschoten. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in één pand. Het gaat om een experiment met mensen die verslaafd zijn of voor veel overlast op straat zorgen. Het is anders dan andere vormen van begeleid wonen waar deze speciale groep zich thuis moet kunnen voelen.
8: Omdat we hier extra bescherming, extra beveiliging, extra expertise kunnen bieden. De meeste beschermde woonvormen die er zijn, die bieden te veel vrijheid. En voor veel mensen is te veel vrijheid ook te veel keuzemogelijkheden. En het is een doelgroep waarvan je ziet, daar wordt misbruik van gemaakt.
5: Zo is de voordeur standaard op slot bij deze vorm van begeleid wonen. De proef is hard nodig, want er is een groot landelijk tekort aan woningen voor verwarde mensen. Banken hebben geen tuchtrechten meer. De stichting die moet controleren of bankmedewerkers integer werken stopt ermee, omdat die vindt dat de banken niet meewerken. En zelfs op je 81ste kun je nog debuteren met een dichtbundel.
9: Ach,
5: veel mensen dromen ervan, maar voor Riet Jansen uit Grubbevorst werd het werkelijkheid.
10: Ik heb er van liggen dromen en steeds aan denken, zou ik het wagen? En ik heb het gedaan.
11: Een verlangen waar ik steeds naar taal. Als schrijvende brengt het mij bij zinnen.
5: Mariet zegt tegen Omroep Horst aan de Maas dat ze vroeger niet kon studeren en later toch een liefde voor taal en literatuur ontwikkelde. Haar dichtbundel heet dan ook Ik omhels de taal.
4: Ah, kun jij een beetje rijmen of dichten?
5: Valt tegen. En jij?
4: Ja, nou, ik moet je zeggen, kun jij het of rijmen of dichten?
9: Oh, of ik het kan. Ja? Ik vind het wel lastig.
4: Nou, ik kan dat vrij goed, moet ik zeggen. Ik kan rijmen of dichten. Jij noemt een woord en ik kan daar meteen op rijmen of dichten.
9: Cadeau.
4: Penis.
9: Maar dat ruimt helemaal niet.
4: Nee, maar dichter is een gek. Dichter is een gek, hoor. Goed, we hebben nog een ander dingetje voor het weer.
9: Ja, dat is een beetje.
4: Ja, ik denk,
9: jij kan ook alles maken, Eddy.
4: Nou.
9: Ik zit er eens over naar te luisteren. Ik denk, het is wel heel veel gekkigheid. Maar enig.
4: Ja, maar het is natuurlijk ook enig. De meeste mensen zeggen als ze dat horen:
9: hè, gezellig!
4: Heb je nog een leuk weerbericht?
5: Ja, nou, toevallig wel. Vanavond en vannacht meer bewolking bij een graad of 12. Morgen wat bewolking, kans op een buitje en een graad of 21.
4: Dankjewel, vriendje.
5: Graag gedaan. Verkeersinformatie met de
4: klaar hoor, Timmetje Schaap. Goedemiddag.
12: Zeker, goedemiddag. Ik heb toevallig de files hier liggen.
4: Toevallig.
12: Ik neem het een door. Ja, ongekend. De drukte onderweg, 760 kilometer nu. Onder andere de A2 is één lange parade geworden. Voor Zaltbommel in beide richtingen 50 minuten. Komt door die A27 bij Gorkum, die is dicht. Ook de A16 is hierdoor drukker en ook de A15 heeft onder te lijden. Het is daar dus volledig aansluit komende tijd. Wat verder opvalt is de A4, richting Rotterdam vanaf de Belgische grens. Bij knooppunt Sabina is de weg helemaal dicht. Komt er een ongeluk, onbekend hoe lang het gaat duren. Ik weet wel dat je kunt omrijden. Volgt dan de borden Roosendaal over de A58, A17 en de A59.
4: Ja, helemaal dicht, hè, Tim?
12: Ja, helemaal afgesloten.
4: Helemaal
12: ja,
4: afgesloten. Dicht. Ja, dat is meestal zoals dicht is, hè?
12: Ja, klopt. Ja. Ja, dat is een synoniem.
4: Synoniem. Nou, half zes?
12: Gaan we doen. Staat in de agenda.
4: Tot zo!
12: Tot zo!
13: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeans specialist.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
14: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
15: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Dennemarket bij Jeans Center.
3: Rij veilig met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
16: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
17: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
18: Ah, mam?
19: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
16: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
19: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
20: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
21: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
24: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
25: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
23: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
26: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
27: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
28: Opgelost, Autotaalglas.
29: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Lobos.
1: Las Lobos.
0: Las Lobos?
1: Sí.
0: Ik spreek een beetje Spaans met mensen, maar ze horen dat ik opgeleid ben. Los Lobos van La Bamba.
2: De vrijdagmiddag.

0: Razlobos.
1: Razlobos.
0: Sí.
1: Ik spreek een beetje Spaans met mensen, maar ze horen dat ik opgeruimd ben. Dat is duidelijk te horen. Los Lobos van La Bamba.
2: De vrijdagmiddag.

0: rechtstreeks van Talpa, heb ik begrepen. Of moest je hier naartoe van Talpa?
1: Nee, moest, hè. Nee.
0: Oh, je moest.
1: Heel gezellig, gezellig.
0: Ja, nee, drukte,
1: vanavond hebben we nog Viaplay hier aan de overkant, dus
0: toch.
1: Ik schuif gewoon door.
0: Je gaat echt van groot naar klein.
1: Ja.
0: Snap het allemaal wel. Fijn dat je er bent. Volgens mij is dit de eerste keer, Tim, dat je hier bent.
1: Bij jullie in de show wel, ja.
0: En heb jij een beetje voorbereid op dit programma?
1: Ik sta hier met open mond te kijken hoe jij hier alles...
0: Dat kunnen we helemaal niet gek menen. Je carrière is bij NPO met open mond begonnen. Dus dat maakt helemaal niet uit. Ik heb een liedje voor je gemaakt.
1: Oh, leuk.
0: Zou je het leuk vinden om het even te horen?
1: Ja, heel, ik ben nieuwsgierig.
0: Ja, komt. Ja.

0: Dankjewel, hele eer.
1: Speciaal voor jou gemaakt.
0: Ja, superleuk.
1: Ja, ja, kom dan maar zo met andere zenders.
0: Ja.
1: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk... Hey, de Dakar Rally in Saoedi-Arabië. Dat is voor jou wel bekend. Het was jouw 20ste keer, moet ik even hebben
0: overdoen. Was de 20ste keer,
1: 20ste keer, ja. Ja. Ja, was het weer leuk in die zandbak?
0: Ja, heerlijk. Ja. Vroeger vond ik het wel leuk en nu nog steeds. Ja,
1: wat is er zo leuk aan?
0: Ja, het avontuurlijke. Je weet niet wat er komt. Elke 100 meter is nieuw en de gigaduinen. En dan samen met Tommy...
1: Tommy rijdt altijd.
0: Nee, het is andersom.
1: Oh, jij navigeert. Ja, oh, hij navigeert. Ja, ja. Is dat een afspraak of zo? Of,
0: nee, Tom is gewoon precies en ik niet. Dus ja, dan, moet je
2: maar er is maar één, de baas.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja,
2: nou, wie is dat dan?
0: Ja, dat is duidelijk, hè? Dat is Tom dan.
2: Oh ja?
0: Ja,
2: en dat vind ik prima.
0: Ja hoor, helemaal goed. Ik rij gewoon en hij zegt waar ik naartoe moet.
2: Het is elk jaar in februari, hè? Alleen
0: januari, ja.
2: Januari, Saoedi-Arabië is het. Het is niet meer van... Parijs-Dakar was het vroeger.
0: Vroeger was dat Parijs-Dakar en nu is het Le Dakar. Maar ja, we deden ook nog van Parijs naar Dakar. Maar dat kon allemaal niet meer. Toen zijn we 10 jaar in Zuid-Amerika geweest. En nu zijn we in Saoedi.
2: En het is best intensief en alles gaat stuk. En zandhappen, gedoe allemaal. Ja. Jij bent ook niet meer de jongste.
0: Dank je, dank je, dank
2: je. Je bent wel de jongste. Als je het over ons drie hebt. Overigens, over Eddie en
0: Mary.
2: Ja, dat is wel.
0: Zo leuk.
2: Maar tot welke leeftijd kan je dat fysiek aan?
0: 2 jaar geleden was de winnaar Carlos Sainz Senior. Dus de vader van Junior, die ook Formule 1 rijdt. En die was 62. Dus ik heb nog sowieso 8 jaar te gaan.
1: Oh. En runnen jullie nog steeds indoor kart racing?
0: Met in huis hebben we nog lekker. Kartbaan, allemaal leuke dingen, plezier geven, ja.
2: En hoe moet ik dat voor me zien? Want allerlei ondernemer, horeca. Mm-hmm. Komen jullie dan af en toe even binnen zo van, als attractie? Een beetje om je heen zwaaien? Nee,
0: ik ben er elke dag. Ik vind het ook superleuk om mee te sleutelen en lekker op de werkvloer bezig te zijn. En weet je wat zo leuk is? Je ziet alle mensen met een glimlach de deur uitgaan. En dat is
1: altijd leuk.
0: Ja, nou dat.
2: Dat heeft Eddie ook altijd.
1: Ja hoor, met z'n lachen is helemaal gek.
2: Ja.
1: Ja. Nu komt er iets anders, gaan we zo meteen. We gaan eerst nog even een plaatje draaien. Waar dan een leuk dingetje komt eraan. En dan ook een nieuw programma, mensen.
0: Yes.
1: Ja, de premiejagers. En dat doe je niet alleen en ook niet met je broer.
0: Nee.
1: Maar dat doe je met iemand anders.
0: Ja.
1: En dat gaan we zo meteen vertellen wie dat is. Want dat verwacht je namelijk 1, 2, 3 niet. Maar dat gaan we zo meteen vertellen. Grote reveal hier in de show, mensen. Ja, waar anders, hè? 900.000 mensen hier op het apparaat.

0: Danny ben single.
1: Hey, hallo Eddie. Gerard hier.
0: Ja, wat is er nou, Gerard?
2: Ja, welke denk je nou? Gerard Joling. Ik kan nog wel even mijn plaat gaan draaien.
0: Ja, dat gaan we nu doen. Ja,
2: nou, ben ik hier.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ik
2: heb een nieuwe single uit.
0: Ja, ik ben enthousiast.
2: Vreselijk. Nou.

0: ster bent of een grote naam. Of een... Het is allemaal hartstikke leuk, maar in de eerste instantie moet je een aardig iemand zijn. En daarom zit het in Portland ook hier, omdat hij daarvoor doet een credo. Nee, maar dat is zo.
1: Mooi.
0: Ik ben niet echt heel bekend, maar ik ben een heel aardig.
2: Maar hij gaat straks naar de buren, naar Viaplay.
0: Dat moet hij weten.
2: Daar gaat hij het hebben over de Grand Prix dit weekend. Ik heb geen idee, want ik volg het niet. Waar is het en wat zijn de kansen voor wie?
1: Azerbeidzjan. En Max ging bijna heel goed. We hebben net de kwalificatie gehad. Dat ging niet goed. Hij staat achtste.
2: Oh.
1: Zijn teamgenoot vierde. En het is een beetje een rommeltje. Dus de race is morgen al.
2: Oké, en dan gaan jullie voorbeschouwen straks?
1: We gaan zo meteen lekker bij Vroom, lekker gezellig...
2: Lekker een beetje keuzelen.
1: Een beetje keuvelen met Tommy en Robbie Campus.
2: Tom is er ook gewoon bij. Ja. Jullie doen echt veel samen, hè?
1: Nou ja, een beetje veel. Misschien een hoog coronel gehalte vanavond. Voor
0: waarom? Nee, dat irriteert mij niet.
1: Nee?
0: Nee, irriteert mij niet. Nou, zou ik het ook gezegd.
1: Oh, okay.
0: Nee, zeker. Ik wil even toe naar dat momentje dat we net geteased hebben.
2: Ja.
0: Ja, want dat zit er natuurlijk aan te komen. De premiejagers.
1: Ja.
0: Maar eerst even vertellen waar het over gaat. Het is een programma op SBS 6.
1: Ja,
0: waar gaat het over?
1: Nou, er zijn eigenlijk twee teams. Twee bekende
2: duo's.
1: Duo's die gaan op pad en die moeten naar elkaar toe. En onderweg kunnen ze...
2: Aan de ene kant van het land worden ze geplant.
1: En de andere, aan de andere kant van het land.
2: Oh, wat leuk. En die moeten naar elkaar toe.
1: Ja, maar ondertussen zijn er 6 teams die op hun jagen, de premiejagers. En die moeten een foto van hun nemen. En als er dan een foto van één van de twee of samen is genomen... dan gaat er 500 uit de pot. En je begint met een koffer van 1500.
0: Ja. En wie is de pot?
1: Dat is een goeie.
0: Nee, maar even serieus.
2: Voor je dus twee teams die gaan met grote koffers geld... gaan ze elkaar opzoeken. Als ze elkaar vinden, dan mogen ze hun geld houden.
1: Ja, onderweg. Dus je wil niet gepakt worden, hè?
0: Spannend. Nee, maar goed, er zijn bekende mensen die jullie daarvoor gebeld hebben. Wij zijn niet gebeld.
1: Nou, volgens mij heb je niet opgenomen dan.
0: Irene en ik zijn namelijk ook bekend.
2: Jan Versteeg doet...
1: Misschien waren jullie te duur. Misschien
0: maar goed,
1: dat het...
0: nu gaat het natuurlijk om de vraag... met wie ga jij dat programma presenteren?
2: Nee, Jan Versteeg presenteert het. Tim vormt een duo met...
0: Met?
1: Yes.
0: Met...
1: Onze drummer, Jamie!
2: Westland, van Direct.
0: Ja.
2: Ik ken hem goed. Hij heeft ook in de Verraders gezeten toen ik erin zat. Het is een leuke gast, maar goed fanatiek.
1: Dus dat past er wel met z'n tweeën, hoor. Ja. We hebben echt lol gehad.
2: En hoe is het gegaan?
1: Mag ik dat zeggen?
2: Ja, natuurlijk.
1: Heel goed.
2: Ja, we hebben niemand laten zien.
1: Heel goed.
2: Ja? Nee, we kunnen
0: ik dacht dat het met Frans Duits was.
1: Nee, dat was het andere duo met Mark Schuimaker.
0: Oh, kijk eens aan. Ja, maar Frans Duits is vaak hier te gast geweest. En die is heel keen, hè? Die loopt altijd op de zaken vooruit. Toch, geus je toch, Frans?
3: Hier, Frans Duits.
0: Ja.
3: Iedereen fijne feestdagen en een heel gezond 2 jaar.
0: Dan loop je er verder op vooruit, hè? Het is pas september.
2: Frans doet het met Marco Schuitmaker. Anouk Hoogendijk doet het met Irene Schouten. Bas Nijhuis doet het met Glenn Helder. Dat zijn de teams.
0: Is toch zomaar niet zomaar wat, zeg.
2: Ja, dat is toch niet zomaar wat. En het doet me wel een beetje denken aan al dat jagen...
1: Dat is het wel.
2: Heel veel jagen.
1: Je wil uit zicht blijven.
2: Stuk TV heeft dat.
1: Alleen dit heeft even iets meer kanten nog erbij.
0: Ja, precies. Dus
1: je hebt ze allebei gedaan.
0: Hè, zeg maar.
2: Wat is het verschil? Je hebt ze allebei gedaan.
1: Wij zitten met gele jas aan. En, in plaats van een oranje pak, hè, zo kan je het ook zien.
0: Oh, ja.
1: Het is ongeveer wel hetzelfde dat je elk kwartier een ander voertuig of wat dan ook moet
0: gebruiken.
1: Heeft
0: dat met de ANWB te maken?
1: Nee, geen flauw idee. De rode 6 duo's, die zitten achter je aan. En die krijgen telkens een 6 kilometer, 5 kilometer, 4 kilometer omtrek. En dan moeten ze je op de foto pakken.
2: En dat zijn onbekende mensen.
1: En dat zijn onbekende mensen, maar ook heel fanatiek, hoor.
2: Nou, we gaan kijken vanaf 10 oktober bij SBS6. Ik wil toch even weten, een paar favorieten, is dat leuk?
0: Hartstikke leuk.
2: Wat is je favoriete automerk?
1: BMW natuurlijk.
2: Oh, dat weet ik veel.
0: En wat is jouw favoriete bekende vrouw? Kies je woorden zorgvuldig. De bekendste vrouw van Nederland. Kijk links van je, kijk rechts van je.
1: Ja, Irene natuurlijk.
2: Dan ben ik al bang wat er komt als ik vraag naar je favoriete man.
1: Van mij?
2: Ja.
1: Dat is Michael Schumacher natuurlijk.
0: Oei.
1: Senna.
0: Een foute keus.
2: En wat vindt jouw broer daarvan?
1: Geen flauw idee.
2: Oké. Favoriete eigen gewicht in kilo's? Wat is je favoriete gewicht?
1: 82, wat ik nu ben.
0: Dat is mooi.
2: Wil je niet meer, minder?
1: Nee.
2: Spuit jij ook af en toe?
1: Heb ik wel gedaan.
2: Echt?
0: Ja?
1: En
0: ja,
1: doe je ook vorig jaar, december, een hele maand.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Hoe vond je vrouw dat?
1: Geen flauw idee.
2: Nee, maar serieus, vond je dat niet? Ik vind dat dan toch spannend.
1: Nee hoor, helemaal niet erg. Gewoon doen.
0: Ja, waarom zou ik het niet doen?
1: Ja.
2: Nu ben je
1: ik kom van 98, hè? Nu 82.
2: Maar hoe heb je het dan nu zo gehouden?
1: Gewoon nu opletten. Maar door de jaren heen ben ik een beetje onhandig geweest.
0: Nou goed, we zijn helemaal op de hoogte. Vooral het laatste gedeelte. Ik had het niet willen missen. Ja. Wij gaan even kijken naar de premiejagers natuurlijk bij SBS. Dat,
2: 10 oktober.
0: Op 10 oktober, hoe laat is dat?
2: Nou, dat geen idee. Dat zien we volgens mij al
1: 9 of zo. 8 uur.
0: Half 9 is een mooie tijd ook nog, zeg. Ja, mogen we je er alle succes bij wensen.
1: Dankjewel.
0: Want dat gunnen we jou en je broer.
1: Ja, dus ik heb heel veel lol gehad.
0: Tim Coronel was hier met de Ja, daar ga je in, zeg. Ja, dat zijn van die gasten. Die zitten nergens anders. Komen van Talpa, kom je al gauw natuurlijk bij de NPO terecht. Ja, fijn.

0: natuurlijk. Dirk Coronel, hartstikke leuk bent met de premiejager. En ja, wij hebben volgende week ook weer leuke gasten natuurlijk. Dan hebben wij Donnie met...
1: Justin de
0: Wit. Ja, wie kent hem niet? Die zijn hier gewoon op het apparaat.
2: Ja, en er komen nog meer mensen, maar we zijn heel druk bezig met leuke dingen bedenken. Dat doen we
0: hele
2: leuke
0: dingen.
2: Over.
0: Zo is het natuurlijk. Van de platen. Het begint op maandag zitten wij al in die platenkast te plooien.
2: Niemand gelooft het.
0: En ABC hebben we al een tijdje niet gedraaid. Daarom draaien we hem nu. Het is Poison Arrow.

0: Na zo'n schitterende dag koelt het vanavond en vannacht af naar zo'n 8 graden. Het blijft wel droog. Morgen misschien een beetje motregen, maar zondag weer zonnig en maximaal 21 graden.
1: Dankjewel, schat.

0: goedemiddag, zeg ik. Ja. Goedemiddag tegen Tim Schaap.
1: Goedemiddag, Eddie Keur. Hallo,
0: ja, hallo. Je wordt namelijk een beetje een hotshot, hè, ben je daar weer bij.
1: Ja, zeker. Ja. Nee, ik heb promotie gehad, ja. Mag gaan een andere baan doen. Ja, nou, dankjewel, lief. Ja. Ja. Ik ga je wel mis, hoor, Eddie. Dat staat wel in het kijf. Heel goed. Hé, jongens, het is druk onderweg. De landing is langzaam maar zeker wel een beetje ingezet, maar hou die riemen nog om, want het is nog hartstikke druk met 680 kilometer nu. Onder andere op de A2 in beide richtingen file bij Zaltbommel. Een uur over 20 kilometer. Heeft alles te maken met die A27 hè, bij Gorkum, die is dicht. Ook de A15 heeft hij onder te lijden. Gorkum-Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk ongeveer een uur over 22 kilometer. De A16 dan, ook daar is het aansluiten in beide richtingen voor Dordrecht. 22 kilometer en minimaal 3 kwartier.
0: Nou, dat was het dan. Ja. Bijna, hè?
1: Helaas, ja, dit was het.
0: Het is niet anders. We hebben leuk met je gewerkt, Tim Schaap.
1: Ja, insgelijkt. Was heel altijd gezellig bij jullie, dankjewel.
0: En heel veel plezier met je nieuwe baan. En zet hem op daar, je kan het.
1: Ja, thanks, gaat lukken. Doei.
0: Groot applaus voor Tim Schaap.
1: Dankjewel.
0: Doei. Hoi. Het is 17:55. Goedemiddag, NPO Radio 2. Het NOS-journaal nu. Joris Stubenitski, goedemiddag.
2: Hey Eddie, goedemiddag. Degene die vanmiddag is doodgeschoten op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werkte in de gevangenis van Zaanstad. Of dat ook de aanleiding was, is nog onduidelijk. Een getuige zegt tegen het Parool dat het slachtoffer iets zei over de loslopende en blaffende hond van de verdachte. De schietpartij was in de buurt van een terras dat op dat moment vol mensen zat. De verdachte is opgepakt. Volkswagen roept uit voorzorg wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een berichtje krijgen met de oproep om die bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Twee mannen zijn opgepakt voor een inbraak bij de brandweerkazerne van Moordrecht. Het is een van de tientallen kazernes in Nederland waar zwaar gereedschap is gestolen. Onderzocht wordt of die mannen met meer diefstallen te maken hebben. En Robbie Williams heeft zijn fans in Peru toch nog getrakteerd op een miniconcert. Een stadionconcert van hem in Lima ging op het laatste moment niet door. De gemeente trok de vergunning vanwege problemen met de nooduitgangen in. Bij zijn hotel vertelde Robbie Williams dat hij ervan baalde en hij gaf zijn fans dus nog een klein showtje.
3: I am broken hearted that we cannot do the show tonight. It is beyond our control. And if you wouldn't mind, I'd like to do a little show here.
0: Nou.
2: Het geluid in het stadion was een stuk beter. Maar ja, mensen hoefden hier natuurlijk niet voor te betalen. Hè?
4: Nee. Maar wel gaaf als je daarbij staat.
0: Ja,
4: jeetje.
0: Zeker.
2: Ja.
0: Ja. Dat was het.
2: Dat was het weer.
0: Goed zo. Dankjewel, vriend. En dan gaan wij door met deze succesformule. Lekker, mensen. En die hits die blijven maar komen. Deze draai speciaal voor Irene. Die zei laatst, kun jij OMD nou eens een keer voor mij draaien? Want ik ben er zo'n groot fan van.
4: Ja, precies.
0: Dat doe ik uit liefde voor jou en voor alle mensen die OMD leuk vinden. Eén van hun grootste hits. Gaat ook over jou.

0: gaan wij wat ik goed vind.
1: Oh ja, wat leuk voor je.
0: Ja, vind je het leuk?
1: Ja, ja, ja, dan heb je een goede smaak.
0: Ja, dat zeker.
1: Ja, we gingen het dus een beetje speciaal maken. Hè. Ja? We gingen het nu echt wel een beetje... Ja, je moet even terug in de tijd. Wanneer stond je nou in zo'n discotheek of in zo'n club of op een festival? En op welk nummer ga je dan echt volledig uit je dak? Of ging je vooral volledig uit je dak?
0: En welke is dat, Penjan?
1: Als ik echt terug ga, dat ik echt naar de disco ging, is dat echt Boys Town Gang? Oh, je kent het, maar? Dat is

0: Waar was dat?
1: De Molen in Haarlem.
2: Oh, daar kom ik nooit.
1: Ja, dat was vroeger.
2: Oh. Maar mocht jij thuis zitten of in de auto? Ik vind dit ook een heerlijk hoor. Dus deze is ook mijn keuze.
1: Zie je nou? Ja. En bijvoorbeeld, wat dacht je van Just Can't Get Enough? Was ook een beetje in die tijd.
2: Oh, je bedoelt deze?
3: Als ik bij je ben.
2: Nee, dat is hem niet.
1: Die is ook leuk.
2: Die is ook leuk. Als ik bij je ben, wil ik die graag te praten horen. Als jij een guilty pleasure hebt waarin je zegt, ja, dat wil ik ook graag op de radio horen. En je hebt er een verhaaltje bij.
1: Ja, dan willen we dat natuurlijk weten. Ga naar de NPO Luister-app, noem even de titel en de artiest. En schrijf er kort bij waarom je dat zo graag wil horen.
2: Ja, horen we je zo hier op NPO Radio 2. Hij is de diva van de NPO.
4: Radio NPO Radio 2.

0: Ja, daar ben ik. En morgen wordt fantastisch. Ik ben daar fan van. Ze hebben meer hits gehad, onder andere.
1: Het regent, ja.
0: Ik wil ze graag uitnodigen een keer in de studio, maar die wat gezette man, die vindt mij verschrikkelijk. Nou ja, dan kom je toch lekker niet. Ik blijf gewoon fan. Zeg, er komt aardig wat binnen op het Guilty Pleasures.
2: Ja, ja, ja. Wil je even terug naar je discotheek, club of festivaltijd? Even nadenken van, oh ja, waar danste ik nou? Waar vond ik leuk? Boney M, bijvoorbeeld, de Rihanna komt binnen. Paul Elstak, Too Unlimited, allemaal leuk.
0: Gebruik de NPO Luister-app en laat me jouw plaatje horen en kom het vertellen op de radio. Die dikke

0: ex-collega was er helemaal gek van, maar daar gaan we natuurlijk geen namen noemen. Het is in ieder geval een veel kleiner station dan dit. Maar goed, Abba en Gimme met mijn lieve vriendin Irene. En ja, onze relatie, dat moet ik echt zeggen, sinds het begin dat wij samenwerken met elkaar, is steeds maar hechter en hechter geworden.
1: Nou, wat een mooie liefdesverklaring hier op de radio.
0: Normaal gesproken zijn wij hier om 2:30, zitten we in de kantine, gezellig met onze beentjes op tafel, een beetje de week door te nemen.
1: En de bananencake.
0: En de bananencake. Ja. En die zijn helemaal in zwang tegenwoordig, want Hives is weer terug.
1: Ja. Oh ja.
0: Ah, dat is toch wel weer goed. Heb je daar vroeger op gezeten? Mag ik eens even vragen?
1: Nou, ik eigenlijk niet, moet ik eerlijk zeggen. Nee, nee, nee.
0: Ik dacht dat jij was een hype meisje was.
1: Nee. Ik ben vrij late social media bloeier.
0: Het was echt een vriendenpagina die nu gewoon weer terug is. En wij zijn twee vrienden. Wij zijn.

0: wat binnengekomen aan schuldige plezier.
1: Ja,
0: en nu gaan we zelfs de grens over. Hè?
1: Nou ja, en eerst wat er is binnengekomen, bijvoorbeeld van Erik Donna Summer, I Feel Love. Ja, leuk, gaan we niet doen. Wat hebben we nou nog meer? Ja, Michael Jackson en Paul McCartney. Ja, dat allemaal. Ja, Girls Mind. Ik vind die zo, niet zo swingend of zo. Maar er, ook, er kwam zo leuke binnen. En ik denk dat we daarvoor moeten gaan. Caroline uit Kortrijk. Dus over de grens.
0: Leuk.
1: Die, dus echt in de jaren 70 was zij helemaal druk in de discotheek. En die had ook de film Ze was verliefd op John Travolta. En dan hebben we het natuurlijk over Saturday Night.

0: Groovin' for Girls is mijn volslagen vriend. Zo heet hij. This ain't the love song. You never keep me down, baby.
1: Het is... Jeroen?
2: Ik doe even geile geluiden.
3: Sorry, ik moet hier zo om lachen. Ja, doe je dat thuis ook?
1: Ja.
0: Weten ze dit bij mij?
2: Intercom thuis hebben. En dan door de intercom doe ik geile geluiden.
3: Nou, dat is niet goed hoor. Dat is een rollenspel daar. Ja. Bij de Huizen van Inkom.
0: Maar Jeroen kan vrij goed acteren. Ik is mij al eens vaker opgevallen.
3: Zeg, doe iets met die violen. Want
0: hij wil voor de violen. Ik zeg, weet je waar tijd voor is? Nou,
4: het is
0: Ja, daar zijn ze weer. De violen vlak voordat Jeroen met zijn mooie gekrakeel mag beginnen hier. Maar eerst eventjes, hoe zit het volgende week eigenlijk?
4: Volgende week is Keur en weer. Vreselijk.
0: Ja, vreselijk dat je zo lang moet wachten, hè?
2: Ja, dat is echt even doorbijten voor de fans.
0: Ja, maar alle goed, twee. Dat zijn mijn fans wel gedaan. Zit je me nou een beetje af te kraken?
2: Nee, joh. Oh. Zit wel een beetje keterschoppen, een beetje geitjes te maken.
0: Dat kan maar die keters.
2: Nee, ja, dat kan maar die capers, ja.
0: Deed die nog?
2: Ja, dan mocht ik hem met mijn haartjes nat pyjama aan, mocht ik kijken.
0: Ja, wij samen, mijn vader was fan, leuk om te vertellen, van De Dikke en De Dunne.
2: Ah ja.
0: Een beetje Laurel en ik van NPO, zeg maar. Ja. Ja.
2: Oh, sorry.
0: En dat geeft niet. Lauren Hardy. Ja. En nou, die hebben een centje verdiend met die comedy natuurlijk.
2: Mm-hmm, zeker.
0: En dan had je ook die lonesome comedy, hoe heet die ook weer?
2: Charlie Chaplin, ja. Ja, ook een legendarische. Die is ook heel rijk geworden eraan, Charlie.
0: Zeker.
2: Ja, Stan Laurel of Hardy niet zo, maar dat is een ander verhaal. Maakt het niet uit.
0: Nee.
3: Ja, mooi gesprek.
0: Het is een mooi gesprek.
3: Heel mooi gesprek.
0: Maar goed, kijk,
2: moeten we die afronden al?
0: Nee, hoor.
3: Nou, weet je wat het is, Jeroen? Ik heb begrepen dat Paul de Leeuw was.
2: Okay.
3: En dat hij toen 4 minuten van jouw programma's afgesnopt. Dus dit is eigenlijk wisselgeld. Dus als je wil dat we nu stoppen, dan heb je meer minuten.
2: Ja, dat is waar. Nou ja, veel plezier. Bedankt voor de show en tot de volgende week.
0: Zou je nog één keer willen hijgen voor ons?
2: Ja, natuurlijk. Zeker voor iedereen die daar, zeg maar...
3: Sorry, ik vind het heel
2: lekker.
0: Nou, laat maar zitten. Oh, ik krijg allemaal... Nou, ik heb een Viagra nodig vandaag, hoor. Want dan krijg dat nog niet meer.
3: Oh, lekker.
0: Dankjewel, Eentje.
3: Bedankt, Eddie.
0: Dankjewel, Stefan.
5: Dan, Eddie.
0: Even bellen met meisjes. Wat vonden zij van...

0: Love, love. Doei. Doei.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
5: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
8: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr Wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het.
8: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
11: Ah, mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
13: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
14: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Anders ga ik je mis.
14: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
17: Ladies and people. Oh, even normaal praten. Geile stem overboord. 1759. Een goede avond. Radio 2 is hier. De NOS-journaal Judith Stubenitski.
18: Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar of dat ermee te maken heeft, is nog niet bekend. Het gebeurde vlakbij de plek waar de pont aan ligt. Daar zit ook veel horeca, ziet verslaggever Edwin van den Berg.
19: Aan het IJ, midden op de voormalige NDSM-werf, waar ook meerdere terrassen zijn. Café De Baanderij dus. Als gezegd, bij dit mooie weer sowieso altijd, welk weer dan ook, op vrijdagmiddag vrij druk. En wat met name getuigen ons vertellen, is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond.
18: De verdachte is opgepakt. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 coalitie-oppositiepartijen over de steun voor de begroting. Hij zegt dat er na de algemene beschouwingen voorstellen zijn bedacht waar het kabinet nu met het parlement over wil praten.
20: Het gaat namelijk niet alleen maar over de begroting voor het komende jaar, maar ook voor een aantal grote keuzes voor de toekomst van ons sociale stelsel en het bouwen aan een sterke economie. In de gesprekken met de oppositie zullen we vanuit het kabinet een nieuw en aantrekkelijk aanbod neerleggen. Een uitgestoken hand aan zowel de rechter als de linkerzijde van de oppositie. Ik ben ervan overtuigd dat er voor beide kanten wat in zit.
18: De coalitie gaat praten met Pro, Ja21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken gaan vermoedelijk morgen al beginnen. De grootste luchthaven van Milaan is vandaag vernoemd naar de overleden oud-premier Silvio Berlusconi. De regering Meloni, waar de partij van Berlusconi ook in zit, heeft die verandering doorgevoerd. Op het besluit kwam wel kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi.
17: Ja, dat was toch een grote schurk, die Silvio.
18: Ja, fraude. Boonga boonga feestjes natuurlijk.
17: Die kan ik me nog herinneren. Maar
18: uit het nieuws, ja.
17: Dat is wel wat die vliegveld door zijn naam krijgt. Bij de tax-free kan je waarschijnlijk met steekpenningen betalen straks.
18: En nog verdrietig nieuws over oud-wielrenner Rini Wachtman. Zij is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij won in 1970, 71 en 72 een etappe in de Tour de France. Theo Komen deed verslag van een van die overwinningen.
11: We hebben 100 meter en dan zou Rini Wachtman... Ja, en gewoon het ook valt. Zo, Kastbeek valt. Oh, wat een ruïne. Wat een jaar, Rini. Maar jij hebt gewonnen, jongen. Jij hebt gewonnen.
18: De bijnaam van Wachtmans was de Witte Bles vanwege zijn herkenbare kuif. In 1972 stopte hij als profrenner vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Het weer, vanavond is het helder. Vannacht wat meer wolken bij een graad of 11. Morgen kans op motregen en maximaal 22 graden.
17: Vroom vroom, vroa vroa. Dat zijn motorgeluiden die ik even hier reproduceer. In afwachting van Tim Schaap, die vertelt waar de file staat.
16: Zeker, nou dat doe je goed. Dank ik denk je. Alleen dat er weinig motoren op dit moment zo klinken. Want ze kunnen niet zo hard rijden. Er staan nog aardig wat file. 460 kilometer nog, dus hartstikke druk. Komt met name door die afgesloten A27 bij Gorkum. In beide richtingen is die dicht en dus moet je omrijden. Op de A2 bijvoorbeeld richting Den Bosch een file van een uur tussen Vianen en Zaltbommel. Ook de A15 staat erbij richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Hendrik Ido Ambacht ongeveer een uur extra. Een file van 18 kilometer daar. Ook is het hierdoor druk op de A16 naar Rotterdam toe. Dan helpt een kapotte vrachtwagen bij Dordrecht niet bepaald mee. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is 50 minuten vanaf Rijsbergen. Komt allemaal omdat hij een kapotte versnellingsbak heeft. Ik weet niet, kun jij dat geluid nadoen van een kapotte versnellingsbak?
17: Ik kan het proberen.
16: Nee, dat is je Senseo, dat is wat anders.
17: Oh shit, ja. Mijn geluidseffectenbak ligt door. Kan jij het, Juri? Versnellingsbak?
16: Ja, zo denk ik. Ja, mooi, beter, mooi.
17: Ja. Ja. Nou, dat was het. Alright, ik spreek je later vast
16: tot
17: al wel.
16: Tot zo.
21: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
22: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
21: Nu bij Dirk, Blue Band Goede Start of Halverine, 1,39. Mooie prijs.
23: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
25: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
0: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
1: Echt lekker.
0: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
25: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect. Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
25: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Hey, misschien is het een idee, als ik volgende week jouw favoriete kroeg even bel, vragen of het daar al gezellig is, je kan het doorgeven. Jouw favoriete kroeg via de NPO luisterapp digitale doorgeven. Lijkt we gaan bellen met Purmerend Café
2: de
1: Balustrade. Hey Michael, Jeroen van Inkel, Radio 2. Hallo daar.
2: Goedendag.
1: Is dit Café de Balustrade, klopt dat?
2: Ja, dat spreekt mee.
1: In Purmerend, ik heb zoveel goede dingen over jullie gehoord. Ongelooflijk. Fantastisch.
2: Mooi.
1: Ik wilde even checken of het al gezellig is bij jullie.
2: Maar wat kan ik voor je doen?
1: Nou, of het al gezellig is bij jullie, of we al kunnen komen.
2: Het is altijd gezellig.
1: Altijd?
2: Ja.
1: Ik hoor niet zo heel veel gezelligheid op de achtergrond. Of sta je in de keuken?
2: Ik sta in de keuken.
1: Ah, oké. Dat is jammer. Maar het zit lekker vol. Oh ja, ik hoor nu stemmen op de achtergrond een beetje. Hartstikke goed.
2: Ja, wat kan ik voor je doen? Want ik moet wel verder.
1: Oh, je moet verder. Ja. Dan wens ik je een ongelooflijk fijn weekend. Veel klanditie. En je hebt zojuist gratis reclame gehad op de grote NPO Radio 2, de grootste zender van Nederland.
2: Super, hartstikke bedankt.
1: Ik stuur de factuur.
2: Ik wens je ook een goed weekend.
1: Later.
2: Tot ziens. Dag. Welcome back, my friends, to the show that never ends. We're so glad
1: you could attend. Come inside, come inside. Zuig even al die lucht in je longen en blaas het maar uit.

staan ze achter. Je haren wild in de wind en het feestvieren van de vrije dagen. Oh, dit is...

0: jou gehad op de grote NPO Radio 2, de grootste zender van Nederland.
1: Super, hartstikke bedankt.
0: Ik stuur de factuur.
1: Ik wens u ook een goed weekend.
0: Later.
1: Tot ziens. Welcome back, my friends, to the show that never ends. We're so
0: glad you could attend. Come inside, come inside. Zuig even al die lucht in je longen en blaas er maar uit.

0: schouders naar achteren. Je haren wild in de wind en het feest vieren van de vrije dagen. Oeh, dit is lekker. Hi.
1: Mr. Huntsville.
0: Hallo daar.

geheugen. Misschien heb je het ook wel eens gemaakt, gewoon in ons koude Kikkerland, ergens in de binnenlanden van Nederland, een Hollywood Night. Weet je, dat is een ongelofelijke feestavond waarin je alles doet wat God verboden heeft. Alle drankjes neemt en dat je de volgende dag eigenlijk niet meer weet wat je gedaan hebt. Maar dat dan daadwerkelijk in Amerika, in Hollywood, door Bob Seger en zijn Silver Bullet Band. Ach, wat een heerlijkheid toch allemaal weer.

0: Luctor et Orgasmus is een bekende Latijnse uitspraak. Ik worstel en kom... nog even Jesse Spikkelman heel veel beterschap wensen. Want hij is er niet voor hem in de plaats. Rianne!
1: Hey, hallo.
0: Hi, Rianne.
1: Goedenavond.
0: Ja, een lange dag. Want je hebt vanmorgen ook nog gewerkt met de ochtendshow.
1: Dat klopt, ja.
0: Wow, zit er fris uit. Heb je een dutje gedaan? Even?
1: Ik heb tussendoor even geslapen en even gedoucht en tanden gepoetst. Dus het voelt als een tweede werkdag. Maar ik ben er graag.
0: Nou, fijn dat je er bent. En dat je mij ondersteunt. Kijk even naar het nieuws van de week, dames en heren.
1: Ja, wat is dit?
0: Dat is ook iets van internet. Maar dit is het nieuws.
2: Hives is terug. Leuk, maar...
0: Echt succesvol wordt het volgens tech-platform Tweakers niet. Je kan er namelijk niet zoveel mee. Wat dan wel?
2: Helemaal niks, want er zitten heel weinig vrienden op. En dat zal natuurlijk in de loop van de tijd wel beter worden. Maar dan nog moet je miljoenen en miljoenen mensen overtuigen om hun foto's niet op Instagram of Facebook te zetten, maar op Hives. En de kans dat dat gaat lukken, die is natuurlijk niet zo groot.
0: Ja. Hoe cool ben je als je zeg maar een Hives-account al hebt? Ik wijs even... Heb jij er al een? Ik heb er al een.
1: Oh.
0: Ik heb er al een.
1: Heb je er ook wat opgezet?
0: Nee, nog niet. Ik moet nog even kijken hoe het ook weer was. Ik heb wel mijn profielfoto erop gezet.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dus, maar ik kreeg een mailtje gefeliciteerd. Je bent een van de eerste 100.000.
1: Oh, wauw.
0: Ja, dus,
1: je bent er vroeg bij.
0: Ik ben er wel vroeg bij.
1: Kunnen zo wel even iets plaatsen op huis?
0: We gaan zo direct. Ja, en op zoek naar vriendjes. Want dat is het allemaal waar het om draait. Het gebrek aan vrienden is volgens hen het probleem.
2: Heel veel mensen zijn er afgelopen jaren aan gewend geraakt. Om heel veel te kijken naar sociale media. Maar om niks meer te posten. Ja. Dus ook die mensen moet je overtuigen dat ze weer wie wat waars gaan plaatsen. Zoals ze dat 18 of 20 jaar geleden deden.
0: Oh ja, zo is het. Wie wat waars. Die gaan we zo even plaatsen.
1: Dat is goed, leuk.
0: Nou, we kijken wat er tijdens de show al op binnenkomt. En we zitten natuurlijk even te kijken. Als je dan Hives pakt, zijn er dan nog meer dingen die je zou kunnen afstoffen. En weer tevoorschijn kunnen halen. Om dat oude, dat nostalgische gevoel weer terug te halen. Dus je zou bijvoorbeeld MSN Messenger heet het. Dus daar kon je emoticons op doen. Je kon van alles erop doen. Digitale wegwerpcamera's.
1: Ook heel leuk. Ja, dat is wel top hoor. Dat je het gewoon nog niet kan zien. En dat je het echt zo in zo'n envelopje krijgt. Dat is wel echt heel romantisch gewoon bijna.
0: Ja, het is ook wel een beetje weer terug. Want ik zag mijn jongste dochter laten met zo'n camera lopen. En dat is dan de bedoeling. Dat je dus niet weet wat je gefotografeerd hebt. Dat je dat dus pas later ziet. Dat soort dingen. En dan had je natuurlijk ook dit nog op het internet. Ik liet het net al een klein stukje horen. Een voorproefje was dat. Een voorsmaakje. Maar dit was natuurlijk een grote hit. De Hamster Dance. 1998. Dat was een pagina met dansen de hamsters. En daar hebben ze dus zelfs een nummer van gemaakt. Moet je horen. En een klein stukje aan je laten horen.
3: Here we go.
0: Ja, een hit. Dat moeten ze weer uitbrengen.
1: Maar waar kun je het vinden dan? Dat was het.

0: Zat Red nog te kijken op mijn TikTok. Waar het om draait in deze plaat is manifesteren, zodat je dan uiteindelijk dingen voor jezelf kunt krijgen. Het is een beetje wel mooi, het is een beetje zweverig.
1: Met elkaar hebben we een web gecreëerd van feest, liefde, ontspanning.
0: Nog even, we gaan ook een cacao-ceremonie doen vanavond. Nee hoor, maak je geen zorgen. Gaat niet gebeuren. Het is 1831. Juri Stubenitski, wat gebeurt er in de wereld?
2: Politieke partijen moeten beter nadenken over de taal die ze gebruiken, zegt premier Jetten na aanleiding van een rapport van de NCTV en de AIVD. Die diensten die zeggen dat extreemrechtse standpunten normaal worden gemaakt. Een Amerikaanse vrouw trekt haar beschuldiging tegen Jay-Z en P. Diddy in. Ze beweerde te zijn verkracht door die twee toen ze 13 jaar was. En nu zegt ze dat ze het verhaal heeft verzonnen en nooit bij de rappers in de buurt is geweest. Jay-Z weersprak het ook al meteen. In IJsselmuiden is vanmiddag een auto een woning binnengereden, dwars door de voorgevel. De bewoners waren thuis, maar bleven ongedeerd. Hoe het kon gebeuren is niet bekend. En best goed voor een Nederlandse film. Dat is de slogan van het Nederlands Filmfestival dit jaar. Dat begint vanavond. De directeur van het festival legt uit waarom ze juist voor deze slogan hebben gekozen.
3: Kijk maar eens in je omgeving. Je gaat naar een film. Je gaat naar een Nederlandse film. Je loopt eruit. En hoeveel mensen zeggen dan niet: hey, ik vond het eigenlijk best goed voor een Nederlandse film. En wij wilden dat benadrukken en we wilden dat benoemen. En door het benoemen het erover hebben. Want we willen dat narratief namelijk kantelen. En de premières die wij laten zien de aankomende 7 dagen... die zijn natuurlijk helemaal niet best goed. Die zijn natuurlijk echt geweldig.
2: Het filmfestival is in Utrecht. Het duurt een week en er zijn meer dan 100 premières. Fantastische premières.
0: Fantastische. Goeie. Fantastische films. Geweldig.
2: Zo is het. Dan krijg je nog een weertje van me. Vanavond helder, vannacht meer wolken en een graad of 11. Morgen kans op motregen en maximaal 22 graden.
0: Nou, best goed voor nieuwslezer. Hoppa, ja.
2: Dank
0: goed gedaan.
2: Dankjewel, dankjewel. Ja, ik hou van jouw Hollandse nuchterheid.
0: Dat is het. Ja. Tim Schaap, vertel eens, waar staat het allemaal vast?
4: Op behoorlijk wat plekken, jongens. Het is nog druk. In totaal 330 kilometer. Onder andere de A2, die valt nog op richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel. Een uur extra, 21 kilometer. Komt natuurlijk omdat mensen moeten omrijden door die A27 die dicht is. Verder ook op de A16 dit verhaal, richting Rotterdam file tussen Rijsbergen en Dordrecht. 16 kilometer, 3 kwartier. En dus die drukte, maar ook een kapotte vrachtwagen. Rechterrijstrook is dicht. En tenslotte nog de A59 naar Den Bosch, tussen Drunen en Knopend Empel, 14 kilometer en 3 kwartier.
0: Tim, jij gaat iets anders doen, begrijp ik?
4: Ja, bij de ANWB, klopt. Het is mijn laatste keer bij jou in de show.
0: Ja.
4: Dit is over een half uurtje. Ja.
0: Oh, dus, je komt later nog een keer terug?
4: Ja, om 7 uur. De laatste keer. Ja.
0: We hebben nu meer luisteraars, dus ik wilde je toch even waarderen met een applausje.
4: Nou,
0: ben je zo
4: ik
0: ver?
4: Ga zitten.
0: Oh, ja. Oké, daar komt hij. 1, 2, 3.
4: Oh.
0: Ja.
4: Ja, mooi. Dankjewel.
0: Je mag zelf zeggen als het genoeg is.
4: Oké.
0: Dus,
4: Ja, hou maar zo hoor.
0: Ja?
4: Wel.
0: Ja, bescheiden man. Ja, dat is echt super.
4: Ja.
0: Nice. Nou, ik spreek je over een half uur weer dan.
4: Goed, tot zo.
0: Goed gedaan. Tim Schaap van de ANWB hoorde je daar. Oh ja. Heb je je gitaar al gepakt? Je plekt er hem afgelekt om de

0: for the weekend?
1: Josie's on a vacation, maar ik heb gehoord, hij is weer terug. Let's go.
2: NPO Radio 2 Topsong.
3: Deze week is Who's Dead van The War on Drugs. NPO Radio 2 Topsong.

0: zit even te kijken op mijn hives. Juri Stubinitsky heeft mijn vriendschapverzoek geaccepteerd.
1: Wat leuk.
0: Ja, hij heet daar Juri zit op hives.
1: Ga je een krabbel sturen?
0: Ja, weet je wat het is? Het is al lang geleden. Ik weet niet eens meer hoe het moet. Wat het principe was van hives. Ja, je zet dan op, lekker bezig met een radioshow of zo.
1: Ja, dan kan ik jou een respect geven. Maar je kan ook naar, volgens mij naar Juri's pagina. En dan kan je hem een krabbel sturen.
0: Oh, dan kan ik iets onders schrijven.
1: Ja, dan kan volgens mij iedereen dat zien.
0: Ja. Oh, nou, dat is hetzelfde als Facebook, toch?
1: In principe wel.
0: Ja. Nee, maar dan zit het op Nederlandse servers.
1: Ja, dat is het
0: grote verschil. Gelukkig. Nou, vrienden, we gaan even ter zake komen met...
2: Dit is de nummer 1.
0: Ja, van de IDI Top 10. Maar niet... ik zit echt een beetje te rommelen. Ik moet even de tune hebben. En die hebben wij hier... Als het goed is, oh my god. Ik heb het ook echt helemaal weggestopt. Dus,
1: ja, ik zie je heel druk kijken in de bak met alle... Ja.
3: Dames en heren, de IRI Top 10.
0: Wat een drama. Ja, en ik dacht dat ik het goed georganiseerd had. Maar dat valt dus wel weer tegen. Goed, we gaan even beginnen. Jij gaat mij helpen, Rianne, met...
1: Zeker, ja.
0: Oké dan. Ticket website staat op nummer 10 in de IDI-lijst. Kaartjes voor grote concerten zijn namelijk in seconden weg tegenwoordig. Echt bizar. Kunnen het beter de concerten loterijshow noemen. Herkenbaar vandaag, want iedereen die kaartjes probeert te scoren voor Oasis... die krijgt deze dagen een mailtje binnen of het wel of niet gelukt is. Gefeliciteerd aan de bots. Die hebben een gezellige avond met z'n allen. Leuk is dit.
1: Nummer 9, de GVB. Die willen namelijk de lijnnummers veranderen van de metro's in Amsterdam. Ja, en eigenlijk al sinds de jaren 70 hebben die gewoon dezelfde nummers. 50, 51, 53 en 54. Geen 52, maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar vanaf 2028 zal dat worden veranderd naar M1, M2, M3, M4. Want dat schijnt makkelijker onthouden te zijn. Ja.
0: Oh ja, wat raar.
1: Ja, echte Amsterdammers zijn ook niet per se blij met die verandering.
4: De 53 en de 54 is natuurlijk een heel bekend begrip... vooral in de Bijlmer natuurlijk.
5: Er wordt steeds van alles veranderd. Dan wilden ze hem afschaffen. Dan mochten we niet tot Van der Maden weg. En nu weer 1, 2, 3.
6: De jongeren gaan het kunnen onthouden, maar de ouderen gaan het moeilijk voor hen zijn.
0: Ja,
1: want die jongeren die zien er wel wat in.
7: Yeah. Het lijkt me wel handiger. Het is misschien makkelijker te onthouden.
0: Ja. Nou, we gaan het meemaken. Straks allemaal verdwaalde mensen die te laten bewerkomen. Nou ja, nummer 8. Daar staat de baas van 24 Kitchen. Die heeft namelijk besloten dat de kookzender na 15 jaar stopt. Volgens hem is de koek nu echt helemaal op. En om de kijkers toch nog te voorzien van de lekkerste gerechten... is er besloten dat er soortgelijke content vanaf volgend jaar te zien is op Disney+. Nou, ik zie het helemaal voor me. Mickey Mouse met een koksmuts.
1: Gezellig.
0: Ik zie het wel leuk.
1: Nummer 7, de eigenaar van het racepaard Austrian Painter. Ja, als je dat even vertaalt, dan is dat natuurlijk Oostenrijkse schilder. En als je even doordenkt, is dat een soort synoniem voor Adolf Hitler.
0: Natuurlijk.
1: Ja, na kritiek moest de eigenaar de naam veranderen. Maar dan kwam hij hem aan met alternatieven zoals Brauna Star. Ja, dat is toch ook een beetje in dat rijtje.
0: Ja.
1: Ja, heel irritant.
0: Ja, misschien moeten we hem gewoon Kees noemen. Of Bart. Of, is dat een idee?
1: Jeroen? Ja.
0: Jeroen, kan ook. Nummer 6. De oprichters van Epic, die staan daar genoteerd in de IDI-lijst. En terecht, want de waakhond ACM die stelde vast dat Epic jongeren onder druk zette om aankopen te doen binnen het spel Fortnite, die ze anders niet hadden gedaan. Het is best wel irritant als je erover nadenkt. Je kind vraagt om 5 euro V-bucks en nu bezit Epic jullie hele kas. Zo dadelijk meer. Dit waren er namelijk 5. En zo hebben we er nog 5. Voor jou, klein liggen. Alanis Morissette in die Power Song.
8: An old man turned 98. He won the lottery.

0: Als je een power girl mood bent om uit volle borst mee te zingen met deze Alanis Morissette.
1: Dames en heren, de Irie Top 10.
0: Verder met nummer 5 in de lijst, dames en heren. Op nummer 5, kabouterhaters. Die hebben de laatste tijd opvallend vaak gemunt op de mannetjes met puntmuts in speciale kabouterbossen. In Alphen werd zo'n bos inmiddels al 3 keer aan Diggelen geslagen. En niet alleen de kabouters in Alphen zijn de pineut, ook in andere delen van Nederland worden ze aangevallen. Onze onderzoekers spelen verveling en groepsdruk een grote rol. En de kabouterwereld is natuurlijk helemaal in de war. We gaan nu hoor, jongen.
2: Ploppen.
3: Nummer 4, de familie van Dolly Parton. Ja, er is gedoe in de familie Parton. Het gaat over haar nalatenschap. Het bedrijf dat de zakelijke belangen van Dolly beheert, die heeft een contactverbod aangevraagd tegen haar neef. Het zou allemaal ruzie zijn in die familie. Ja, dat wordt dan ook weer erkend of ontkend. Maar ja, ik zou zeggen, laten we het lekker vredig houden als het over Dolly Parton gaat.
0: Ja, laten we dat vooral doen. Die zus heeft een heel statement op Insta losgelaten. Dat ze allemaal van elkaar houden en absoluut geen ruzie hebben. En dan nummer 3, tech-gigant Meta, het bedrijf, verwijderde een filmpje van Instagram. Dat was gemaakt door online-maker Roel Maalderink in samenwerking met Bits of Freedom. Dat is een organisatie die opkomt voor digitale burgerrechten. Niet onbelangrijk. En in de video is te zien dat zij met een camerabril van Meta naar het kantoor van het bedrijf gingen om te kijken of de medewerkers zelf ook groot fan zijn van de desbetreffende bril.
4: So I notice you're not wearing one of the Meta glasses.
5: No, I don't.
4: But they're great, right? What do you like the most about the Meta glasses?
5: I actually love the fact that the music is great.
6: Are you recording right now?
4: Can you see the light? Because it's quite easy. You can just put a tape over the light and then you can see that I'm filming.
0: Ja, dat filmpje, dat is wel heel slap. Meta heeft dat filmpje verwijderd vanwege zogenaamd pestgedrag en irritatie. Yo.
3: Nummer 2, ja, een oude bekende, Donald Trump.
0: Donald Trump,
3: ja
0: hoor.
3: Omdat hij na het beoordelen van de rechters nog steeds geen journalisten toeliet in het Witte Huis.
0: Zo cool.
3: Ja, en hij liet ook nog eens een eigen tv-zender lanceren.
0: Hij is lekker bezig. Een boefje. Het leukste vond ik dat hij allerlei dingen zei, maar omdat er geen camera's bij waren, waren ook geen microfoons, dus je hoorde niks.
3: Ja, dat is heel grappig, hè? Dat is echt het is zo kneuterig daar altijd.
0: Hoogtepunt van mijn week. En daar ga

0: top 10.
1: Super irritant. Op nummer 1, de Britse toerist Lynn. Die bezocht samen met haar dochter Auschwitz. En besloot dat te delen op social media. Dat idee alleen al. Maar oké, dat is een keuze. Ze plaatst een video waarop ze vervolgens klaagde over de horeca daar.
2: So I got a strawberry smoothie, which tasted very watered down. And Kerry decided to have a lemonade. What do you think of your lemonade, Kerry?
1: Ja, ik zal het wel even vertalen. Ze zegt, de limonade smaakte naar toiletreiniger. Voor de twee drankjes moest ze ook nog eens €10,50 aftikken. De video was zo'n 4 miljoen keer bekeken en kreeg behoorlijk veel kritiek. Het is natuurlijk vrij ongevoelig om op zo'n plaats te gaan zitten zeuren over te eten en drinken. Maar goed, ze verdient wel duidelijk de eerste plek in de Idiot Top 10. Lynn, there you go. Misschien moeten we daar ook kernen gaan doen. Dat is ook nog een mogelijkheid. En dat waar zover, je bent weer helemaal op de hoogte. En je weet het, laat je niet te veel zien, anders kom je in de Idiot Top 10.

even een pauk hebben om wat spanning even te creëren. Ik heb hem hier gevonden. Kijk, zo moeten we het hebben. Oké, straks in Rinkel de Kinkel. Mystery Movie, daar kun je wat mee.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
0: Rij veilig, met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
5: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
6: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
5: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
7: Dames en heren, de daluren beginnen.
8: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
9: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Kledingkast klaar voor de herfst?

0: kleine textielbak. Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl. Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
2: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
3: Interessant. Wat verdien jij dan?
2: Zo open bedoelen ze vast niet.
4: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
4: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
5: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
10: Dit is NPO Radio 2.
11: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
12: Wat met name getuigen ons vertellen, is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
11: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt, het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
13: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
11: En de coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder, het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon, het wordt 18 tot 21 graden. De dag daarna meer zon, ook kans op een bui en warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
14: Hey Wout, dankjewel. En dan, dames en heren, dan is het zover. Voor de laatste keer... Ja. In samenwerking met de grote Rinkel de Kinkel Show is hier de ANWB verkeerslezer Tim Schaap, want Tim gaat weg.
15: Ja, klopt. Ja, dit is mijn laatste avondspits was dit.
14: Jeetje.
15: Dus het laatste stukje, dat mag ik bij jou doen.
14: Voelt het?
16: Wel gek.
17: Ja, ik heb dit 5,5 jaar gedaan. Ja. Dus dat is wel gek. Maar nee, het voelt ook wel goed en leuk en gezellig. Ik heb het leuk naar mijn zin. Leuke dag.

0: gehad. Dus,
1: ja, iedereen heeft je een beetje in het zonnetje gezet en zo.
2: Zeker. Ja, ja. Meer dan verwacht ook. Ja. Nee, erg leuk. Zeker.
1: Ja, je ligt goed hier, hè, bij Radio 2.
2: Ja, dat zeker. Nee, maandag heb ik ook nog een laatste ochtendspeech. Dus dan laat ik het nog een keer om me heen komen allemaal.
3: Ik heb nog een dagje met Tim.
2: Kijk, gezellig.
1: Ik moet het hierbij laten.
2: Nee, maandag is wel echt klaar, hoor. Dus op een gegeven moment moet je ook wel gewoon stoppen.
1: Nee,
2: stop, ja, klopt.
1: Ja, we gaan ook stoppen nu met die drama. Ter zake natuurlijk.
2: Ja, ik kan de drama wel weer opstarten, moet ik zeggen. Want het is nog wel dramatisch op de weg. Nog 210 kilometer. Dat is echt wel opvallend voor 7 uur 's avonds. Het komt allemaal door die A27 bij Gorkum. Hè. Die is in beide richtingen dicht, die Merwedebrug. Is dit hele weekend overigens. Voor veel mensen betekent het nu omrijden. Je hebt in beide richtingen een uur vertraging op de A2. Ter Hoogte van Zaltbommel ongeveer. Heel veel mensen willen daar de brug over. Dan de A12 richting Den Haag. Dat is dan weer wat anders. Bij Zoetermeer een ongeluk. De weg is er weer vrij. Vanaf de Zevenhuizen nog een half uur extra. En dan nog 27 drukte op de A15 richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Ridderkerk. Een uur over 24 kilometer.
1: Oké, daar komt hij. Mooie applausje.
2: Ja. Dankjewel.
1: Ja. Tim, tot ooit.
2: Tot ooit. Ja. Tot een volgende keer.
1: Ja, dankjewel. Hè.
2: Toppie, later.
1: Nooit vergeten.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
7: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.

0: eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
1: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs.

0: best wel lang in mijn agenda staan. Want wij hebben zulke lieve, attente buren.
1: Ja.
0: Wij hebben de deur wel eens open laten staan. Hebben zij hem dichtgetrokken.
1: Ah,
0: en we kunnen altijd een kurkentrekkerlener of een boormachine. Dus wij dachten, wij kopen even een bloemetje voor ze. En dan zetten we die voor de deur. En dan bedanken we ze.
1: Ah, dat is een, vind ik wel een applausje.
0: Ja,
1: ja, zeker. Een record aantal activiteiten zijn aangemeld. Naar verwachting doen er meer dan 600.000 deelnemers mee. En voor iedereen die nu spontaan jeuk krijgt bij het nieuws, dit is je moment. Sla vandaag nog genoeg. Eet in. Trek je gordijnen dicht en doe alsof je op vakantie bent. Dat is misschien ook een betere methode. Om, als je niet zo heel goed bent met je buren. Mijn advies is, zeg ze gedag. Maak af en toe een praatje, maar doe voor de rest niks. Want bij ons in de straat heeft iedereen ruzie met elkaar. Behalve wij. Want wij hebben altijd een low profile. Dus dat heb ik altijd wel zo gedaan. Anyway, 25 september, het is er wel 9-to-5. 25 september, dus volgens de Amerikaanse regels.
0: 9-to-5. Ik moest even puzzelen hoor.
1: Ja, goed.
0: Maar als je dat zo uitschrijft, dan is het 9-to-5. En dat is... Dolly Parton dag.
1: Ja, dat is de eer van de zangeres.
0: Hij is helemaal opgedoopt tot haar officiële dag.
1: Yeah.
0: En vooral in Amerika wordt dat dus groot gevierd. In Nashville kleurt de stad vandaag roze.
1: Oh.
0: En om 5:00 klonk daar op verschillende plekken...
1: Het liedje, 9-to-5. Oh, dus hoeven wij het niet meer te draaien. Je hebt hem al 100 keer gehoord de afgelopen dagen. Wat we wel heel erg doen hier op vrijdagavond is werken met energie. Dat is,
2: ik werk met energie uit de 9e dimensie. En ik kan je echt niet eens uitleggen hoe ontzettend hard ik hiervan aanga.
1: We werken dus 9e dimensie. Niet vergeten, vrienden.
3: Er is maar één.

geluiden daar ook. Die we al eerder nog vandaag deden op de radio. Bij collega Eddie Keur. Speciaal verzoek moesten we een beetje... Nou, anyway, dit was...

0: idee dat je lekker vrij bent. Of sta je in de file? Oh, dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Enorm veel file vanwege de Merwedebrug. Nou, veel sterker als je daarin staat. Vrijdag 25 september. Je kan meedoen met de show via de NPO Luisterapp. Digitale doorgeefluik kun je ons berichtje sturen. We hebben een belangrijke noot voor alle niet-sociale mensen onder ons. Ik zou de koffers maar vast inpakken, want morgen is het officiële Burendag. Dat betekent natuurlijk door het hele land buurtactiviteiten. Zo ook in Spaandam. Het belooft daar een dolle boel te worden.
1: Kom je uit Spaandam of uit de buurt, ben je een buur? Dan moet je daar natuurlijk bij zijn.
0: Ja. Natuurlijk moet je daarbij zijn. Burendag. Hoe ben jij met je buren? Rianne, even checken.
2: Nou, ik had deze dag al...

0: ze aan de horizon. De drie heertjes van AHA. Te beluisteren in deze leuke radioshow. Winkel de Kinkel. Ja, staan al jaren. Bijna award-winning. Nou ja, award-winning. Marconi Award. Het is zeker gebeurd, dus daar hoeven we niet over te liegen, dames en heren. Zeg even het volgende. De visdeurbel, die kun je vergeten. Het is namelijk een hand. Je kunt deze week bruine beren bespieden die zich volproppen met vis en ander voedsel. Het is namelijk Fat Bear Week in Alaska. Fans kunnen deze week dan stemmen op hun favoriete dikke beer.
1: Ja, het is echt fantastisch.
2: Wordt het Bucky?
1: Walker?
2: Of toch weer Chunk, de winnaar van vorig jaar?
0: Dat is de grote vraag. Wat is dit?
1: Nou, ik heb hem hier in de studio ook opgezet. Ik ben de hele dag al aan het kijken.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk een livestream in Alaska. En je kan dus dikke beren volgen. En het zijn er heel veel, dus je hebt ook favorieten. En het is echt ultieme slow TV.
0: Oh, daar houden we van.
1: Ze hebben best wel verschillende camera's, dus je kan ook onder water kijken. En je moet gewoon kijken naar beren die zichzelf aan het volvreten zijn.
0: Oh, heerlijk.
1: Dus eigenlijk de dikste beer, die wint. Maar
0: die
1: het is echt een tip om dit lekker op te zetten als je...
0: Als ze ook vechten met elkaar, of dat niet?
1: Dat niet, maar af en toe zie je dus wel dat ze echt zo'n vis pakken. Ja. Dus dat is heel spectaculair.
0: En zijn het alleen mannetjes, of is er ook een mix?
1: Volgens mij is het een mix, maar dat durf ik niet helemaal te zeggen. Ik heb niet zo goed gekeken. Maar...
0: Wat anders zien eventueel als je kijkt. Dat een nieuw beertje gemaakt wordt ergens. I don't know. Het is ook slow TV. Maar het is wel leuk. En hoe heet het? Ja, de naam nog één keer.
1: Dus dat
0: is,
1: Fat Bear Week. Ja.
0: Oké. Okay. En die beren, die had Chuck, had je?
1: Ja, die Chuck, heeft die vorig jaar gewonnen.
0: Ah, die maakt de meeste kansen. Ja, dit zijn de dingen. Voor als je even niet meer weet wat je moet doen. Komend weekend kun je dat allemaal even checken. Vrienden, vriendinnen, Eric Murillo. Een house DJ uit New York.

Vin. Dat er ook een beetje lek dat in deze track ook te zitten. Keep on touching me. Ja, en zo klonk dus Eric Murillo samen met Jamie en Kenny D. Goedenavond vrienden. Je luistert naar NPO Radio

0: belangrijk, een heel belangrijk ding vanavond is de file-update. Daarvoor gaan we naar de ANWB. Helene Geest, wat kun je ons vertellen allemaal?
1: Ja, nog heel veel, want het is echt heel druk op de weg. We hadden ook al een hele drukke spits door de afgesloten Merwedebrug en de A27. En daardoor staat er nu nog steeds file op de A2, de alternatieve route. Van Eindhoven naar Utrecht, 3 kwartier vertraging tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. De andere kant op sta je ook nog 50 minuten in de file tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. Ook nog een lange file op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en knooppunt Ridderkerk 40 minuten extra reistijd. De A16 die is daardoor ook nog veel drukker dan anders. Van Breda naar Rotterdam tussen Breda en Dordrecht 35 minuten vertraging. En op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel bij knooppunt Zonzeel 20 minuten vertraging.
0: Oké, Helene, ik ga vanaf hier verder met mijn show. Maar nou kan ik beginnen met een korte jingle. Maar ik kan ook echt zo'n toeters en bellen, lali, lali, bam, bam, knal, knal, kledderm, jingle draaien. Jij mag kiezen welke.
1: Nou, ik vind dat laatste wel aantrekkelijk klinken eigenlijk.
0: Serieus? Ja?
1: Ja, zeker.
0: Oké,
1: okay, ja.
0: Dank je. Dat ga ik dan doen.
1: Oké.
0: Okay. Spreek je later, hè?
1: Succes.
0: Dan komt de jingle.
2: I mean, can you imagine an extraterrestrial disc jockey? Like listening to radio waves from space?
3: Omdat je juist meer wil voelen.

Hey, dat is een raar einde van de enige echte Robert Ponder. Die je hoorde met Bessel Bovels. Wacht even, oh ja, er staat hier in mijn scherm. Let op, Belgische fade-out. Oké. En met een briesje komt het verleden soms zomaar de studio binnenwaaien. En ga je terug naar de jaren 80. De periode dat het leven anders was. We hadden geen highs, we hadden geen Facebook, we hadden geen Twitter en allemaal dat soort dingen. We hadden alleen elkaar. We moesten afwachten of we elkaar zagen in de uitgaansgelegenheid. En als iemand er niet was, kon je geen berichtje sturen. Waar ben je? Dat kon.

0: daar waait het weer het raam uit. Het verleden, de jaren 80, even laten herleven. Met Joy Division. Tala, tala, tala. Vrijdag 25 september. Het is vandaag 82 jaar geleden einde van de slag om Arnhem. Operation Market Garden. Ik had vorige week iemand live in de uitzending daarover. En ik kon even zo snel niet plaatsen wat nou Market Garden ook alweer was. Maar ja, natuurlijk. Natuurlijk is het nu duidelijk. Vorig weekend was volgens mij een hele herbeleving van Market Garden. Met parasitisten en allemaal dat soort dingen. Dus zeg je maar kans op de rinkelen kikkel Eyecatcher in dit onderdeel. The Mystery Movie. Een fragment van een film. Als je weet uit welke film het komt, meteen bellen 0800-1122. Telefoon schuift. Staat nu open op de mengtafel. En je zit meteen in de uitzending. Ik ga je een fragment laten horen van echt een superfilm. Luister.
1: Are you not entertained? Are you not entertained? Is this not why you are here?
0: Ja. Hij is ondertussen wel wat kilootjes zwaarder, deze acteur. Maar hij blijft een briljant goede acteur. Goedenavond, met wie spreek ik?
2: Ja, met wie spreek ik?
0: Hallo, Delay op de lijn. Spreekt u maar, u bent in de uitzending.
2: Ja, ik ben in de uitzending.
0: Nee, dat gaat het niet worden. We gaan naar de volgende. Dankjewel voor het bellen. Helaas, pindakaas, te veel delay. Goedenavond, hallo, met wie?
3: Hallo, met Peter.
0: Peter, goedenavond. Alles goed?
3: Hey, goedenavond.
0: Jeroen. Ja. Je moest even denken.
3: Ja, sorry.
0: Uit welke film komt het, Peter, denk jij?
3: Gladiator.
0: Ja hoor. Wat vond je van die film, Peter?
3: Fantastisch.
0: Ja, fantastisch, ja.
3: Ik vond die Caesar vond echt een hufter.
0: Ja, echt een hufter, hè? Ja. Dat gespeeld door Joachim Phoenix.
3: Ja, precies.
0: Briljante acteur en goede muziek in de film. Het was een sit, maar het was wel een supergoeie film. Zeg, wat is het belangrijkste wat je gedaan hebt tussen vanmorgen en dit moment dat wij met elkaar spreken, Peter?
3: Dat ik de boodschap vanmorgen in huis heb om het te doen.
0: Applaus voor de boodschappen die jij gedaan hebt. En je wint ook nog een leuke prijs van ons. Je mag meegillen, hoeft niet. Je krijgt van ons de Rinkel de Kinkel. Eyecatcher. Kijk, Peter werkt en weet ook hoe het werkt. Ja, je weet waarom je luistert, toch?
4: Omdat je juist meer wil voelen. Omdat je dingen wil helen. Omdat je inzichten wil verkrijgen.
0: Nou, dat,
4: of je meer bewust wil worden van wat je doet in het leven.

0: mooie samenwerking daar van U2, Martin Garrix, lekker danceable. Er is ook een nieuwe track van U2, Silencio heet die. Die heb ik in mijn bezit, maar als je die wil horen, dan moet je mij eventjes appen. Dat gaat via het digitale doorgeefluik, de NPO Radio dinges app, Snitzel app.
1: En dan stuur je
0: maar, dat woord zocht ik, luister app. Stuur maar even een berichtje daar naartoe en dan doe je gewoon U2. Als ik er meer dan 40 binnenkrijg, ga ik hem straks nog even draaien. Lekker als je in de file staat, heb je een beetje afleiding.

0: Ja, ja. Dat kan je wel gebruiken op zo'n drukke verkeersavond natuurlijk.
1: Ja.
0: En kloten natuurlijk, ja. Begrijp dat wel. Ja. Ah, soms zou je de wereld, zeg maar, aan willen kijken. En een hele grote fuck you doen. Willen doen. Een fuck you. Want dat heb je wel eens. Alles een beetje, ja, je denkt, al die oorlogen, al die ellende, al dat gedoe. Dan moet ik even een statement, gewoon mijn persoonlijkheid even door laten sluimeren. Door laten schitteren. En dan gewoon even zeggen, fuck you all. Weet je wel? Weet je wie dat altijd heel erg goed kon? Freddie Mercury kon altijd enorm goed fuck you doen aan de wereld. Hij is niet de enige hoor, vrienden.

ongelooflijk van schrikken, dames en heren. Nou, het gaat goed met U2 en de nieuwe single blijft sturen. Het woord U2 naar de digitale doorgeefluik. Komt het allemaal straks in orde.

0: vriend. Het gaat goed hoor met YouTube. Maak je geen zorgen. In het volgende uur draaien wij die nieuwe single. Hartstikke idee, hola, die jij. Shabuzi aan het einde van dit uur. Rinkel de Kinkel. Straks ook nog een lekkere mix. We gaan lekker door met dansen, dames en heren.
1: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, autotaalglas.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
9: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
11: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
10: Alleen vandaag bij Bol. Tref Platinum 140 capsules voor €28.99.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: is NPO Radio 2.
1: 8 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
2: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
1: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. 2 jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer zelf over.
3: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
1: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel mogen voorlopig nog geen schapen op de dijken komen. Het grazen- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel, Ewout. En Helene de Geest, ja, is het nog steeds zo druk op de wegen?
5: Ja, het schiet niet op, wow, inderdaad. Okay. 80 kilometer file staat er nog. Vooral op de A2 heel veel vertragingen in beide richtingen. Van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel een half uur vertraging. En de andere kant op vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel nog 40 minuten oponthoud. Ook op de A15 Gorkum-Rotterdam nog een lange file tussen Sliedrecht en knooppunt Ridderkerk. Sta je ook nog een half uur in de file. En op de A16 Breda-Rotterdam, daar is het ook nog bijzonder druk tussen Breda en Dordrecht. Ook nog 25 minuten extra reistijd.
6: Horeca-ondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
7: Echt lekker.
6: Met een mooie seizoensfavoriet.
7: Gaat hard.
6: En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
8: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
9: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
8: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
10: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Nee, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
11: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter. De vriendelijke jeanspecialist.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
14: Nu 2 merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarken bij Jeans Center.
0: Rinkel de Kinkel.
4: Haha.

0: het is wel leuk hoor dat er servers in Nederland staan. Maar heel snel is Hives niet.
1: Dus, hoe lang heb jij nou moeten wachten?
0: Nou, best wel zeker. Ik denk 30, 40 seconden voordat hij overschakelde naar de volgende pagina.
1: Jij hebt een krabbel achtergelaten, hè, bij Jury, de nieuwslezer.
0: Ja, bij Jury, de nieuwslezer. En daar heeft hij nog niet op gereageerd. Het zou kunnen dat hij wel gereageerd heeft, maar dat het systeem het nog niet kan verwerken.

0: het is wel leuk hoor dat er servers in Nederland staan. Maar heel snel is Hives niet.
1: Dus, hoe lang heb jij nou moeten wachten?
0: Nou, best wel zeker. Ik denk 30, 40 seconden voordat hij overschakelde naar de volgende pagina.
1: Jij hebt een krabbel achtergelaten, hè, bij Jury, de nieuwslezer.
0: Ja, bij Jury, de nieuwslezer. En daar heeft hij nog niet op gereageerd. Het zou kunnen dat hij wel gereageerd heeft, maar dat het systeem het nog niet kan verwerken.
1: Komt u binnen, ja.
0: Ah, we zijn echt met een consumentenonderzoek bezig in...
2: Rinkel de Kinkel. NPO Radio 2.
0: Het schijnt dat ik een van de gelukkigen ben in Nederland met een Hives-account. Ik krijg een mailtje, je bent een van de 100.000. Ik zit een beetje op te scrollen en te doen en te dingen. Maar elke keer als ik dan ergens anders... Oh, wacht, daar is hij al. Nee, nu, het zit nu een beetje tempo in.
1: Mm-hmm.
0: Maar je merkt dat die servers, dat waarschijnlijk Commodore 64 computers hebben ze.
1: Ah.
0: Dat laat doen ze oude computers uit het begin van de... Het zegt jou niks, hè?
1: Nee. Maar... Ik kijk je glazen aan, maar...
0: Inderdaad, dat was heel erg grappig. Zeg, noem eens wat namen. Van mensen die U2 wilden.
1: Hineke, Arjan, Peter, Wilco, Jojanneke, Roy, Annette, Frans, Rodney. Het gaat maar door.
0: Ja, dank je daarvoor. Ik wilde hem zo graag draaien. Maar ik had ze natuurlijk al gedraaid met Martin Garrix. Maar nu heb ik een lekker excuus dankzij jullie. Yeah. Silencio heet die. Kom maar dichterbij.

0: Jeroen van Engel.
1: He's a daddy, yeah.
2: He's handsome.
3: Thank you so much. And U2 Silencio. Stuur het woord U2 als je nog een U2-track wil. Gaan we dat doen?

0: gewoon twee letters hebben als naam. Ultra cool. JJ, vond ik ook zo'n mooie, die was uit een tv-serie NCIS. JJ. En dit was KT. Wat natuurlijk voor ons in Nederland een heel andere connotatie heeft. Dat je hoeft er maar één letter tussen te zetten. En je hebt problemen op sommige fronten, maar daar zullen we het verder niet over hebben. Hartstikke leuk wat er allemaal binnenkomt via het digitale doorgeefluik. De NPO Luisterapp worden daar heel erg vrolijk van. Kun jij even één of twee highlights eruit halen, Rianne?
1: Ja, zeker. Waar ik heel blij van word is dat we ook in het buitenland goed beluisterd worden.
0: Ah, fijn.
1: Gea die luistert vanuit Hongarije.
0: Hey.
1: En dat kan het natuurlijk tegenwoordig. Dat
0: Hongarije.
1: Je gewoon via de app meeluistert. Ja, dus ze is er heel blij mee.
0: Er is daar een damesblad op de markt in Hongarije, dat weet ik toevallig.
1: Een damesblad. Voor dames?
0: Ja, speciaal,
1: dames?
0: Een soort libellen, maar dan voor de Hongaarse dames. En dat heeft een Hongaarse naam. Het geloof je niet, dat heet Neuklapja.
1: Nee.
0: Serieus waar, hè? Gea kan het checken. Neuklapja. Ik weet niet hoor. Maar. En is er nog wat anders binnengekomen van iets gewoon.
1: Nou, veel reacties op YouTube.
0: Ah, toch wel?
1: Die viel goed
0: toch
1: in de smaak.
0: Ah, die viel goed in de smaak. Nou, dat is fijn om te horen. En de derde oproep voor YouTube, komt daar nog wat op binnen of is dat een beetje doodgebloed wel?
1: Nou, ik zou zeggen, de app staat open. Dus,
0: ja, YouTube is er nog aan wilde.

0: van Class Action officieel. Nu Fiber Foundation en We Can. Lekker hoor, even dansen achter elkaar. Waanzinnige tracks. Alleen hier in de show. Dankjewel Thomas Robson. Hij heeft ze achter elkaar gedraaid. Begonnen met Hathaway. Black and Crown erachteraan. Got My Eyes on You in the House of the Rising Sun. Ladies on Mars. En dus de laatste Fiber Foundation. Allemaal DJ-vrienden vandaag die hebben meegewerkt met de show. DJ Sandstorm. Die deed die waanzinnige Freddie Mercury en Danny de Munke uitvoering. Ook dank daarvoor. Echt lekker bezig. En het is wel interessant. Ik ben natuurlijk altijd een beetje op zoek naar leuke dingen om te melden in de show. Ik zag net een opvallend berichtje binnenkomen. Een man in het Westland heeft een boete gepakt tijdens het rijden. Niet omdat hij op zijn telefoon zat, door rood reed of het gaspedaal even lekker ingetrapt. Nee, hij werd tijdens controle eerst staande gehouden omdat hij geen gordel om had. Maar toen kwamen ze ergens achter.
1: Hij had zijn beide benen in het gips. Ja, tot onder zijn knie met twee voeten in het gips helemaal.
0: Hoe kan je dan, gas geven, joh? Ja, dat is bijna niet te doen, joh.
1: Niet, denk nee. ik ook. Hij heeft het wel geprobeerd, maar hij heeft een boete gekregen omdat het gevaar op de weg zou veroorzaken. Ja, en terecht ook wel.
0: Ja, absoluut. Het is levensgevaarlijk. Straks rij je een kind aan of zo, weet je, dat wil je allemaal niet.
1: Maar dan ook je gordel niet omdoen. Met al twee gebroken benen. Wij zeggen, dan vraag je er een beetje om, maar...
0: Dat was echt net te veel moeite, die gordel of zo. Ja, hij heeft een boete gekregen. En hebben ze zijn rijbewijs afgepakt of zo vergeerden ze dit?
1: Nee, dat niet. Nu.nl heeft dit allemaal uitgezocht. En die zegt nog vragen te stellen aan de politie. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, dan volgen zij het.
0: Twee platen hebben we gedraaid van U2 in de show. Omdat we toch denken dat U2 heel goed ligt bij de mensen. Dat is niet altijd zo.
2: Hey Jeroen, het is hier Frank. Nou, ben ik nou een van de weinigen die dat nummer van U2 eigenlijk helemaal... Rotterdams gezegd, gewoon ruk vind. Ik vind er echt geen klap aan, maar helemaal nummer niet. Nou, je echt niet.
0: Nou ja, en we laten dat ook horen dat hij dat vindt.
1: Zeker.
0: Maar hij dacht dat we dat niet durfden.
2: Wat is dat nou? Moet je mijn negatieve reactie over U2 niet durven uitzetten?
0: Ja, natuurlijk wel, man.
2: Het is niet allemaal positief.
0: Nee, maar we waarderen je bijdrage, al is het niet positief. En daardoor word ik nu, ge-energized om iets voor je te doen. Even, Frankie. Om even een elke bijzonder nummer te draaien van de Rachende Mannen.
3: Nee, is niks.
0: Ik hoop dat je die leuk vond. Hij was lekker kort. Dat is een ding wat zeker is. Caramba. Vrienden, de vrijdagavond op NPO Radio 2. Ik zeg, als je feest wil vieren, moet je ons gewoon aan laten staan.
4: NPO Radio 2.
5: Jeroen van Inkel.
6: He's a daddy, yeah.
7: He's handsome.

0: zomeravond als dit. Als je U2 draait, moet je natuurlijk ook Alive and Kicking van de Simple Minds draaien. En dat hoort er natuurlijk een beetje bij. Zo direct Klaas van Kruistum op de zender. Klaas, goedenavond, ja. Kerel.
1: Goedenavond.
0: Ik heb speciaal voor jou een oud item van mij uit de kast gehaald.
1: Ah.
0: En dat is een vraag die is een beetje gebaseerd op dat luisteraars gewoon vaak meer over jou willen weten.
1: Okay.
0: Omdat je zo'n sympathieke dude bent, kwam de vraag boven.
2: Heb je een baal? Of ben je kaal?
0: Dus doe jij dat manscaping, of hoe heet zoiets?
1: Manscaping?
0: Ja, doe jij er wat aan, of laat jij het gewoon zo? Ja,
1: waarom denk jij dat ik hier een antwoord op ga geven? Dat is vooral de vraag hier.
0: Nou, ik vraag het niet, hè, de luisteraar.
1: Ja, mohula. Jij trekt hier een oude jingle uit de kast. Dat gaat een beetje mijn grooming.
0: Grooming
1: gewoon, dus. Nou, wat moet ik hier nou mee?
0: Jij lijkt mij namelijk, ik zal wel zeggen wat jij doet.
1: Oké. Okay.
0: Ik denk dat je het wel een beetje knipt, maar niet helemaal eraf haalt. Dat denk ik.
1: Laten we het daarop houden.
0: Ja, is dat... Oké, dan vind ik...
3: Je wilt wel bij die keur, ik merk het al.
1: Ik zit te denken van, ik heb de hele week dus ingevallen voor Emily. Tussen 6 en 8.
0: Oh, daar ben ik ook wel benieuwd aan, de Emily.
1: Dus elke keer een praatje gemaakt met Eddie Keur. Dus ik denk, nou, hey Jeroen, dat is even relaxed.
0: Veilig, dat is...
1: Maar nee hoor, natuurlijk niet.
0: Nou, veel plezier met de radioshow van Klaas.
1: De lijnen staan open, hè?
0: Oh, oké. Okay. Ik zeg, maak.

0: responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio 2.
3: Okay, doei.
4: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
5: Wil je met me trouwen?
4: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt me al een stuk.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: It's a summer holiday.
12: Je skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
10: Fans van Voordeel,
9: Aldi.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Dit is NPO Radio 2.
15: 9 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
16: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Het is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
15: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
17: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
15: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. De inspectie eist verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Wouter Jong, dankjewel voor het nieuws. En we schakelen even met de AWB in Den Haag, want het was een drukke dag op de weg. Maar ook vanavond, Helene Geest, is het nog hier en daar moeilijk doorrijden.
5: Ja, zeker ja. De files houden heel lang aan. En dat heeft alles te maken met de afgesloten Merwedebrug in de A27. Het is daardoor nog steeds heel erg druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Everdingen en Geldermalsen. De vertraging is daar nog steeds 25 minuten. Op de A27 zelf, maar dan verderop richting Utrecht bij Houten ook nog 10 minuten oponthoud, want bij Houten wordt ook aan de weg gewerkt. En op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam ook nog file tussen knooppunt Muiderberg en knooppunt Diemen. Daar sta je 10 minuten in de file, ook door wegwerkzaamheden.
3: Dankjewel! Ja, zometeen is het tijd voor Alles kan op vrijdag. We gaan het weekend proberen verder in te luiden. Jeroen heeft natuurlijk al lekker afgetrapt. Maar zometeen, ja, dat eerste uurtje, ja, dat is in principe gewoon een kwartje erin gooien. Want de NPO Radio 2 Jukebox hebben we weer van stal gehaald. Met welke plaat wil jij het weekend in? Je kan hem gewoon doorgeven via de NPO Luisterapp. Niks is te gek.
18: Ster. Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
19: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
20: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op Sazas.nl.

0: casas.nl/effect.
1: Hans, waar liggen de regenjassen?
2: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
3: Allsafe geeft ruimte.
0: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.

The Rag & Bone Man, Human. En die komt van Wim, die zegt, ja, ik wil graag Human horen, want dat zijn we allemaal, toch? Ja, heeft hij wel een goed punt natuurlijk. En daarvoor Elton John, I'm Still Standing voor Sophia. Die wilde heel graag die horen voor haar jongere broertje. Want die speelt het liedje altijd met Just Dance. Dus zodra hij de eerste noot hoort, hoop ik dat hij zijn telefoon weglegt. Nou,

0: The Rag and Bone Man, Human. En die komt van Wim, die zegt, ja, ik wil graag Human horen, want dat zijn we allemaal, toch? Ja, heeft hij wel een goed punt natuurlijk. En daarvoor Elton John, I'm Still Standing, voor Sophia. Die wilde heel graag die horen voor haar jongere broertje, want die speelt dit liedje altijd met Just Dance. Dus zodra hij de eerste noot hoort, hoop ik dat hij zijn telefoon weglegt. Nou, ik hoop dat het gelukt is.
1: Klaar, van Kruisten.
2: NPO Radio 2.
0: Goedenavond allemaal, het is 12 minuten over 9. Je luistert naar NPO Radio 2. En tot 12 uur is het tijd voor Alles Kan op vrijdag. En zeker dat eerste uurtje hier op NPO Radio 2 pakken we dan onze jukebox weer tevoorschijn. Het is een mooi apparaatje, Antoinette.
3: Oh, we hebben hem weer even afgestoft en hij kan er weer tegenaan.
0: Ik ben ook blij dat hij het gewoon nog steeds doet en dat het allemaal werkt. Nou ja, de gedachte is eigenlijk heel erg simpel. We gaan heel veel muziek draaien dit uur.

The Dragon Ball Man, Human. En die komt van Wim, die zegt, ja, ik wil graag Human horen, want dat zijn we allemaal, toch? Ja, heeft hij wel een goed punt natuurlijk. En daarvoor Elton John, I'm Still Standing voor Sophia. Die wilde heel graag die horen voor haar jongere broertje, want die speelt het liedje altijd met Just Dance. Dus zodra hij de eerste noot hoort, hoop ik dat hij zijn telefoon weglegt. Nou, ik hoop dat het gelukt is.

0: dat heeft gedaan. Goedenavond.
1: Ja, Klaas, goedenavond.
0: Hey, goedenavond. Wat klinkt jij lekker energiek nog.
1: Ja, ik ben er aan het werk, hè, dus ik moet er nog eventjes bij blijven.
0: Ja, heel goed. Hey, je hebt een track uitgekozen voor de jukebox, waarvan je zegt, nou, die hoor ik wel vaker dan één keer op een dag.
1: Ja, dat is mijn beltoon.
0: Wat grappig. En hoe lang al? Want je hebt ook wel een soort spanningsboog met die beltoons, hè, die ringtones. Dus je op een gegeven moment denkt, ik wil weer een ander.
1: Ja, ik heb heel lang feature gehad. En nu heb ik Blink-182
0: hoppakee.
1: Gekozen.
0: Ja, nou, en nou niet gelijk naar je telefoon rennen, want wij zijn
1: erbij. Nee.
0: Oké, ik mik er een muntje in. En deze is dus voor jou. Hallo?
1: Ah, lekker man.

0: Samantha werd er ook blij van. Ze zegt, van deze Jackson blijf ik niet stilzitten. Heerlijk het weekend in. Nou, ik zet hem even af. Zo, ja. Ruimte voor een ander plaatje. En dat krijgen we binnen van Bart. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond Klaas. Hallo.
0: Jij brengt ons ook even naar heerlijke vakantiesferen.
1: Ja, klopt. We waren met het gezin naar Italië toe.

0: karren meer. Het iets te heet met 40 graden weliswaar.
1: Ja, inderdaad. Ik moest gelijk denken aan de temperatuur. Zat je in een tent of in een caravan of in een huisje?
0: Gelukkig een staakcaravan met airco.
1: Ja, dat is tegenwoordig bijna onontbeerlijk, denk ik, hè?
0: Ja, het was anders niet te doen. Nee, dat is het grote voordeel, gelukkig.
1: Dus heb jij met enig medelijden naar die mensen in een tent zitten kijken?
0: Die dreven naar buiten toe,
1: Maar goed, voor jou een heerlijke vakantie met het gezin. En muziek hoort er dan ook wel een beetje bij. En er kwam iets voorbij waarvan je dacht, wow.
0: Ja, we reden net de grens over in Italië. En dit nummer, wij kenden het ook niet. We hoorden de klanken en we dachten, dit is het begin van onze vakantie.
1: Inmiddels een live lied geworden?
0: Ja, zeker wel. Een aantal keer voorbij gekomen. Aan het zwembad was ook animatie. Ook daar meerdere malen aangevraagd. En het sloeg goed aan.
1: Wat
0: zeker
1: geweldig, zeg. Nou, ik mik even er een muntje in voor je. Hoppakee. Gaia en Bossa Nostra heet die, hè?
0: Laat je verrassen. Top. Dank je.

0: lekker dit hoor. Even experimenteren voor gevorderden. Bas die zei, ja, deze oude disco, Donna Summers, disco moet ik zeggen, I Feel Love. Het is een geweldig nummer, het is geproduceerd door Giorgio Moroder, de voorloper van de elektronische muziek. En dat hoor je ook wel terug, kan je wel zeggen.
1: De NPO Radio 2 Jukebox.
0: Nou, hij was speciaal bij jou.
1: Met welke plaat wil jij het weekend in?
0: En dat kan je doorgeven via de NPO Luisterapp, net zoals Jeska dat gedaan heeft. Goedenavond.
2: Hoi.
0: Hallo. Is jouw weekend al begonnen of hoe zit je in de wedstrijd?
2: Weekend. Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ik hoor ook, je bent er nog niet helemaal mee bezig.
2: Ja, weet je, we hebben 4 kinderen, dus ik weet niet. Ik heb altijd weekend en nooit weekend.
0: Ah, ja. Ja, is het dan een weekend van naar de sportvelden toe of valt dat mee?
2: Nee hoor, dat valt mee. Oh. Nee, ze zijn altijd lekker een beetje hier zo rondom het huis aan het chillen.
0: Ach, kijk, ja. Nou, morgen volgens mij ook nog lekker weer. Dus wat dat betreft, zeker, zou je kunnen proberen om het weekend iets meer te framen als weekend, hè? Gun jezelf ook een beetje rust natuurlijk.
2: Mm-hmm.
0: Ja,
2: goed.
0: Dit was ook weer een gaat niet gebeuren. Soms is dat ook gewoon lastig, hè? Ik snap
2: altijd
0: het ook.
2: We hebben ook nog een eigen zaak. Dus ja,
0: ik
2: ben altijd wel bezig daarin.
0: Ik hoor het al. De realiteit van het leven is daar, Jessica. Maar gelukkig is er wel tijd voor een heel klein uitstapje. Want je vroeg een plaat aan van David Bowie.
2: Mm-hmm.
0: En ik begrijp, je zit de laatste tijd een beetje wat muziek van hem terug te luisteren.
2: Ja, klopt. Ik werd gewezen op het nummer van Andy Warhol. Mm-hmm. Er zit een gitaarriffje in, wat dus terugkomt in Metallica's Master of Puppets.
0: Mm-hmm.
2: Heel apart, dat had ik echt nooit zo geregistreerd. Het album van David Bowie is uit 1971.
0: Ja.
2: En toen kwam ik daar het nummer Life on Mars tegen.
0: En toen dat dacht je,
2: die vind ik zo gaaf. Die ben ik de laatste tijd zo van aan het draaien. En het gaat ook eigenlijk echt van het opleggen van die massa, media, dingetjes. En denk, ja, maar dit was al 50 jaar geleden en nu is dat eigenlijk nog steeds zo.
0: In zekere zin een beetje geruststellend en ook weer niet.
2: Ja.
0: Maar sowieso wel een bijzondere plaat. En hij zit bij jou in je oor en bij deze ook bij ons. Dankjewel, hè.
2: Ja, graag gedaan.
0: Hier is die voor jou, David Bowie, Life on Mars.
2: Super. It's

0: lekker toch. Ray samen met haar zussen en Joy. Voor meerdere mensen is die gedraaid in de jukebox. Toby onder andere, maar Frans ook. En volgens mij waren er nog een paar. Nou ja, alstublieft. Ik heb Stephanie Camilla aan de lijn, zeg ik het zo goed?
1: Stephanie Camilla, ja.
0: Stephanie Camilla, oh, wat een chique naam zeg.
1: Dankjewel.
0: Ja, acute upgrade gelijk, of niet? Ja. Of is het juist bloedirritant dat je het overal moet uitleggen en hoe je het moet schrijven en zo, dat soort dingen?
1: Nou ja, valt wel mee. Ik zeg altijd prinses van Monaco en vrouw van Charles. Dus, ja.
0: Kijk, dat bedoel ik.
2: Helemaal niet decadent. Nee. Ik herken het met
0: lekker upgrade, kan jou schelen. Ik begrijp, je hebt net eindelijk een vrije vrijdag achter de kiezen.
1: Nu vrijdagavond.
0: Oh, oké, overdag wel nog aan de bak geweest. En dit weekend?
1: Morgen ga ik sambal maken, een workshop.
2: Leuk.
0: Een workshop sambal maken?
1: Ja, vanuit de gemeente is dat georganiseerd. Dus ja, dat is wel leuk.
0: Maar ze willen graag de boel een beetje upspicen.
1: ik hou ervan, maar...
0: Ja, wat leuk wel, ja. Ik zit te denken, hoe doe je dat eigenlijk? Maar dat zal wel met een chilipeper en dan het ding eruit halen... en dan laten trekken of zo? Of, ja,
1: ik ben heel nieuwsgierig. Ik laat het me overkomen. Ja,
0: ik vind het echt een superleuke cursus. Dit is fantastisch. Ik ga leren sambal maken. Dat is echt tof. Hey, je had ook natuurlijk ook een plaat aangevraagd. Je wilde even wat uit de jukebox vandaan toveren. En nou, deze lag redelijk vooraan, want hij is splinternieuw.
1: Ja, hij zegt splinternieuw. Deze week uitgekomen, dus ik vond het helemaal leuk.
0: Ja.
1: En Nederlands artiest, en vind ik dat meer gepromoot moet worden. Dus,
0: kijk, ja. Nou, ik gooi er een muntje in voor jou. En even kijken hoor, dan moet hij het wel doen natuurlijk, het apparaat.
1: Ja, nee.
0: Kijk, daar is die. Ruben Heijn is voor jou. Dit is Little Thoughts. En een fijne avond en een goed weekend.
1: Oké, heel erg bedankt.

0: Deze blijft ook echt episch en fantastisch gaan.
1: Lekker. Fijn, hè?
0: Ja, die kan je zo een beetje doormixen en dan zo de hele avond door. Maar goed, we hebben natuurlijk een jukebox met allemaal verschillende plaatjes. Dus dan moeten we het ook een beetje afwisselen. Yo, goedenavond.
2: Goedenavond, Klaas.
0: Zo, jij zat er ook klaar voor. Je dacht, nou, ik heb al een muntje over.
2: Ja, uiteraard. Bij jullie altijd. Vorige week had ik dat 1979.
0: Zo.
2: En nu heb ik de Clash.
0: Ja, je hebt de Clash aangevraagd. Maar voordat we helemaal Clash, je bent ook ondertussen televisie aan het kijken.
2: Ja, voetbal ben ik aan het kijken. Italië tegen België.
0: Hoeveel staat het nu?
2: 1-0 voor België. In de rust.
0: Kijk, oké. Even rusten en dan winnen, hoop ik.
2: Natuurlijk.
0: Ja, ben je een groot voetbalfan?
2: Ja, zeer goed voetbalfan. Dat Formule 1, enzovoort, enzovoort.
0: Oh, je pakt gewoon alle sporten bij elkaar.
2: Ja, en dan iedere keer NPO 2 natuurlijk.
0: Ja, en dan ook nog NPO Radio 2. Maar dan begrijp ik je liedje ook iets beter. Want op een gegeven moment krijg je natuurlijk een beetje keuzestress. Van ja, should I stay or should I go? Or should I stay or should I go?
2: Ja, dat was een grapje. Maar ja. Dat is een beetje.
0: Ik vond het een leuk grapje, joh.
2: Ja, dat...
0: Deze is voor jou, hè.

0: Kijk, deze voor Sjoerd kwam nog even voorbij waar je Keen en Silence by the Night.
1: Alles kan op vrijdag.
0: En dat was de laatste die wij draaiden in de jukebox hour, zeg maar. In hoe zeg je dat eigenlijk, chic? In de jukebox hour. Nee.
2: Oh, dat kan ook. Ik dacht gewoon, hij is op.
0: Ja, de precies.
2: Hij doet er maar een uurtje. Het is een oud ding. Ja, ja, helaas.
0: We gaan hem weer reviven, om hem weer een Engels woord te gebruiken. Voor volgende week. Ja, reanimeren. Want volgende week is hij natuurlijk weer gewoon voor de partij. Tussen 9 en 10 elke vrijdagavond de NPO Radio 2 Jukebox. En zometeen vervolgen wij natuurlijk de vrijdagavond van NPO Radio 2... met Alles kan op vrijdag. Onder andere gaan wij weer even wat krentjes uit de pap halen.
2: Oh, leuk.
0: Ja, we kijken dan even naar het nieuws van de afgelopen week. Hopelijk, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Maar heel soms, als je goed kijkt, dan vind je af en toe pareltjes die de moeite van het bespreken waard zijn. En die pareltjes en heel veel fijne muziek gooi je zo meteen.
1: Dit is NPO Radio 2.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
2: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
3: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost aan Totaalglas.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen... Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Dit is NPO Radio 2.
13: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op 2 nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
14: My wife and I are sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
15: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
16: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
13: De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
17: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en jezelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien.
13: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dankjewel daarvoor. Zometeen het vervolg van Alles kan op vrijdag hier op NPO Radio 2. Ja, ik weet niet of je al naar buiten hebt gekeken. Het is pikkie donker. Maar ik heb er wel een liedje bij dat daar prima bij past. En hij komt van Bruce Springsteen. Welke bedoel ik?
19: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
20: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
19: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
21: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
22: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
21: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
22: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
23: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, aan Totaalglas.
24: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
25: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
24: Alleen vandaag bij Bol Trift Platinum 140 capsules voor 28,99.

0: conclusie dat je best flink moet klappen mee, Pharrell.
1: En ook vrij lang.
0: En als je dan in de studio staat.
1: Ja.
0: Dan komen ze.
1: Ja, precies. Jij deed die triple. Ik dacht gewoon, 1, 2, 3, 4, 1, 2.
0: Nee, dat is het halve werk.
2: Alles kan op vrijdag.
0: Nou, dat maakt niet uit natuurlijk. Pharrell was dat natuurlijk met Happy. En ik opende de uitzending deel 2 van Alles kan op vrijdag met Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Jawel. Hey, leuk dat je er nog bij bent. Tot 12 uur vanavond zijn wij er ook. En nou ja, er komt nog heel veel leuks aan. Onder andere zometeen onze krentjes. De jingle is bijna klaar.
1: Ja,
0: ik heb hier net lopen rommelen, maar niet lachen afgesproken. Maar ja, we hebben zoiets van, het is zo leuk om af en toe even het nieuws te laten voor wat het is. En te kijken naar de kleine dingen die gebeurd zijn, die eigenlijk heel hartverwarmend zijn. Of die een bijzonder verhaal hebben. De krentjes uit de nieuwspap, zeg maar. Nou, we hebben er eentje gevonden die meer dan de moeite waard is. We gaan het zo hebben over doppen die geld waard zijn. Gratis spullen uit hun kast. En er gaat iets van 81 naar 18, maar wat precies en waarom? Goh, dat is een mooie krent en die hoor je zo meteen. En deze hoor je nu, Oasis.

0: Moet klappen bij Pharrell.
1: En ook vrij lang.
0: En als je dan in de studio staat.
1: Ja. Ja, precies. Jij deed die triple. Maar ik dacht gewoon, het is 1, 2, 3, 4, 1, 2.
0: Nee, dat is het halve werk.
2: Alles kan op vrijdag.
0: Nou, dat maakt niet uit natuurlijk. Pharrell was dat natuurlijk met Happy. En ik opende de uitzending deel 2 van Alles kan op vrijdag met Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Jawel. Hey, leuk dat je er nog bij bent. Tot 12 uur vanavond zijn wij er ook. En er komt nog heel veel leuks aan. Onder andere zometeen onze krentjes. De jingle is bijna klaar.
1: Ja,
0: ik heb hier net lopen rommelen, maar niet lachen afgesproken. Maar ja, we hebben zoiets van, het is zo leuk om af en toe even het nieuws te laten voor wat het is. En te kijken naar de kleine dingen die gebeurd zijn, die eigenlijk heel hartverwarmend zijn. Of die een bijzonder verhaal hebben. De krentjes uit de nieuwspap, zeg maar. Nou, we hebben er eentje gevonden die meer dan de moeite waard is. We gaan het zo hebben over doppen die geld waard zijn. Gratis spullen uit hun kast. En er gaat iets van 81 naar 18, maar wat precies en waarom? Goh, dat is een mooie krent en die hoor je zo meteen. En deze hoor je nu, Oasis.

0: flink moet klappen bij Pharrell.
1: En ook vrij lang.
0: En als je dan in de studio staat.
1: Ja.
0: Dan komen ze,
1: ja, precies. Jij deed die triple. Maar ik dacht gewoon, het is 1, 2, 3, 4, 1, 2.
0: Nee, dat is het halve werk.
2: Alles kan op vrijdag.
0: Nou, dat maakt niet uit natuurlijk.

0: Heb wel eens gezien bij de Zapp Awards, die ik live presenteer. En zij deed de opening met Sam Veld volgens mij samen. Nou, echt niet normaal wat die vrouw kan. Echt zingen voor gevorderden. En dat is fijn, heel erg fijn. Ja, we hebben dus een nieuw onderdeel bedacht in dit programma. Want sinds we 3 uur hebben, hebben we een kleine shuffle gedaan in van wat doen we nou wanneer. Hè, het weekend hebben we eigenlijk al geopend met heel veel muziek. Met Jeroen eerder de avond. Maar we hadden nog iets anders. En we dachten we willen dat positieve nieuws eigenlijk benadrukken. Alleen, ja, het is een idee in wording, dus het moet allemaal nog een beetje groeien. Net zoals de geluidjes eromheen. Maar ik heb net even hier in de studio wat in elkaar gerommeld. Even kijken of het een beetje werkt. De vibe is in ieder geval heel positief. En het item heet heel simpel, namelijk zo.
1: Krentjes, krentjes, krentjes, krentjes.
0: Nou, dat dus.
2: De krenten uit de pap,
0: ja. Okay. Uit de nieuwspap. Zal ik er eens even eentje doen?
2: Ja, graag.
0: Ja, na 10 jaar, lazen wij, stopt de 19-jarige Tara officieel met het verzamelen van bierdoppen. De laatste lading, 4,5 miljoen doppen, worden binnenkort ingeleverd. En de eindstand van haar inzamelingsactie, 44 miljoen bierdopjes. Wat omgerekend en ingeleverd zo'n 33.000 euro is. En dat geld gaat allemaal naar Kika toe.
2: Bizar, hè?
0: Fantastisch. Waarom stoppen ze ermee eigenlijk?
2: Nou, omdat het dus echt in van die vuilzakken die echt mega groot zijn, waar meestal cement en zo in komt. Daarin staan ze in een oude koeienschuur, maar die oude koeienschuur die gaat het een beetje begeven. Nou ja, dan komt er te veel zooi op de doppen.
0: We willen graag ook even een shout-out doen naar Marielle Muit uit Krimpen aan de Lek. Die heeft al 4 jaar een weggeefkast waarmee ze ruim 100 gezinnen helpt in de buurt. Kun je allemaal dingetje ophalen als je niet het kan betalen. Dat is echt heel erg mooi.
2: En mag je ook dus dingen inleggen als je het over hebt.
0: Ja, een soort uitwisselingsding. Ja, echt, heel erg tof. Ja, en dan dit. Hè. Wat is er nou mooier dan een eeuwenoud Hollands ambacht dat springlevend blijft dankzij de volgende generatie? Nou, daar moeten we even induiken, want waar gaat dit over? Sini, goeie avond.
3: Goedenavond.
0: En Lucas, ook goeie avond.
4: Goedenavond.
0: Sini, u bent 81 jaar.
3: Jawel.
0: Dat is ruim voorbij de pensioengerechtigde leeftijd, zou je kunnen zeggen. En u bent nog altijd molenaar.
3: Jawel.
0: Waar staat die molen?
3: Die molen staat in Deil. Molen de Vlinder. Op een van de mooiste plekjes van Nederland.
0: Ja.
3: Aan de Lingen en tegenover een landgoed. En heel mooi in het landschap. En er is ook een toeristische route langs. En dan komen er heel regelmatig komen die mensen. En die vertellen wij dan over die molen.
0: Ja, het is een prachtige molen, ongetwijfeld. Maar ja, het wordt ook tijd om het toch wat rustiger aan te gaan doen. Dus het stokje wordt overgedragen aan een opvolger. Dat zal nog best een uitdaging zijn geweest om iemand te vinden. Maar dat is gelukt. En Lucas, daar ben jij.
4: Dat klopt.
0: Ja. Maar Lucas, hoe oud ben jij?
4: Ik ben 18 jaar.
0: Dus, wacht even. Sini van 81 geeft het molenaarstokje over aan jou. Lucas, jij bent 18 jaar.
3: Ja, we hebben alle twee een 8 en een 1, hè?
0: Ja. En hoe ben jij verliefd geworden op dat molenaarschap dan?
4: Ja, ik heb die passie van kind af aan al gehad. Ik was een klein mannetje en toen was ik al heel erg gefascineerd van draaiende, bewegende techniek. En toen stapte ik een keer met mijn opa een molen binnen. Dat was de molen van Beest en daar liep toen een hele enthousiaste jonge molenaar rond. Ja, die heeft me een beetje aangestoken met dat molenvirus. En dat zit er nou een beetje in en dat gaat er niet meer uit.
0: Maar ja, dus, je gaat nu natuurlijk wel het levenswerk van Sini in handen krijgen. Sini, heb je nog getwijfeld over Lucas, of dacht je, dit is de goeie?
3: Nou, ik heb 4 jaar met hem gewerkt. En als je 4 jaar met iemand werkt, dan weet je aan het eind wel van dat gaat helemaal goed komen.
0: Dit is goed vlees in de kuip.
3: Ja, precies. En hij doet heel goed zijn best. Hij kan heel goed met mensen omgaan. Hij kan goed verhalen vertellen.
0: Ja.
3: En hij is heel precies, en dat is heel belangrijk voor een molen. Want ja, zo'n molen kost een paar miljoen.
0: Ja.
3: En daar moet je geen fouten mee maken, want dan gaat het echt verkeerd.
0: Ja.
3: Maar daar heb ik 100% vertrouwen in, dat hij dat heel goed gaat doen.
0: Wat ongelooflijk leuk. Vanaf wanneer gaat dit officieel gebeuren?
3: Nou, officieel. Het is net als de paus, hè. Wanneer hij doodgaat, dan stopt hij. Maar bij mij is het zo van, nou, ik blijf waarschijnlijk nog wel een poosje
0: meedoen.
3: En geleidelijk aan wat af. Maar ik denk, over een jaar, hè, zit ik 60 jaar geleden dat ik begonnen ben met molens. En dan kan ik het stokje van lieverlee wel overgeven.
0: Ik vind dit zo'n prachtig verhaal. Lucas, ik ben heel trots op jou nu al, dat jij gewoon dit stokje overneemt. Sini, ja, dat je iemand gevonden hebt en ook gewoon, ja, echt geholpen hebt om, zeg maar, dat vak dan over te dragen. Dus voor jullie beiden eigenlijk, dit is echt een heerlijk verhaal waar we heel blij van werden. Dus voor jullie beiden, jullie zijn onze krent van de week.
2: Of het krent.
0: Sorry, ja, zie je het item, moeten we nog een beetje oefenen. Jullie zijn de krentjes van de week.
3: Nou, daar zijn we heel blij
4: om. Leuk.
0: Nou, en een fijne avond en succes bij de molen.
3: Hè? Zo, ja,
4: jullie goede uitzending.
0: Dankjewel.
3: Doei.

0: dat hij op menig uitvaart is gedraaid, deze van Anouk. One Word, wel een bijzondere plaat ook. En wij waren toch ook een beetje aan het nadenken over het Eurovisie Songfestival. Want daar gaan we dus toch aan meedoen als Nederland.
1: Er zijn twee dingen die mij deze week erg bezighouden. Dat is het Songfestival en wie wordt de nieuwe Sinterklaas.
0: Ja, dat is misschien nog wel belangrijk natuurlijk, ja. Als je me afpelt.
1: Ja.
0: Het Songfestival, laten we er maar geen woorden aan vuil maken. Ik weet het ook allemaal niet.
1: Nee. Nee. En Sinterklaas zijn al speculaties.
0: Ja?
1: Jazeker.
0: Ik gok toch op Daan Schuurmans.
1: Toch wel?
0: Maar ik wil Stefan Stassen.
1: Oh.
0: Dat zou fantastisch zijn, toch? Ja.

0: verrek, hadden we het over het Songfestival. Komt deze man voorbij, Damiano David en The First Time, die je natuurlijk kent van Maneskin. Mm-hmm. Die het uitstekend hebben gedaan op het Songfestival een aantal jaar geleden. Toen het Songfestival nog overzichtelijk en leuk was, zoiets.
1: Geen politieke statement,
0: ja, ja, dat was
1: nee,
0: het toen ook
1: heeft
0: al.
1: Nee, dat altijd al gehad.
0: Ja, eigenlijk wel. Er is goed nieuws rond deze beste man.
1: Oh, ja, de liefde. De liefde.
0: L'amour.
1: L'amour.
0: Vertel.
1: Hij is vandaag getrouwd met zijn duifje Dove Cameron. Waar ook zeg maar The First Time over gaat, over zijn liefde.
0: Serieus, mijn duifje Dove Cameron.
1: Ik hou van dit koppel, dus laat mij even lekker blij zijn.
0: ga door.
1: Ja, natuurlijk in het fantastische dorpje Montalcino.
0: Ben je al heel vaak geweest, hoor ik.
1: Ja, het is het dorpje van de Brunello-wijn.
0: Tuurlijk.
1: Is wit of rood of rosé. En ze zijn dus gespot. Zie je, ik ga ooit shownieuws presenteren, denk ik. Ze zijn dus gespot voor het stadhuis. Daarom weten we dat ze getrouwd zijn.
0: Shit,
1: tot zover deze update.
0: Nou, we zijn weer op de hoogte. En nou, van harte gefeliciteerd met dit huwelijk, Damiano. En natuurlijk ook Duifje.
1: Hè? Allebei in een wit pak, hè? Had ik dat ook gezegd?
0: Nee, dat je niet gezegd. Oh. Maar, hè? Nou, dat is een leuke informatie. Ja.

0: En vanavond heb ik voor je Leon Bridges. 10 jaar geleden stond hij nog af te wassen in een restaurant in Texas. S'avonds speelt hij dan op van die open mic-avonden. Maar die uiteindelijk werd ontdekt door 2 muzikanten die zijn stem hoorden en die dachten, daar zit iets bijzonders in. Niet veel later was daar zijn eerste plaat Coming Home. Het is eigenlijk een beetje soul alsof Sam Cooke nooit was weg geweest. Zijn debuut kwam in de Amerikaanse top 10 binnen. En River is een liedje waarmee hij eigenlijk in die scene zijn naam helemaal vestigde.
1: Take me to your river.
0: Deze is best wel kaal, kan je zeggen, maar daardoor hoor je ook zijn stem heel goed.
1: Oh, go on, take me to your river.
0: Sindsdien schoof Bridges steeds verder op. Hij ging van die klassieke soul naar R&B, naar funk, naar zelfs van die lome psychedelische grooves. En op zijn nieuwe album wilde hij vooral 1 ding terugvinden. Beweging. Muziek waarbij de gitaar even neergelegd kan worden en waarbij hij gewoon zelf ook kan dansen. Samen met mensen van Jungle vond hij precies die groove. Warm, verleidelijk, een beetje funk, een beetje disco, maar vooral lekker losjes. Dit is nieuwe muziek op NPO Radio 2. Leon Bridges en Watch You Dance. Ja, dat mag.

0: Hoe lang maken we nu radio samen?
1: 2 jaar, bijna.
0: Ik heb zojuist wat nieuws geleerd voor jou. Namelijk dat je verliefd bent op de stem van Rod Stewart.
1: Ja.
0: Echt waar?
1: Ja. Oh, ik vind het zo'n lekkere stem.
0: Wat goed, hè? Crazy About Her. Het is ook wel echt heel erg fijn. En daarvoor nieuwe muziek op NPO Radio 2. Radio 2. Leon Bridges en Watch You Dance. Nina was er heel erg blij mee. Ik zag wat meer positieve reacties. Ze schrijft er wel bij. Hopelijk zonder AI. Ja, daar ga ik dan maar wel even van uit dat dat zo is. Lieve mensen die houden van Taylor Swift, ga vooral even online zoeken, want er zijn maar liefst 4 nieuwe liedjes uitgekomen vandaag. Ja. Die ik nu even niet ga laten horen, omdat ik nog een andere hele fijne van haar heb. En dat is deze. Geef toe, die is fijn.

0: is NPO Radio 2.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Ster. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
6: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
10: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
11: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
0: Dit is NPO Radio 2.
12: Casper Meijer met het NOS-journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten

0: de jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Goedenavond, als je net bent ingeschakeld. Dit is NPO Radio 2, zometeen het laatste uurtje van je week. Gaan we natuurlijk ruimschoots muzikaal vullen. En we pakken ook weer de alles kan erbij. Waarbij we een beetje gaan filosoferen. Muzikaal, ik kan wel zeggen, we gaan zo toch even doorschakelen naar de derde versnelling. Want ik begin zometeen met die Offspring. Pretty Fly for a White Guy.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat is veel begal. Een stuk
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Titanic.
13: Bonjour, ik ben Céline Dion.
12: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt naar het theater bij jou in de buurt.
14: Ah, Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
12: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op titanic.nl.
15: I'm the queen of the show.

0: Clean Bandit en Zara Larsson. De dame die altijd mensen heerlijk laat dansen op het podium. Wat er superleuk uitziet. Dit heet de Symphony. En daarvoor The Offspring. Een satirische aanval op witte jongens eigenlijk. Hè? Als ik ga proberen te rappen, dan zou ik totaal in die categorie vallen. Want dan zeggen ze...
1: Zeker.
0: Pretty fly for a white guy.
2: NPO Radio 2.
3: De Alles Kan.
0: Het is 13 minuten over 11 op NPO Radio 2. Ben je aan het luisteren naar Alles Kan op vrijdag. Wat leuk dat je erbij bent. Mm-hmm. En rond dit tijdstip willen we altijd even samen een klein beetje filosoferen. En dat doen we met de Alles Kan. Het is een fysieke kan, met het logo van het programma erop en mijn hoofd erop. Dat maakt het een collectors item en die kan je dus winnen. Samen met de Spicy Flicy Mok. Als je meedoet met dit onderdeel van het programma, zit een briefje hier namelijk. En, nou, ik haal er even uit. Op die briefje staat een vraag, niet wat filosofische vraag doorgaans, die ik dan met jou ga proberen te beantwoorden. En vanavond luidt de vraag, als alles kan... Welke eigenschap of gewoonte uit een ander land zou je hier willen implementeren?
4: Oh, chique.

Clean Bandit en Zara Larsson. De dame die altijd mensen heerlijk laat dansen op het podium. Wat er superleuk uitziet. Dit heet de Symphony.

0: Clean Bandit en Zara Larsson. De dame die altijd mensen heerlijk laat dansen op het podium. Wat er superleuk uitziet. Dit heet de Symphony. En daarvoor The Offspring. Een satirische aanval op witte jongens eigenlijk. Hè? Als ik ga proberen te rappen, dan zou ik totaal in die categorie vallen. Want dan zeggen ze...
1: Zeker.
0: Pretty fly for a white guy.
2: NPO Radio 2.
3: De Alles Kan.
0: Het is 13 minuten over 11 op NPO Radio 2. Ben je aan het luisteren naar Alles Kan op vrijdag. Wat leuk dat je erbij bent. Mm-hmm. En rond dit tijdstip willen we altijd even samen een klein beetje filosoferen. En dat doen we met De Alles Kan. Het is een fysieke kan, met het logo van het programma erop en mijn hoofd erop. Dat maakt het een collectors item en die kan je dus winnen. Samen met de Spicy Flicy Mok. Als je meedoet met dit onderdeel van het programma, zit een briefje hier namelijk. En, nou, ik haal er even uit. Op die briefje staat een vraag, niet wat filosofische vraag doorgaans, die ik dan met jou ga proberen te beantwoorden. En vanavond luidt de vraag, als alles kan... Welke eigenschap of gewoonte uit een ander land zou je hier willen implementeren? Oh, chic woord.
1: Zou je, wil je met implementeren?
0: Ja, zou je hier willen toepassen? Zou je hier willen dat iedereen het ook doet, denk ik?
1: Oh, iedereen?
0: Zoveel mogelijk mensen.
1: Zoveel mogelijk, ja. Okay.
0: Als alles kan, welke eigenschap of gewoonte uit een ander land zou je dan hier willen implementeren? Ik denk dan, ja, begin jij maar.
1: Oké. Okay. jij weet al iets, maar je vraagt nu meteen... Kun jij niet zo even snel iets nieuw bedenken?
0: Nee, oké, ik zal, het... Sorry. Ja, ik ben op vakantie geweest naar Japan.
1: Ja.
0: En dat land fascineert mij mateloos, omdat het zo anders is dan Nederland. En een van de dingen die heeft ook wel echt een andere kant... maar vind ik ook heel waardevol, en dat is dat zij... veel meer denken vanuit maatschappij in plaats vanuit individu. Ik zeg niet dat we dat helemaal moeten overnemen... Mm-hmm. Maar dat je om elkaar denkt en beleefd bent tegen elkaar bijvoorbeeld. Dat je met de openbare ruimte zorgvuldig omgaat.
1: Ja.
0: Dat soort dingen zou ik wel willen implementeren in Nederland.
1: Ik heb het iets simpeler bedacht.
0: Het zal wel een maaltijd zijn, of niet?
1: Ja. Sorry. Nou, ik dacht, ik wil wel die tea time uit Engeland. Dat je gewoon lekker tussen 4:30 en 5:00 ga je gewoon even lekker...
0: Ja, ja, ja, zo'n lekkere scone erbij en zo.
1: Ja, de hele étagère.
0: Oh, huppakee.
1: Sandwiches.
0: De theeceremonie uit Engeland kiest Antoinette. Ik zeg, geef mij maar wat Japanse beleefdheid. Maar ik ben heel erg benieuwd, als alles kan... welke eigenschap of gewoonte uit een ander land zou jij hier dan willen implementeren? Je kan het laten weten via de NPO Luister-app. Alles mag, hè? Dus fantaseer er lekker op los. En wie weet, heb ik je zo aan de lijn en mag ik je blij maken met de enige echte Alles Kan op vrijdag. Alles Kan. En natuurlijk de Spicy Flicy Mok. Nu eerst de Rolling Stones. Dit is Gimme Shelter.

0: Stones en Gimme Shelter.
1: NPO Radio 2.
2: De Alles Kan.
0: Ja, en de vraag van vanavond luidde als alles kan. Welke eigenschap of gewoonte uit een ander land zou je dan hier willen implementeren? Nou, mensen gingen wel aardig los, ja. Met eten, met de leefomgeving. Hè, dat vond Maarten eigenlijk ook wel. Dus ja. Die sloot zich wel een beetje aan.
3: Anje heeft ook een hele mooie. De gewoonte die ik over zou willen nemen. Netjes in de rij staan bij bus en trein. Zoals ze dat in Engeland doen. En dat geldt ook voor filerijden bij een versmalling. Doorrijden tot versmalling en dan om in te ritsen. Nou, ik heb 5 uur vandaag in de auto gezeten. Anja, ik snap je helemaal.
0: Ja. René zegt dat iedereen elkaar echt kan waarderen voor alles waar ze voor staan. Zwart, wit, geel, samen door één deur. Even kijken, ik zag er nog eentje voorbij. Oh ja, van Jamie, die zegt, als alles kan, maar dan ook echt alles kan, dan zou ik graag die heerlijke curryworst uit Duitsland willen implementeren.
3: Ja.
0: Ik ben op vakantie geweest, helemaal verkocht. Ja, nou,
3: het is toch eten, hè?
0: Ja, eten, ja.
3: Ik snap mensen niet? Wel.
0: Mark, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Je had een vrij eenvoudige die je zelf wel in de praktijk brengt, volgens mij.
4: Ja, dat komt door mijn werk als nachtchauffeur natuurlijk. Maar eigenlijk bedoelde ik siesta zoals je dat in die warme landen in het buitenland ziet.
0: Ja.
4: Dus het breekt een beetje lekker de dag, hè. En dan doe je 's morgens een paar uurtjes werken en dan uitgebreid gaan lunchen. Dus in de middag, zeker als het te heet is. En dan s'avonds nog een paar uur werken.
0: Ja, dat gewoon onthaasten. Het is natuurlijk ingegeven door de temperatuur daar.
4: Ja.
0: Maar eigenlijk zeg je, waarom gaan we dat gewoon niet allemaal doen?
4: Ja, want hier in Nederland zien we de meeste mensen dan werken allemaal van 8 tot 5.
0: Ja.
4: En dan s'avonds is het maar wat bank hangen voor die tv. Terwijl ik denk dat het veel leuker is om 's morgens wat te werken. En dan 's middags, ja, vrij te hebben. En dan s'avonds nog een paar uur te werken.
0: Echt helemaal geen slecht idee, hoor.
4: Ja.
0: Nee. In de praktijk, ja, als ik helemaal aan de lunch begin, dan wil ik natuurlijk. Oh ja, maar dat werkt eigenlijk super. Maar ik zat te denken, als ik gewoon lekker ga tafelen tussen de middag, dan komt dat dutje er ook wel aan. Maar ja, dat is dan de siesta die erbij hoort.
4: Ja, daar heb je altijd tijd voor dan, hè?
0: Ja, wat goed zeg. Hé, hey, je zegt je bent nachtchauffeur. Hoe ziet jouw dienst er dan uit?
4: Ik begin in Limburg met laden. En dan gaan we een rondje Nederland doen. Den Bosch, Alkmaar, Amsterdam en weer terug naar Limburg.
0: Ja. En dan van hoe laat tot hoe laat ongeveer?
4: Ik begin s'avonds om 6:00 tot morgen 6:00. Dus zeg maar 12 uur werken, 12 uur naar huis.
0: Zo. Zo, zeiden we allebei. Ja, dat is wel, het zijn wel uurtjes, vriend.
4: Ja. Krijg je ook wat voor terug, hè?
0: Ja, dat is de andere kant. Nou, zo moet je het ook maar zien. Ik mag jou blij maken met de officiële Alles Kan op vrijdag Alles Kan. En natuurlijk de Spicy Flicy Mok krijg je thuis gestuurd. Misschien voor een kopje koffie of af en toe een beetje siroop, limonade.
4: Ja, we moeten tegenwoordig toch zelf de mok meenemen. Dus dat komt goed uit.
0: Kijk, nou, dat gaat helemaal goed komen. Dankjewel voor het meedoen, hè?
4: Ja, hartstikke bedankt.

0: Everybody, Backstreet's Back van de Backstreet Boys. Pempio Radio 2, wat een fijne is dat toch, zeg, om mee te brullen.
1: Ik dacht dus altijd dat ze dan ook echt heel lang weg waren geweest. Nee. En dat dit dan hun comeback liedje was.
0: Nee, sterker nog, het zou eigenlijk niet op die plaat komen. Omdat de platenbaas dat een heel dom verhaal vond. Van ja, Backstreet's Back, je bent nog niet eens geweest.
1: Ja.
0: Maar toen, ja, toen was het liedje er al wel. Toen ging het een beetje doorsijpelen. En de rest is geschiedenis.
1: Het is alsof je eerste album al de greatest hits wordt
0: genoemd. Ja, een beetje wel, ja. Goed, en daarvoor draaide ik Lord en Royals. En dit is onze topsong. Wow.
2: NPO Radio 2 Topsong.
3: Deze week is Who's Dead van The War on Drugs. NPO Radio 2.

0: rest zal ik je onthouden. Voor iedereen beter dus. Maar wel een hele fijne Spandau Ballet en Cole. En daarvoor de topsong van deze week. En die komt van The War on Drugs. Wat een fijne plaat is dat. Een verrassing voor velen misschien. Het nieuwe album zit er ook aan te komen. Dus lekker, lekker, lekker.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: En wij hebben zin in nog wel een hapje eigenlijk. Een muzikaal fruithapje misschien.
2: Een muzikaal hapje voor het slaapgaan.
0: Ja, ja, ja, ik dacht, doe het even in eettermen dan. Hè?
2: Dat is leuk. Je weet dat ik daarvan hou. Ja.
0: Nee joh, waar zit je op te wachten? Waar heb je zin in? Dat kan je doorgeven via de NPO Luisterapp. Ja, we hebben natuurlijk al een uur de NPO Radio 2 jukebox gebruikt. Die staat inmiddels in de gang. Dus het wordt een beetje gewoon handmatig.
2: Klopt, de muntjes zijn ook weer teruggegeven. Dus als ik je muntje heb teruggegeven, je mag hem weer opnieuw klaarleggen. Want er is nog één plekje.
0: Ik hou van deze beeldspraak. Wat wil je horen? Laat het weten via de NPO Luisterapp. Deze man, och, ook echt een muzikant in hart en nieren. Jamie Lydell, a little bit of feel good. Nou.

0: The Mafeer.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Zo, Judith, goedenavond.
2: Ja, goedenavond, Klaas. Ja,
0: dat is het helemaal niet voor jou, maar ja, ik wens het je op zich wel goed toe. Tenminste, als ik zo de appje zo door de avond heen lees, dan denk ik, het is niet per se jouw avond.
2: Het is afzien, hè, jongen. Het is ongelooflijk. Ik weet niet dat ik nog überhaupt rechtop zit.
3: Wij zijn er voor je, Judith. Je weet dat je bij ons terecht kan.
2: Ja, en ik mag ook voor mezelf opkomen.
3: Ja, goed
2: dat
3: zo.
2: Had ik goed begrepen.
0: Oké, we moeten een beetje context geven. Dit gaat over een spelletje regenwormen.
2: Ja.
0: En dat was je aan het spelen met je vriend. Hoe heet die?
2: Dennis. En die zat ook tegenover me. En ja, dat tweede potje nipt verloren. Ik dus.
0: Ja.
2: Dus, ja, hij zegt ik verloren. Dus dat doe niet waar. Maar toen dacht ik, in het kader van vrede op deze aard kloot, zal ik maar zeggen. Hè? Dat is gewoon woord, hè.
0: Ja, ja.
2: Dan, weet je, ik keer de andere wang toe en ik ga iets voor hem aanvragen.
0: Ja.
2: En dat kan ik misschien dan nu ook zeggen, toch? Of,
3: hij heeft toch al gewonnen?
2: Ja, dat is waar.
0: Ja.
3: Dus waarom krijgt hij dan nog iets?
0: Minke minus plus.
2: Ja, nou, dat is dan die andere wang, weet je?
0: Dit is een hete kolen. De rest van de week kan hij gewoon koffie zetten 's morgens en jou een ontbijtje geven.
2: Okay. Juist, klaar. Ja. Jij snapt het.
0: Hey, dan moet je nog wel even sorry zeggen tegen de mensen die op de late avond denken, ja, ik heb eigenlijk wel zin in even iets rustigs.
2: Ja, klopt, hè. Jongens, sorry, het gaat even een beetje pittig, maar als je hem iets zachter zet, is het ook wel te doen.
0: Let's go! En zometeen heb ik toch No To Self van de oude Bob voor je, dus... Even gas op die lolly voor iedereen die van de gitaar houdt. Hey, fijne avond daar, hè?
2: Dankjewel!
0: En jij bent onze winnaar, hoor!
2: Ja, dankjewel! Hoi, hoi!

0: Hey Dennis.
1: Ik heb nu nog Judith.
0: Hallo Dennis. Oh. Hallo. Ik wist dat jij het was. Wat wil jij tegen Judith zeggen? Zeg even iets liefs.
2: Judith, hartstikke bedankt voor dat prachtige nummer. Een dikke kus.
3: Oh, wat is dit allemaal lief, joh.
2: Volgende keer laat ik je gewoon weer winnen.
3: Oh, nee. Wat heerlijk dit. Oh.

0: fijn dat je erbij was deze vrijdagavond. Alles kan op vrijdag. Antoinette, jij bedankt.
1: Ja, jij bedankt.
0: En we zijn er zondag weer om 4 uur met een nieuwe editie van Tijd voor Klaas. En ik laat je nog met een paar seconden achter van Coldplay. Een motto wat ik graag aan je mee wil geven. Dat we samen één wereld vormen. Dat we het met elkaar moeten rooien. Dus hou elkaar maar goed vast. Bye bye, zwaai zwaai. En voor zometeen, slaap lekker.

0: bij Ben dubbel dikke data.
1: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
3: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
4: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
3: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
4: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
5: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.

0: iedereen gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
1: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Ga je niet in te smeren.
3: Want

0: erin of doneer.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Middernacht, het begin van zaterdag 26 september. Annette Schut met het NOS-journaal. De oppositiepartijen PO en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten morgen met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook het wapen is teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook af en toe wat zon. Het wordt 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook ons kans op een bui, en de temperatuur loopt nog iets verder op. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 1 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vrijdagmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Zijn wapen werd teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten zaterdag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste voor audities voor een bandje. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was dan Mullen en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. De temperatuur loopt nog iets verder op. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat dan bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken positief en constructief. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een berichtje op een prikbord plaatste voor audities voor een bandje. Bono, de zanger, had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was dan Mullen en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Vanochtend vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt nog iets verder op. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.